0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Dit is Noord Non-Stop.
1: Wij gaan.
0: Dit is Noord Non-Stop.
1: Bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De gemeente Het Hoge Land voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet na het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. De lokale politiek reageert eensgezind verontwaardigd op het besluit. Maar een donderslag bij heldere hemel is het niet, zegt Harmanus Blok van de BBB.
6: Het is natuurlijk al een keer verlengd en er waren duidelijke afspraken van hij zou in september dicht. En ja, als je het over geloofwaardigheid van de overheid hebt en het vertrouwen van de burgers in de overheid, wat al heel beperkt is, ja, dan moet je vooral zulke dingen doen.
5: In Groningen is vandaag de eerste inleidende rechtszaak tegen de van mishandeling verdachte moeders Lisa van A. en Sharona B. uit Stadskanaal. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. Tweetal is zelf vandaag niet bij de zitting aanwezig. En zo'n 90 huishoudens in Hogezand zitten al uren zonder stroom. Oorzaak is brand gisteravond in een transformatorhuisje aan de Zoete Kroon in Hogezand. Monteurs van Enexis werken aan het herstel van de stroomvoorziening. Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen en welkom. Het lijkt erop dat we vandaag een zweet- en pufdagje gaan krijgen in Groningen. Vertel het je straks wel meer over.

0: Jennifer Lopez. And Let's Get Loud. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 27 augustus. Zeg in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mededeling, wat warm vandaag. 26 tot 28 graden, zon en bewolking. En vochtig, hoge luchtvochtigheid betekent dat het een benauwde dag zou kunnen gaan worden. En dan raad je het al, als er een benauwde dag is.
1: Onweer.
0: Aan het eind van de dag, zeker. Yeah. Code geel hebben wij hier komende nacht van donderdag op vrijdag tot 6 uur morgen vroeg. Hou rekening met stevige onweersbuien. Nou is dat in de nacht. Dat is voor ons lastig misschien. Maar voor de rest slaap wellicht nog. Even zo goed is het goed om de rekening mee te houden. En vanaf morgen wordt het allemaal weer wat minder warm.
1: Ja, goed, er kan nog een hele mooie nazomer komen.
0: Maar we nemen langzaamaan wel afscheid van het mooie weer, zeg.
1: Hè? Jawel, maar we hebben nog heel september. Hè?
2: September staat ook wel vaak garant voor een heel aantal mooie dagen. Ja,
0: ik ben nog niet helemaal klaar voor de herfst, eigenlijk.
1: Nee, ik ook
2: niet. Nee, of voor de Indian Summer.
0: Ja, dat wel, ja.
2: Ja.
0: Ach, en als je dan dit mooie weer hebt, dan krijg je het soms in je bol en ga je iets raars doen. Nou, dat gebeurde deze week in Vlissingen. Daar wilden mensen een mooie fotoserie maken. Waarschijnlijk voor Insta of iets anders. En dat deden ze op een lichtmast, op water, op zee. Hartstikke goed idee, met z'n tweetjes erop geklommen, mooie foto's gemaakt. En toen konden ze niet meer wegkomen, want het water was opgekomen, melden onze collega's van Omroep Zeeland. En ach, zo gaat het als je de telefoon heel intensief gebruikt, is de batterij ook leeg. Nou, superhandig. Dus zaten ze al anderhalf uur daar op die lichtmast. Totdat iemand ze uiteindelijk zag. Twee reddingsboten zijn uitgevaren om ze eraf te halen. Ze waren inmiddels, onderkoeld is een groot woord, maar flink verkleumd.
1: Ja.
0: En zijn uiteindelijk overgedragen aan de politie. Met de belofte erbij ook dat ze een donatie doen aan de reddingboot vanwege de inzet.
2: Oh, dat is...
0: Mooie foto's zijn geworden, dat weten wij,
1: Wat een
0: andere mensen.
1: Ja.
0: Het is 27 augustus. Ach, dit weet ik nog goed. Jullie waarschijnlijk ook wel. Vandaag, in het jaar 2017, is nu 9 jaar geleden, grote brand in de binnenstad van Groningen. Het Holland Casino aan het gedempte Kattendiep ging in vlammen op. Urenlang hingen er enorme rookwolken boven de stad. Het nablussen duurde 2 dagen. En het mooie gebouw was helemaal te de grond toe afgebrand. Op een zondag gebeurde dat volgens mij.
1: Een parkeergarage ontstaan, ja. Toch?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja. En het is nooit meer opgebouwd daar. Sterker nog, we hebben een soort loods gehad, lange tijd. Dat bestaat nu nog steeds. En de gemeente Tinalo is ermee vandoor gegaan. Want langs de A7 komt nu een nieuw casino.
2: Ja.
0: Op grondgebied van de gemeente Tinalo.
2: Ja, precies. Aan de andere kant zeg maar van de snelweg.
0: Die pakt de revenue van het geheel. Ja, waren ze in Groningen minder blij mee. Vandaag in 2017 was dat. En nou ja, mocht je het willen weten. Vandaag in 1997 werd Kabouter Plop voor het eerst uitgezonden op de televisie. Ploppende Plop. We gaan een nieuwe dag in. Met zometeen hier in de ochtendploeg. Vroege Vogel.

0: Paul Garrick, I Need You. Het is 13 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat Frey Haan. Frey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, alweer onderweg?
3: Ik ben er niet onderweg. Kalm aan, Edwin, hè?
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
3: Nee. Ik moet op 7 uur beginnen. Dus ik kan nog eventjes een kop koffie straks.
0: Ja, want jij bent onder andere part-time chauffeur. Wat ga je dan doen vandaag?
3: Ik heb vandaag de hele dag rij ik voor scholen vervoer. Ook is een sportprogramma van de basisschool in Oost-Groningen.
0: Ja, is dat bij de FC Groningen, wat we deze week zagen op tv?
3: Ja, klopt. We 3 dagen lang in Scheemda en Pekela. Dus ik moet een school uit boven Pekela naar de sporthal brengen, geloof ik. En ik moet daar Veendam iets doen en ik moet naar Stadskraal. Ik ben de hele dag met scholen bezig.
0: Ja, maar die kinderen zijn al flink opgewonden als ze naar zo'n FC Groningen trainingskamp gaan, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, dat is prima, toch? Ja, is gezellig.
0: Ja, dan heb je een leuke rit.
3: Ja, nou ja, en een aantal. Dus dat is wat, het is heel afwisselend. En het wordt een hoop lawaai, denk ik, vandaag. Maar wel leuk.
0: Heb jij dan oordopjes?
3: Nee, als je wat ouder wordt, heb je dat niet meer
0: nodig. Oh nee, dan hoor je de hoge tonen toch niet meer, hè? Hoe laat ging de wekker dan, Frey, vanochtend?
3: Ik ben 5:15 opgestaan.
0: Oh, mooi rustig. Ja. En vanavond ga je naar Zummerbühne.
3: Ik ga vanavond naar Zummerbühne, ja. Ik verheug er al de hele tijd op. En je hoort alleen maar positieve berichten. Maar ja, als ik jullie weersbericht voorspellingen hoor, denk ik van nou, dat wordt best wel spannend vanavond met het onweer.
0: Ja, nou ja, onweer wordt dan heel vervelend inderdaad. Regen kun je tegen kleden natuurlijk.
3: Ja. Nou ja, als vanuit het zuiden komt, dan hebben we misschien nog geluk. Ik denk, dat zou jammer zijn als vanavond dan het weer.
0: Code geel is pas vanaf 12:00, geloof ik, vanavond.
3: Oh,
0: dus kan zij dat meevalt voor jullie?
3: Ja, nou ja, dat hoop ik dan maar. Want, het moet een hele mooie voorstelling zijn. Ik verheug me erop.
0: Ja, ik ben vorig jaar geweest. Vond ik ook al geweldig toen met de Chronieken. Ja. Nou, ik sprak vorige week iemand en die was ook geweest. Het was ook zo'n avond dat het regende. En die zei, gewoon poncho's mee, want paraplu's mogen geloof ik niet.
3: Nou, dat mag niet, hè. Nee, dat klopt.
0: En warme kleding, want door die regen wordt het ook uiteindelijk best fris.
3: Nou ja, vooral s'avonds later dan, inderdaad. Dan, maar ja, ik hoor wel, je moet met jezelf ook je borreltje meenemen. Dus dan moeten we dat maar doen.
0: Ja, dan blijf je ook wel warm.
3: Dat we een beetje warm blijven.
0: Ja. Maar moet je dan morgen ook weer vroeg?
3: Nee hoor, tenminste, dat weet ik nog niet. Dat hoor ik vandaag, maar dat zou kunnen. Maar dat hoop ik dan maar even niet.
0: Ja, dan kun je ook weer niet te veel borreltjes erin gooien.
3: Nee, dat klopt. Nee, dat moeten we dan, maar ja, dat weten we dan vanavond. Maar in ieder geval, dat gaan we morgen alweer zien.
0: Veel plezier vanavond en werk ze vandaag, Frey.
3: Dankjewel, jullie ook. Goede uitzending.
0: Jo, mooi.
3: Hoi.
1: De Vroege Vogel. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: The Farm and All Together Now. Het is 6 minuten voor 6:30. Straks een overzicht van het Groningse nieuws. Nu eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden, naar de stortvloed van gisteren. Misschien heb je de beelden gezien. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Ook worden er nog 2000 mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast de huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest. Een automobilist is gisteravond laat ingereden op een groep mensen in het Franse Kaan. Daarbij viel zeker 1 dode, 10 anderen raakten gewond. Volgens een Franse regionale nieuwszender reed de automobilist op de mensen in na een ruzie in een café. De aanleiding voor de ruzie is onbekend. De autoriteiten sluiten een terroristisch motief uit. En Mona Keizer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging, maar het is volgens de oud-staatssecretaris nog te vroeg om te spreken van een politieke partij, zegt ze in een interview in de Telegraaf vanmorgen. In de afgelopen week melden bronnen van diverse media dat Keizer werkt aan een lancering van een nieuwe politieke partij die de naam Project 2029 zou krijgen. In het gesprek bevestigt ze dat dat de naam is van de beweging. De stap naar een politieke partij vereist best veel geld, zo zegt ze. Vandaar dat Keizer naast leden voor haar beweging ook op zoek is naar donateurs. En ook geeft ze aan te hopen met haar partij mee te kunnen doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn in maart volgend jaar. Nieuws uit binnen- en buitenland. En zometeen, als gezegd, het Groningse nieuws. Robert zit daarin.
2: Ja, dan hoor je welke maatregelen in Oldambt worden genomen om de veiligheid op straat te vergroten.
0: Horen we zometeen naar Michael J.

0: The Wall. Het is bijna 6:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden valt niet goed in de gemeenteraad van het Hoge Land. De meeste partijen voelen zich voor het blok gezet door het Rijk en het COA. Ook de BBB van Armannes Blok.
2: Je ziet dat wel een beetje bij COA en dat de houding is van het Hoge Land. Die krijgen we daar toch wel mee. En daar maken ze wel misbruik van, wat ons betreft. Als BBB landelijk is niet zo voor de spreiding gezet, maar ik ben daar persoonlijk wel heel erg voor. Want dit probleem hoe we elkaar in Nederland gewoon oplossen. Je ziet gewoon een Nederlandse gemeente en die duiken al heel lang. En wij steken hier uiteindelijk altijd wel weer onze vingertjes op. En als elkaar dan noodopvang, dan moet dat gewoon echt een keer stoppen.
1: Het college van burgemeesters en wethouders onderzoekt momenteel welke juridische stappen mogelijk zijn. Het COA noemt de langere openstelling noodgedwongen. De van zware mishandeling verdachte moeders Lisa van A en Sharona B uit Stadskanaal zijn vandaag afwezig bij de eerste rechtszaak tegen de twee. Dat hebben hun advocaten laten weten aan de Groninger rechtbank. Het gaat nog om een inleidende zitting. De berechting volgt later. Beide moeders worden door het Openbaar Ministerie verdacht van ernstige kindermishandeling, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en leidde tot grote verontwaardiging. De kinderrechter heeft beide moeders inmiddels uit de ouderlijke macht gezet. De gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. Dat is gisteravond afgesproken tijdens een extra raadsvergadering. Partijen willen hiermee iets doen aan de overlast die groepen jongeren veroorzaken in Beerta, Winschoten en Scheemda. Het pakket maatregelen bestaat uit 3 punten, vertelt VVD-raadslid Mandy Meertens.
3: 1. We willen dat het college gaat onderzoeken wat zouden financieel 2, 4 of 6 BOA's kosten. Maar ook wat merken mensen daar dan van als we die zouden aannemen. 2. Een spoedpot. En wij willen dat met die spoedpot maatregelen gelijk gedaan kunnen worden. Extra lampen, mobiele camera, kan van alles zijn. En punt 3 zijn straatcoaches. Mensen die de taal van de straat kennen. Niet zozeer jongerenwerker zijn of BOA of politieagent. Maar juist daar een verbinding.
1: Het voorstel van de VVD werd door alle partijen gesteund. Alleen Pro stemde tegen. Zo'n 90 huishoudens in Hoge Zand zitten al uren zonder stroom. Oorzaak is brand in een transformatorhuisje aan de Zoete Kroon. Buurtbewoners hoorden gisteravond rond 7:45 een harde knal en zagen veel rook uit het huisje komen. Omwonenden werd daarom verzocht ramen en deuren gesloten te houden. Monteurs van netbeheerder Enexis werken aan herstel van de stroomvoorziening. Dat zou vanochtend om 6:00 klaar zijn, maar op de website van Enexis staat dat de storing nog altijd gaande is. De Raad van State heeft bepaald dat afvalbedrijven Hummel Recycling en Hummel Sorts in Leek 2 aparte ondernemingen zijn. Daarmee krijgt bewonersgroep Fris Leek ongelijk van de hoogste bestuursrechter. Fris Leek strijdt al jaren tegen overlast van de bedrijven en stelt dat Hummel Sorts een illegale uitbreiding van Hummel Recycling is. Ook de gemeente Westerkwartier zag de twee bedrijven als één geheel en legde eerder een dwangsom op. Maar volgens de Raad van State is er geen sprake van een gezamenlijke leiding op het bedrijventerrein. Daarnaast voeren de twee ondernemingen verschillende werkzaamheden uit op het gebied van afvalverwerking. Met de uitspraak blijft het eerdere oordeel van de rechtbank in Groningen overeind. En de dorpen De Brug heeft gisteravond weer enkele uren in storing gestaan. De brug kwam klem te zitten bij het sluiten. Dat gebeurde de afgelopen maanden al een paar keer. De brug over het Van Starkenborghkanaal was van december vorig jaar tot en met april gestremd vanwege reparaties na een aanvaring. Sindsdien is het een komen en gaan van problemen. Vanmiddag wordt een nieuwe inspectie gehouden en is de brug opnieuw tijdelijk gestremd.
4: We kunnen beter gaan melden op wanneer de brug gewoon zonder storing is.
1: Dat je er gewoon langs kunt.
4: Of je het minder vaak te noemen misschien.
1: Ja, misschien wel, ja.
4: Ellende daar.
1: Ja, zeg dat wel, ja. Wat een ellende, inderdaad. Ja. Meer nieuws trouwens op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Edwin Pasveer.
4: Met zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. En er kwamen veel reacties op binnen. De snelweg is geen plek voor demonstraties. En rond 7:15 het weer met Gert Voerman.
7: Wanneer Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Edwin.

0: Je vrienden van de ochtendploeg met Jackson Brown, Clarence Clemens, You're a Friend of Mine.
1: Lopend vuur.
0: Het ging gisteren over de demonstraties op de snelwegen die we zien. De boeren gebruiken de snelweg tegenwoordig weer om te demonstreren, net als Extinction Rebellion. Het kabinet heeft nu gezegd hard te willen optreden tegen demonstraties op snelwegen. Wie tijdens een demonstratie een snelweg of ook het spoor blokkeert, moet rekening houden met een strafrechtelijk optreden. Is al op gereageerd. Extinction Rebellion zegt, nou, we gaan gewoon door. En dat zegt eigenlijk ook die Farmers Defense Force. Je zegt, nou ja, er moet een heel goede reden zijn om het te vervolgen. En die redenen zien wij niet. De snelweg is geen plek voor demonstraties. Gisteren ontloop het vuur. Sergej, wat kwam er allemaal binnen?
2: Nou, de meeste mensen zijn het daar wel mee eens. Bijvoorbeeld Henk, Gea en Jannie, die zeggen dat niet op de snelweg. Dat is niet een plek om te demonstreren. Levensgevaarlijk zelfs. En Paul begrijpt het niet zo goed. Wanneer hij een overtreding begaat, dan weten ze hem wel te vinden. Maar wanneer er demonstraties plaatsvinden, ja, dan treedt de politie niet op. Tenminste de afgelopen keer. Welk signaal geef je dan af aan, in dit geval de boeren?
0: Ja, dat is nu dus afgegeven. Ja. Ze gaan vanaf nu wel bekeuren. Precies. Strafrechtelijk vervolgen. Ja.
2: Maar inderdaad, het gevoel van Paul zie je ook wel in andere reacties terugkomen. Ja, en Paul Timmermans die zegt, ja, zijn we de politiedemonstraties vergeten van een aantal jaar geleden? Toen reden er zelfs politieauto's met zwaailicht en sirenes. Allemaal tegelijkertijd en dan langzaam op verschillende snelwegen. Waardoor ook enorme files ontstonden. Wie controleert en verbaliseert hen dan? Sari Hofman die zegt direct oppakken. En ze houdt ook wel van zware straffen. Een beste tik met een knuppel zou volgens haar een goede oplossing zijn.
0: Ik vind wat ver gaan weer.
2: Ja. Koos Kleveringa die zegt ook zeker aanpakken. Maar ook zeker niet met twee maten gaan meten. Iedereen dezelfde behandeling. En dat zegt ook Jack van der Einde, de klimaatactivisten. Ook net zo hard aanpakken. Geen demonstraties op de snelweg. Zegt Gerard Abbring. En iedereen dezelfde regels, dus geen onderscheid maken. Henk Dijkhuizen zegt ook terecht, de snelweg is daar niet voor zo'n demonstratie. Je brengt andere weggebruikers in gevaar en dat is niet de bedoeling.
0: De snelweg is geen plek voor demonstraties. Gisteren dus ons lopend vuur, dank voor alle reacties. Dank ook voor je stem, overgrote meerderheid. Namelijk 91% zei eens, de snelweg is geen plek voor demonstraties. Goeie.

0: hard to say goodbye hoeft dan ook niet. Rondé. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik denk dat ons best wel een beetje benauwde dag te wachten staat, toch?
1: Ja, die luchtvochtigheid gaat in de loop van de dag steeds verder oplopen. En we krijgen de warmste dag van de week. Flink wat zon, daar beginnen we mee. In de grootste deel van de dag zullen de flinke zonnige periode zijn. Is ook al wat wolken gaan vormen. En vooral die temperatuur die gaat oplopen. Ik zei het al, de warmste dag van de week. Dat betekent dus 26, 27 graden in het uiterste noordwesten tot 28, misschien wel 29 graden in het zuidoosten. En die luchtvochtigheid loopt dus op en dat vertaalt zich in de middag geleidelijk aan meer bewolking. En dan die onweerskansen. Daar kan vanavond al een onweersbui ontstaan, een plaatselijke onweersbui. Dat is wat onzeker, maar als er in ontstaat kan het gelijk een hele stevige zijn. Omdat er veel energie is, hè, warmte en vocht. En vannacht volgen dan meer onweersbuien. Maar ik moet er wel bij zeggen, het zal van plek tot plek erg verschillen. Er zullen ook plekken zijn waar het vrij rustig blijft. En misschien met wat regen, met wat gerommel. En een paar kilometer verderop kan het veel heftiger zijn. Misschien met wat hagel bij. 2 centimeter gaat het KNMI vanuit. En windvlagen van 60 tot 65 kilometer per uur. En in de loop van de nacht gaan die onweersbuien dan die plaatselijke onweersbuien trekken dan naar het noordwesten weg. Of het noordoosten weg. Het komt nauwelijks af, een graad of 18. En dan morgen overdag opnieuw zuidwesten winden. Dan wat minder warm. 22 tot 23 graden, toch boven normaal. Onstabiel, dat betekent zonnige periode. Maar zeker in de middag en avond verspreid over de provincie weer een paar stevige onweersbuien. Met misschien nog een wat sterkere windstoten. Tot hier en daar 75 kilometer per uur.
0: Dus heel ander weer ineens morgen.
1: Heel ander weer. Het heeft alles te maken met een depressie. Die komt onze kant op. En die ligt nu zeg maar ten zuidwesten van Frankrijk. En komt morgen een loop van de dag op de Noordzee terecht. Ja, en het hoge luchtgebied is weg. Dus dan krijg je ook heel ander weer.
0: Jammer, morgen Groningen is ontzet. Gaan we toch liever droog weer gaan. Maar ja, is niet anders. Ja,
1: het zijn lokale onweersbuien. Ah, ja, ja. Dus het zal echt wel plekken zijn waar het ook wel meevalt.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Okay. Jo, boy. Zometeen gaan we naar Bad Nieuweschans. Waar ze echt zat zijn van het sluipverkeer.

0: Leuke plaat van Roelof van der Velde, nu ik al wat older ben. Het is 7:10. We gaan naar Bad Nieuweschans, waar bewoners van de Weemettingstraat het helemaal zat zijn. Ze hebben de hele tijd al last van hardrijdend sluipverkeer, doordat bij de grens nu controles zijn door de Duitse douane en politie. Elwin Baas sprak met Meinhard van der Laan. Hij woont in Bad Nieuweschans in de bewuste straat.
1: Deze riet nooit te haat. Duitser, campingbusje. Maar hier wordt wel heel hard reden, hè?
2: Hier wordt erin, ja. Er zit een matrixbord, dus gemiddeld zit het dus 30 kilometer. De Leulenschans is 30 kilometer zone. Maar er wordt sowieso standaard te hard reden met echt excessen tot boven 70 kilometer per uur.
1: En de rest zelf een keer zijn?
2: 70 kilometer per uur heb ik zelf zijn. En er zijn wel mensen, maar dat is van u de zegen, dus ik is nooit... maar de zegen is erin nog harder. En dit is een smallere weg. En die wordt zelfs nog inholds op deze weg. Dus er zijn de mensen die 30 kilometer per uur rijden en die worden inholds door andere auto's.
1: Ja. En waarom is die zo drak?
2: Ja, grotendeels komt het van de grenscontroles, denk ik. Dus als door een beetje een file ontstaat, dus ik de navigatiesysteem een omleiding. En dan worden ze een nieuwe schans van de snelweg opgestuurd. Dan worden ze de deurpstrootjes in, die door nooit geschikt voor ben en die er ook nooit voor inricht ben. En is ook nooit de officiële omleidingsroute, maar door ze er langs. En dan zie je weer op de rondweg richting Duitsland. En er zijn ook echt mensen die ontduiken de grenscontroles. Dus zoals het ook over, wil ik nooit denigreren overkomen. Maar mensen met echt buitenlandse voormalig oostblok, nummerborden en toestanden, die expres hier langs rijden om de grenscontroles te ontwijken.
1: Op een 30 weg 70 rijden is natuurlijk levensgevaarlijk. Is er al een keer wat gebeurd?
2: Nou, er is in ieder geval mijn overbuurman is zo dat er een fietser echt eigenlijk omvallen is. Die kreeg een doodschrik van een heel hard rijdende auto. En die wil een kaart en die is omvallen. En verder heb ik zelf nog geen ongewonden zijn, maar het is erop wachten natuurlijk van dat het een keer wel echt misgaat.
1: Wat heurst nog meer, Dan?
2: Als die hier in het zoenen bezig weer zeg maar, en dus eerst die mensen die hem kaal man. Ja? Want ik is van zo'n uit die matrixborden, hoe herders ze rijden. Dan kreeg ze een vinger omhoog. Of ze schelden tot rommelmoes. Dus ja, dat soort agressie, dat moet ik wel mis, ja.
1: Wat moet er gebeuren?
2: Ja, die wegen die moeten inricht worden conform de eisen die er ben ten aanzien van 30 kilometer wegen. Want dit is een recht deurgewonde weg die uitnodigt tot snel rijden. Dus de weg moet zo inricht worden dat het echt duidelijk is van hier kan ik nooit harder rijden. Nou, dan moeten we soms met de gemeente oplossen. Ik heb soms het idee dat het meer tsengelkoor is dan middelkoor. Dus ik hoop 9 september gaan we naar de raadsvergadering. Dan gaan we inspreken en dan hoop ik maar dat we soms soort echte acties komen. En nooit allemaal met roepschopen, nou ook echt wat aan.
1: Ja, want die grenscontroles, ja, die binden er ook al een paar jaar, dus dit speelt ook al langer.
2: Dit speelt al langer, sowieso 2 jaar. Voor mij 2025 of zo binnen grenscontroles komen. Dus dat speelt al langer. Nou, die grenscontroles gewoon nou nog weer langer duur. Dus sowieso een half jaar langer, maar ik ben bang dat het nog wel langer duur gaat.
0: Zegt Meinhard van der Laan, hij woont in Bad Nieuweschans en hij sprak met Elwin Baas.

Taylor Swift, kun je van een kip of een haan alles eten, vrijwel alles? Het antwoord is ja. Zelfs datgene wat je misschien niet verwacht. En dat ga ik je zo meteen vertellen na 7 uur. Want zelfs één bijzonder deel van de haan gaat tegenwoordig gewoon in de pan in een restaurant. Nou, hoor je straks meer over na ABC.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: De gemeente Het Hoge Land voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet na het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. De lokale politiek reageert verontwaardigd op het besluit. Komt het niet als een verrassing, zegt Hamannes Blok van de BBB.
7: Het is natuurlijk al een keer verlengd en er waren duidelijke afspraken van hij zou in september dicht. En ja, als je het over geloofwaardigheid van de overheid hebt en het vertrouwen van de burgers in de overheid, wat al heel beperkt is, ja, moet je vooral zulke dingen doen.
6: In Groningen is vandaag de eerste inleidende rechtszaak tegen de van kindermishandeling verdachte moeders Lisa van A en Sharona B uit Stadskanaal. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. Het tweetal is zelf niet bij de zitting aanwezig. Een 52-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen is 3 keer in korte tijd betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Ook bleek bij een controle in Veendam dat zijn auto niet was verzekerd. De man heeft een procesverbaal gekregen en zijn auto is in beslag genomen. Meer daarover straks om 19:30.
8: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Radio Noord. De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, ik klok je even in met straks in de ochtendploeg een klassieke gevangenisontsnapping. Drukt op Noorderzon, een nieuw loop het vuur en nu muziek van Fleetwood Mac.
16: Radio Noord. Goedemorgen.

0: begin van een nieuwe dag. Donderdag 27 augustus met Fleetwood Mac en Don't Stop op de radio. En die dag wordt warm vandaag, zegt Gert Voerman. Flink wat zon, ook wel wat bewolking. 26 tot 28, misschien wel 29 graden. En in de avond kans op een verdwaalde onweersbui. In de nacht code geel en kans op meer onweersbuien. Eind van een warme, wat benauwde dag. Ja, en dan slaap je misschien wat minder. Er is een aardig onderzoek in de Telegraaf verschenen vanochtend. Over de nachtrust die we met z'n allen nodig hebben. Nou, dan hebben wij altijd elke nacht wel structureel wat tekort komen.
1: Ja.
0: Ik slaap er in de middag wel wat bij.
1: Ja.
0: Maar een beetje het verhaal is toch, 8 uur slaap is datgene wat je nodig hebt. Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat is echt voor iedereen anders, blijkt uit het onderzoek. Engels onderzoek is het trouwens. Nog voordat we uiteindelijk een echt ritme hadden voor de industrialisatie. Toen werd het licht bepaalde het deels. Dus bij de dageraad stonden mensen op. En dat hebben ze onderzocht aan de hand van gemeenschappen in Tanzania, bijvoorbeeld in Bolivia, die nog leven in vergelijkbare omstandigheden. En die slapen tussen de 5,7 en 7,1 uur per nacht. En slapen ook niet bij in de middag. Dat deden wij vroeger ook, 1700 of zo rond die tijd. Dan kwamen we tot 6, 7 uur en niet meer. Nou, ze hebben nu via de Amerikaanse National Sleep Foundation een soort tabel gemaakt aan de hand van een 10-jarig onderzoek. Pasgeborenen slapen 14 tot 17 uur per dag. Baby's 12 tot 15 uur. Peuters 11 tot 14 uur. Kleuters 10 tot 13 uur. Dat is allemaal wel logisch, hè? Dan de schoolgaande kinderen 9 tot 11 uur. Tieners 8 tot 10 uur. Daar ontstaat de discussie dan ook vaak wel, hè? Ja. Moet ik al op bed? Nou, en dan,
2: of moet ik nou al van bed?
0: Ja, precies. En dan de jongvolwassenen en de volwassenen. Nou, zie maar welke groep je behoort. 7 tot 9 uur. En de ouderen, en nogmaals, zie maar tot welke groep je jezelf rekent. 7 tot 8 uur. Maar het is vooral dat het voor iedereen anders is.
1: Ja, 6 tot 7 uur vind ik altijd prettig.
0: Ja, nou, en ik heb 's middags wel mijn schoonheidsslaapje nodig.
2: Ja. Nou ja, goed, normaal gesproken 7 uur inderdaad. Zo'n beetje. 8 uur is wel lang, hoor.
0: Ja, nou, in het weekend haal ik dat wel heel enkel, maar niet heel vaak. Ja. Zijn jullie op Noorderzon geweest?
1: Ja, gisteren. Ja, heel
0: toevallig. Oh, je gisteren geweest? Rob ook al geweest?
2: Ja, goed, eergisteren.
0: Ik ga komende zaterdag. Het is er weer aardig druk. Veel zien en gezien worden natuurlijk. Voorstellingen, maar vooral ook
2: ja, vreterij.
0: Ja, precies. Nou, voorbeeldje daarvan kwamen onze collega's tegen bij de Italiaanse Food. Dat is een nieuwe troep daar. Daan Krefkoer en Bram de Raaf, die zijn daarmee begonnen. Eindelijk mogen ze terecht met hun kraam op Noorderzon, vertelt Daan.
3: Bram en ik die liepen eigenlijk 5, 6 jaar geleden hier rondjes op het Noorderplantsoen. En toen zagen we ook een paar trucks en dat zag er zo gezellig uit. En toen zeiden we al tegen elkaar, oké, wat nou als wij ooit samen een foodtruck kunnen beginnen? Hoe tof zal dat zijn? Een paar jaar later hadden we nog steeds die droom. En toen zijn we eigenlijk gewoon naar Italië gegaan om te kijken van oké, wat voor soort eten kunnen we verkopen? En toen zijn we dus in aanraking gekomen met de panzerotti wat wij verkopen. En zodoende is dit begonnen. Elk jaar ben ik hier, ook al woon ik nu niet meer in Groningen. Ik kom nog alsnog elk jaar op Noorderzon, want ik vind Noorderzon echt gewoon ja, een van de leukste 11 dagen, denk ik wel, van het jaar. Derde jaar dat we het proberen. 2 keer afgewezen. En dat is achteraf ook maar beter ook. Want ik denk dat we nog niet klaar waren voor de drukte die we nu ook hebben.
4: De mensen die besteld hebben, moeten naar rechts. Heel ver. En de mensen die nog niet besteld hebben, moeten netjes daar staan.
5: Er staat een dikke rij. Volgens mij is dat heel veel dagen al zo geweest. Hoe is dat om dat nu te zien?
3: Echt insane. Het is, we zijn kapot al. Het is nog niet eens op de helft. Maar dat er elk moment van de dag staat er gewoon een rij. Ja, dat hadden we zelf natuurlijk nooit verwacht. Maar dat is echt superleuk. Daar zijn we echt heel erg dankbaar voor.
0: Nou, de zondochter met zondag, met zoals Rob heel mooi omschreef. Vreterij daar ook. Nou, dan heb ik al een mooi iets wat ze zouden kunnen doen voor volgend jaar. Want de Hanenkam kennen we. Dat is zo'n kapsel, de puntijd, ja. Zeg maar. Ja, ja, ja. En het zit bovenop een haan. Kun je dat eten?
1: Oh. Je kan alles al in je mond stoppen.
0: Ja, nou, dat kan dus inderdaad. In Waalre is er een kok die maakt Hanenkam. En het blijkt best lekker te zijn. Hij is er 24 uur mee bezig. Pekelen, marineren, ook heel lang spoelen. Zacht garen, echt 12 uur lang garen. En dan zei hij, nou, ik had een stevige bite verwacht. Maar het blijkt mals en zacht te zijn. En het heeft iets weg van een Japans rundvleesgerecht.
1: Oh.
0: Jij kijkt heel vies erop.
2: Ja, ik weet het niet. Nou, het je lekker?
0: Nou, ik heb ooit een keer, kreeg ik kippensoep. Was ergens in het buitenland. En daar zaten de voetjes van de kip in.
2: Oh.
0: Pootjes, zeg maar. Okay. Maar daar zit ook nog een heel dun laagje vlees op. Maar dat was niet vies.
2: Nou ja, anders dan...
1: Nee, het is meer het idee en dat je het dan ziet.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar hanenkam schijn je ook te kunnen eten.
2: Dus. Oké, gaan wij nu onze haan slachtofferen?
0: Onze haan slaat.

0: Dan denk je dat is uit de film.
1: Ja.
0: Dat is echt waar.
1: Wel sneu voor de onderste natuurlijk.
0: Ja, die komen er niet uit. Dan heb jij weer gelijk. Zal het dan loodjes trekken zijn of zo?
1: Geen idee.
0: Wie er mag? Nou, of Rechts van de Sterkte. Of is dat weer een film? Het gebeurde in Luik. En hij zit nu inmiddels weer vast. Vraag is, voor hoe lang? Het is 14 over 7.

0: Clouseau en Anne, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, Groningers mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Burgemeester Rolien Kamminga maakt geen uitzondering op het nieuwe landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Dat mag ze wel doen, maar ze doet het niet, vertelde ze gisteren.
2: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhaven. Als we denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet? Want ook niet iedereen weet natuurlijk van de procedure. Dus wij hebben gewoon gezegd, alles overwegende. Dus kiezen wij er dit jaar voor, zeker het eerste jaar, om te zeggen, we doen het gewoon niet. Dat maakt het voor iedereen duidelijk. Dat geeft ook alle diensten de tijd om te kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat is er wel en niet mogelijk? En hoe geven we dat dan ook vorm?
0: Burgemeester Rolien Kamminga over het vuurwerk. Maar
3: dat mag dus niet.
0: Nee, eigenlijk in principe wordt het dit.
3: Ja,
0: ja.
3: Gelukkig nieuwjaar.
0: Gelukkig.
3: Welterusten.
0: Ja, ja. Hoi. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Nou ja, je kunt er zelf een feest van maken. Maar ik vind wat de burgemeester zegt wel op zich goed. Dat je gewoon een streep trekt van geen uitzonderingen, het mag niet.
0: Het is helder.
3: Het is helder. Alleen, ja, ik ben het er niet mee eens, want ja, ik vraag me af hoe dit gehandhaafd kan worden.
0: Het moet ergens al beginnen natuurlijk. Als je...
3: Ja, het moet ergens beginnen. Maar goed, de railschoppers of de raddraaiers, zeg maar, van de afgelopen jaarwisselingen. Ja, daar kon ook niet op gehandhaafd worden. Dus nee, ik denk dat het alleen nog maar erger wordt voor de mensen die die er wel mee aan de haal gaan. En ja, mensen die altijd gewoon netjes zich aan de regels hebben gehouden en het vuurwerk gewoon voor hun plezier hebben gedaan. Ja, die zijn de dupe. Maar ook dit kan volgens mij in mijn beleving niet gehandhaafd worden.
0: Wat denk jij erop?
4: Ja, nou ja, goed, tijdens corona hebben we natuurlijk ook wel even gezien dat er geen vuurwerk mocht worden afgestoken. 1 of 2 jaarwisselingen was dat, geloof ik, aan mijn hoofd.
0: Ja.
4: Ja, toen was het wel wat stiller op straat allemaal. Ja. Maar goed, er werd nog steeds vuurwerk afgestoken. Dat zal denk ik ook nog wel weer gebeuren. Maar nou ja, als het maar wat minder overlast veroorzaakt, nou, dan vind ik het prima. Maar ach, een feestje maken, dat kan toch altijd. Daar hoef je geen vuurwerk voor te hebben.
0: Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Ja, laat het ons weten hoe jij erover denkt en of je je plannen misschien hebt aangepast. 050-3188-288, bellen of appen, nou allemaal naar hetzelfde nummer. En ook natuurlijk vandaag staat het Lopend Vuur ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. De eerste stemmen zijn al binnen. 73% van de stemmen zegt eens tegen de stelling. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend Vuur.
0: Even een paar jarigen. Sjoerd van Ramshorst is jarig van Studio Sport natuurlijk. 40 jaar geworden vandaag.
4: En met het mes op tafel natuurlijk.
0: Dat doet hij natuurlijk ook, ja.
4: Ja.
0: Christina Curry is ook jarig. Die was al heel jong op televisie toen haar ouders, Patricia Pai en Adam Curry, een real life soap hadden. Tegenwoordig is ze moeder en komt ze zelf ook weer met zo'n soap. 36 geworden. Volkszanger Peter Beense. 63 geworden vandaag. Luc de Jong, de voetballer. Tegenwoordig in Portugal toch? 36 vandaag. En het is de verjaardag van zangeres Laura Vici. Tegenwoordig meer op de jazz tour. Maar vroeger zat ze in deze band. Centerfold. Ze wordt 71.

0: vormde door het blad Playboy met drie dames en uiteindelijk toch best wel succesvol in de jaren 80. Centerfold met de jarige Laura Vigi en Dictator. Zometeen met een paar minuutjes het Groningse nieuws. Zit erin, Rob?
1: Ja, over vuurwerk gesproken. Morgen is het Groningens ontzet. Ja, het feest wordt veranderd. Hoe? Dat hoor je zo.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: 1 minuut voor 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De van zware mishandeling verdachte moeders Lisa van A en Sharona B uit Stadskanaal zijn vandaag afwezig bij de eerste rechtszaak tegen de twee. Dat hebben hun advocaten laten weten aan de Groninger rechtbank. Het gaat nog om een inleidende zitting. De berechting volgt later. Beide moeders worden door het Openbaar Ministerie verdacht van ernstige kindermishandeling, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en leidde tot grote verontwaardiging. De kinderrechter heeft beide moeders inmiddels uit de ouderlijke macht gezet. Inwoners van Bad Nieuweschans zijn het sluipverkeer in hun dorp meer dan zat. Sinds de controles op de A7 bij de Duitse grens gebruiken veel automobilisten het dorp als sluiproute. En dat levert gevaarlijke situaties op, vertelt omwonende Meinhard van der Laan.
12: De Nieuweschans is 30 kilometer zone, maar er wordt sowieso standaard te hard gereden met echt excessen tot boven de 70 kilometer per uur. En dit is een smallere weg. En die wordt zelfs nog inholds op deze weg. Dus er zijn de mensen die 30 km per uur rijden en die worden inholds.
1: In acties vanuit de buurt om de drukte en de snelheid terug te dringen hebben nog weinig effect. In september willen omwonenden hun problemen opnieuw aankaarten bij de gemeente Oldambt. Ongeveer 50 werknemers van Transcom in Groningen gaan vandaag staken. Het klantcontactcentrum wordt per 1 november gesloten. Daardoor verliezen ongeveer 150 medewerkers hun baan. FNV eist samen met de werknemers een fatsoenlijk sociaal plan. Bijna al het personeel tekende een petitie om opnieuw te onderhandelen daarover. Onder meer Jimmy Dijk van de SP en Julian Bushoff van Pro spreken de actievoerders vanmiddag toe. Aan de Beukenlaan in Winschoten heeft gisteravond brand gewoed in een schuur. Volgens de brandweer is een ontplofte lithiumaccu waarschijnlijk de oorzaak. Er kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen woningen. De schuur raakte flink beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 3 keer in korte tijd betrapt worden op rijden zonder geldig rijbewijs. Dat overkwam een 52-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen gisteren in Veendam. Ook was zijn voertuig niet verzekerd. De man kreeg een bekeuring. Na overleg met het Openbaar Ministerie nam de politie bovendien zijn auto in beslag. En morgen is het 28 augustus en dat betekent Groningens ontzet. Na de vorige editie werd besloten dat het feest een nieuw jasje moest krijgen. Al jaren kampt Bommen Berend met afnemende betrokkenheid en een lage opkomst. Bestuurslid Alon Agenes van de Vereniging Volksvermaken vertelt welke eerste stappen zijn gezet om daarin verandering te brengen.
10: Ja, de veranderingen die gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. We zijn de afgelopen jaar zijn we erg druk geweest om vooral op communicatief vlak te veranderen. Dus je ziet dat wij nieuwe social media kanalen hebben. We hebben een nieuwe website. Dus vooral qua zichtbaarheid en uitstraling hebben we veel stappen gezet dit jaar.
1: Vanavond begint het feest al op de Ossenmarkt met het Noord-Nederlands Orkest en DJ Funk Trunk. Morgen is er een dagvullend programma met traditiegetrouw een vuurwerkshow als afsluiting. En over een uur dan hoor je hier in de ochtendploeg meer over de veranderingen tijdens Bommen Berend.
0: Dankjewel, Rob.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, verontwaardiging in de gemeente het Hoge Land. Den Haag verlengt de noodopvang en het huizen eenzijdig met een jaar. De politiek stelt dat afspraak afspraak is en zin speelt op dwangsommen voor het coma. Ga er zo over praten.
20: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
21: Goedemorgen. Hoi.

0: Soms wordt wakker uit een slechte droom. Gemeente het Hoge Land voelt zich voor het blok gezet door Den Haag en het COA. De tijdelijke noodopvang in Uithuizen blijft tot grote verontwaardiging van de lokale politiek een jaar langer open dan is afgesproken. Maar ja, afspraak is afspraak, klinkt het inderdaad. En toch komt de verlenging ook niet voor iedereen als een verrassing. Hamannes Blok van de BBB in het Hoge Land, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zag u het aankomen dat het toch verlengd zou worden?
1: Nou ja, als je kijkt wat er in de landen gebeurt en hoe de COA met de gemeente omgaat, dan hou je wel in je achterhoofd van het zou toch niet. Maar ja, aan de andere kant, de afspraken waren glashelder. En vorig jaar was het al een keer verlengd. En voor de zomer heeft de COA al wel eens gepolst. Maar we hebben het klaar gezegd van afspraak is afspraak inderdaad. Hij gaat dicht.
0: En toch blijft hij open, is nu de bedoeling.
1: En toch blijft hij toch weer open. En ja, dat is natuurlijk... ik kan dat niet meer uitleggen. Als je het over vertrouwen in de overheid hebt... en inderdaad afspraak is afspraak... ja, dan... maar wat moet je hier nog mee?
0: Ja. Nou, pleit u bijvoorbeeld voor een hardere houding naar het COA? Het opleggen van een dwangsom bijvoorbeeld. Hoe ziet u dat voor zich?
1: Nou ja, volgens mij moet je de COA net behandelen als onze eigen burgers ook. Als ik iets illegaals doe, hier in mijn tuin of waar dan ook, dan krijg ik een waarschuwing van de gemeente van dit mag niet, wilt u daarmee stoppen? En als ik dat langere tijd niet doe, dan legt de gemeente mij een dwangsom op. En ik vind dat we ook zo om moeten gaan met het COA. Afspraak is, ze hebben een vergunning tot 1 september. Daarna zitten ze daar illegaal. Dus moeten we handhaven. Anders nemen we onszelf ook niet serieus.
0: Ja. Nou, dan maakt het COA het geld over en blijft hij alsnog open.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Het COA zit natuurlijk ook met een groot probleem. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Daar hebben we best oog voor. Maar dat zijn toch weer de Groninger gemeenten, vooral de Groninger gemeenten, die dat probleem gaan oplossen van Den Haag. En het moet ook gewoon eens een keer klaar zijn.
0: Ja. Want binnen de gemeente is ook de bedoeling dat er een permanente opvang komt. In dat licht bezien, snapt u dan dit besluit? Want je zou kunnen zeggen van nou, dan gaan we dat ook gewoon maar niet doen dan.
1: Ja, precies. Die discussie wordt natuurlijk in die is al moeilijk. En met draagvlak en dergelijke. Dat willen we heel zorgvuldig doen en terecht. Maar dan helpt dit natuurlijk niet. Dat je met COA afspraken moet maken over een terminale RZC. Ja, dat wil je wel doen met een partner die zich ook houdt aan de afspraken. En ja, dit werkt averechts als je het hebt over draagvlak ook voor een permanente RZC.
0: Laten we eens even luisteren. Dat hoorden we gisteravond ook bij ons op TV Noord. Wat inwoners van de huizen ervan vinden.
2: Ik heb daar geen probleem mee. Nee.
3: Ik merk helemaal niks van dat AZC hier.
2: Nee. Niks.
4: Ik vind het prima, die mensen moeten ook onder dak.
3: Ik heb er geen last van.
2: Ik merk helemaal niks van dat hier een AZC is.
3: Nee, je ziet wel veel buiten, maar je hebt er niet echt last van.
5: Over één kant vind ik dat prima, dat die open blijft. Maar dan worden gedwongen, zij willen graag sluiten. En ik kan me ook over één kant ook wel voorstellen, want de andere gemeenten zijn ook een keer in de beurt.
2: Als ze hier wel weg moeten, waar moeten ze dan weer heen? Hè?
5: De raad zegt, jullie moeten. Maar waarom dwingen ze geen andere gemeente?
2: In Bedum hebben ze het ook geprobeerd. Ja. Dus daar ging ook iedereen het haar recht omhoog staan. Dus ja, en dat is overal zo. Ja, maar wat mij betreft moet er nog een jaar zitten.
5: Omdat er dwang achter zit, zeg ik van procedeer toch maar. En kijk maar hoe de regering hierop reageert.
0: Ja, een beetje genuanceerd beeld, denk ik, meneer Blokke. Mensen zeggen van nou, op zich is het niet erg, maar de manier waarop, dat zit heel erg dwars.
1: Nou, dat is het natuurlijk ook. Hè. En ik ben blij met die pragmatische antwoorden die ze geven. En inderdaad, als je het hebt over overlast, en dan zijn er wel andere perioden geweest. Dan gaat het de laatste tijd best goed, ook in Uithuizen. En ik woon zelf in Winsum en ik heb er helemaal geen last van het AZC hier. Maar het gaat inderdaad vooral over de manier waarop. En over de afspraken die je maakt. En ook over van de eerlijke opvang, de eerlijke verdeling over Nederland. En dat staat natuurlijk, is nu helemaal haaks. Ook als het gaat om noodopvang, steken wij onze nek vaak weer uit. En dan denk ik van, ja, andere gemeenten mogen ook wel eens wat doen.
0: Ja, en dat horen we al heel lang natuurlijk, hè, dat verhaal. Voelt het dan ook wel eens een beetje machteloos als lokaal politicus?
1: Ja, tuurlijk. Want inderdaad, dit overkomt je weer. En je kunt inderdaad helemaal niks. Behalve dan wat juridische stappen. Maar dat wil je natuurlijk eigenlijk ook niks. Hè, want het is overheid tegen overheid. Dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Maar als je niks doet, dan loopt het COA de volgende keer ook weer gewoon over je heen. Dus het is vooral inderdaad de manier waarop. En we snappen ook allemaal dat de mensen gewoon barmhartig moeten worden opgevangen. Dat is ook gewoon klip en klaar.
0: Dank voor de uitleg. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Hamannes Blok van de BBB in de gemeente het Hoge Land. En zometeen, de gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. En Gert Voerman met de

0: tijd terugdraaien, zo naar het begin van de zomer. Best lekker, toch? Cher, If I Could Turn Back Time. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Het wordt echt een warme, benauwde dag. Is dit nou echt de laatste echt warme dag van de zomer dan, denk je?
1: Nee, dat kun je niet zeggen. Want als je kijkt naar de maand september, dan hebben we het verleden genoeg periodes gehad met warm zomerweer. Zelfs nog landinwaarts tropische temperaturen. Dus dat wil ik zeker niet zeggen. Maar dat de warme periode, relatief warme periode waar we nu in zitten, op zijn eind loopt, dat is wel duidelijk. Niet dat het gelijk fris wordt, dat valt nog wel mee. Maar vandaag dus inderdaad hoge temperaturen. Ik denk toch wel 6, 27 graden in het noordwesten, 28, 29 graden in het zuidoosten van de provincie. Het is momenteel onbewolkt. In de loop van de ochtend, begin van de middag, komt er wel bewolking over. Daarna komt die zon weer terug. Dat wisselt elkaar een beetje af dus. Maar de zon zal zeker de nodige uren schijnen vandaag. Blijft denk ik een groot deel van de dag droog. Eind van de middag zou de eerste onweersbui kunnen ontstaan. Dat zou een enkel exemplaar kunnen zijn. Er is echt een kans daarop, maar als er eentje is, kan het een flinke zijn. Maar de meeste buien in de loop van de avond, of vooral van nacht, het zijn plaatselijke buien. Dus op de ene plek valt het mee. Andere plek kan het even behoorlijk pittig zijn met onweer, wat hagel, windvlagen erbij. Voorlopig gaan we uit van windvlagen van 60 km per uur. Het zijn toch redelijke windvlagen, maar wel vannacht, dat scheelt weer. Minima graad of 18 in de loop van de nacht wordt het dan weer droger. En morgen overdag een zuidwestenwind, een stevige zuidwestenwind, onstabiele lucht. Dat betekent ruimte voor de zon, veel stapelwolken. In de middag en avond weer plaatselijke onweersbuien. Er kunnen best wel weer stevige buien bij zitten met hagel. En dan ook weer stevige windstoten, misschien nogal zwaarder dan vannacht, omdat het juist de morgen overdag is, dus er wat meer energie. En temperatuur zo'n 22, 23 graden.
0: Dankjewel, Gert, nog een uurtje. De gemeenteraad van Oldambt wil maatregelen nemen om de veiligheid op straat te vergroten. Op meerdere plekken wordt overlast door jongeren ervaren, hoorde je gistermorgen nog over in de ochtendploeg. Voorstel dat werd ingediend door VVD'er Mandy Meertens behaalde een ruime meerderheid, alleen pro stemde tegen. Mandy Meertens van de VVD.
2: Ja, feitelijk hebben we drie dingen in de motie opgenomen. 1. We willen dat het college gaat onderzoeken wat zouden financieel 2, 4 of 6 BOA's kosten. Maar ook wat merken mensen daar dan van als we die zouden aannemen. 2. Een spoedpot. En wij willen dat met die spoedpot maatregelen gelijk gedaan kunnen worden. Dus niet eerst kijken waar gaan we dat betalen, maar vanuit die spoedpot meteen extra lampen, mobiele camera, kan van alles zijn. En punt 3, zijn straatcoaches. Mensen die de taal van de straat kennen. Niet zozeer jongerenwerker zijn of BOA of politieagent. Maar juist daar een verbinding. En dat zijn de drie dingen waarvan wij vragen het college. Ga dat nou onderzoeken. Ga dat regelen. Urgentie, daadkracht. En kom daar zelfs helemaal op terug.
3: Lucas Bolt van Pro. Jullie stemden tegen het voorstel. Waarom?
4: Wij hebben tegengestemd omdat het college al een hele hoop doet, hè, wat ook uit de beantwoording bleek. En met deze motie probeerden een aantal partijen heel veel daadkracht uit te stralen. Maar volgens ons was het juist daadkracht misschien wel de hele andere kant op. Omdat je van tevoren met de motie eigenlijk niet weet wat je nou precies moet aanpakken. En het college heeft daar ook op aangegeven dat zijn aantal punten hebben die zij graag willen aanpakken. En dat dat mogelijk op een hele andere manier kan.
3: Want is er dan geen probleem in Oldambt?
4: Er wordt zeker veel overlast gepleegd. Hè. Dat blijkt ook. Maar wat de burgemeester ook aangaf, is dat de cijfers jarenlang wel stabiel zijn. Tot nu zelfs een beetje afnemen. En het is heel lastig om een gevoel van onveiligheid ook te peilen daarin. En dat te staven aan wat gebeurt er nou daadwerkelijk. Ja,
3: wat zegt het dat het voorstel zo'n meerderheid had?
2: Volgens mij is het een heel krachtig signaal. Het feit dat we unaniem met alle partijen al voor waren om deze extra avond over veiligheid in te zetten, was al een duidelijk signaal. En dat zoveel fracties de motie mede indienen, nou ja, een krachtig signaal. Dat is wat we wilden.
0: Mandy Meertens van de VVD was dat. Ook Lucas Wolt van Pro hoor je. Ondertussen wordt door de gemeente onderzocht hoe de veiligheid in Oldambt wordt ervaren door inwoners. Dat onderzoek loopt nog. Bijdrage werd gemaakt door Jonna Vela. Ochtendploeg op Noord met Jan Henk de Groot.

0: ben je ook wel. Wie vernuven ons wel, hè? Jannik de Groot, ik vernuven mij wel.
1: Lopend vuur.
0: Maar is dat ook zo op oudjaarsavond? Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest. Is ons lopend vuur, zeg. Hey, wat komt er binnen?
2: Het is een symboolpolitiek ten top, schrijft Ebo Hoekstra. Denkt men nu echt dat iemand uit Beijum, Vinkhuizen of Leeuwenborg denkt... oh, de burgemeester zegt nee, dus ik doe het niet.
0: Of andere wijken.
2: Precies, ja? Dit is gewoon niet te handhaven, zegt Ebo. Dit kost alle agenten hun vrije dag met oud en nieuw. Want je moet letterlijk iedere straat controleren. Het enige wat je hiermee bereikt is dat je mensen... de illegaliteit injaagt en het eigenlijk nog onveiliger maakt dan het nu is. En dat denkt Richard Riepema ook. Dit is nou juist hoe je problemen creëert. Hou gewoon een vuurwerkshow en dan heb je een hoop mensen tevreden. Maar op deze manier, dan gaat het zeker niet werken.
0: 050-3188-20. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 68% van de stemmen zegt eens tegen de stelling... ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En zometeen na 8 uur de voorlopig laatste editie van... Wel is dat, om het weerstation van Radio Noord. En nu Shakira en Burna Boy.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
3: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
2: Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
12: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
11: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
13: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
11: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het Groningse Nieuws dan met Rob de Vries.
15: De gemeente Het Hoge Land is verontwaardigd over het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden dan afgesproken. De lokale politiek denkt aan juridische stappen, zoals het opleggen van een dwangsom. Want doordat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, zit Het Hoge Land nu met de gebakken peren, stelt ook Harmanus Blok van de BBB.
16: Ook als het gaat om noodopvang steken wij onze nek vaak weer uit. En dan denk ik van ja, andere gemeenten mogen ook wel zo doen.
15: In Groningen is vandaag de eerste inleidende rechtszaak tegen de van kindermishandeling verdachte moeders Lisa van A. en Sharona B. uit Stadskanaal. Slachtoffers zijn het 6-jarige dochtertje van Lisa en het 7-jarige zoontje van Sharona. Het tweetal is zelf niet bij de zitting aanwezig. En de Dorkwerderbrug in Groningen heeft gisteravond opnieuw enkele uren in storing gestaan. De brug kwam klem te zitten bij het sluiten, wat de afgelopen maanden al een paar keer gebeurde. Sinds een aanvaring in december vorig jaar kampt de brug geregeld met storingen. Meer nieuws om 8:30.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
19: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
21: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
20: Check werkerbijwagenborg.com.
19: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl. Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen. Vandaag start de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die ervan worden verdacht hun jonge kinderen zwaar te hebben mishandeld. Ik praat zo meteen over die zaak.

0: Level 42 in de ochtendploeg op Radio Noord. Het is 8 minuten over 8. Vandaag start de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die ervan worden verdacht hun jonge kinderen zwaar te hebben mishandeld, vernederd en verwaarloosd. Het gaat om een meisje van 6 en een jongetje van 7. En het leidde tot grote onrust in de parkbuurt in Stadskanaal waarbij de vrouwen woonden. Verslaggever Goos de Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor zaak is het vandaag?
1: Ja, het is een pro forma, zo noemen ze dat. Dat is eigenlijk een voorbereidende zitting. En ja, daar wordt de balans op gemaakt. Hoe staat de zaak ervoor? Is het politieonderzoek helemaal afgerond? Moet er misschien nog iets gebeuren? En ja, verder wordt ook gekeken of de verdachte, in dit geval de beide vrouwen, of die nader onderzocht moeten worden, psychisch, psychologisch. Daar wordt naar gekeken. En het heeft er ook mee te maken dat de hechtenis, hè, ze zitten voor 90 dagen, dat is destijds, is dat verlengd, zitten ze vast. Er moet ook worden bekeken of ze vast blijven zitten in de gevangenis. Blijven zitten tot aan de definitieve rechtszaak. Ja, en die volgt dan weer veel later.
0: Want wat weten we tot nu toe over deze zaak?
1: Nou, eigenlijk heel veel. Er zijn heel veel details naar voren gekomen. Dat heeft ermee te maken, ja, dat de zaak ook bij de kinderrechter is geweest. En dan ging het vooral om de kinderen van de vrouwen. Wat moet daarmee gebeuren? Wat is daarmee aan de hand? Moeten die bijvoorbeeld uit huis worden geplaatst? Ja, en in die verslagen en ook allerlei andere rechtbankstukken is een beeld naar voren gekomen wat daar is gebeurd. Ja, en dat is een aardig dramatisch en ook eigenlijk gruwelijk beeld wat die kinderen allemaal is overkomen.
0: Ja, en dat zorgt ook voor enorm veel onrust in de buurt.
1: Ja, zeker, want ja, die details, hè, het verhaal is op Hemelvaartsdag naar buiten gebracht door het Dagblad van het Noorden. Toen werden ook de details bekend, dat die kinderen bijvoorbeeld werden opgesloten in een donkere kelder, dat ze werden mishandeld, noem eigenlijk maar alles op. Onder een koude douche werd het meisje gezet als ze iets verkeerds had gedaan. Ja, en dat ging vervolgens op die Hemelvaartsdag, ging dat via sociale media, ging als een lopend vuurtje rond. En dat leidde tot veel boosheid in en rond Stadskanaal, zeker in die buurt. En ja, mensen kwamen daar naartoe en er werden ruiten. Het gaat om 2 woningen. De dames woonden niet zo ver van elkaar, eigenlijk 2 straten. Die werden ingegooid. Ja, en daar dreigde meer te gebeuren. Er waren ook verhalen van dat mensen de huizen in de brand wilden steken enzovoort. Ja, en dat leidde dan tot optreden van de politie die erbij was. De huizen werden afgetimmerd. En dan kwam een noodverordening. Die kondigde de burgemeester van Stadskanaal af dat mensen daar, die daar niks te zoeken hadden, niet meer in de buurt konden komen om de rust weer een beetje terug te brengen.
0: Vandaag moeten de beide moeders dus voor het eerst voor de rechter komen. Wat voor nieuws zouden we vandaag nog kunnen horen dan?
1: Nou ja, we hadden verwacht eigenlijk, en normaal gesproken is dat ook vaak zo bij een pro forma, dat de verdachten voor het eerst aan het woord komen. Ja, dat ze in openbaarheid treden bij zo'n openbare zitting. Alleen ja, de beide vrouwen, de advocaten, hebben laten weten dat ze niet bij de zitting aanwezig zullen zijn. Dus ja, dat maakt het toch wel een beetje anders, hè? Want ja, die vrouwen zijn zo vaak overal genoemd in de publiciteit. Ja, en op dat moment zouden ze dan daar voor het eerst voor die rechter zitten. Misschien ook wel reageren, want de rechter vraagt ook altijd of ze nog wat willen zeggen. Ja, en dat gebeurt dus niet, omdat ze er niet bij zijn. Dus ja, wat blijft er dan over? Dan is er een officier van justitie die gaat voorlezen wat hun precies wordt verweten. En die maakt ook duidelijk, ja, wat voor zaak het is, hoe erg het is. Nou, noem alles maar op. En ja, vervolgens wordt er nog besloten dat de dames vast blijven zitten. En daar houdt het dan nog wel een beetje mee op. Dus het is wel een beetje anders doordat ze afwezig zijn.
0: En weten we dan waarom zij niet bij zijn?
1: Nee, dat hebben we niet kunnen horen. Er is gewoon een formele afmelding bij de rechtbank. Een soort verzoek wordt er dan gedaan om niet aanwezig te zijn. Dat recht hebben verdachten in deze ook. En dat is gebeurd door de advocaten. Maar het laat zich wel invullen, hè. Want veel publiciteit, veel toestanden. Er was ook veel pers aangemeld. Dus ik denk dat dat toch iets met dat ze dat niet kunnen opbrengen. Psychisch niet. Dat ze er misschien wel ziek van worden. Dat ze daarom op dit moment in dit stadium nog niet naar die rechtbank komen.
0: Hoe laat begint de zaak?
1: 11:30. Dan gaat de zaak beginnen. En een pro forma is kort. Dus ja, het is ook weer vrij snel afgelopen. En dan wachten we met z'n allen tot de definitieve rechtszaken. Ja, en dan zullen we de verdachte toch wel een keer echt in het openbaar horen.
0: Want horen we dan vandaag ook wanneer die definitieve rechtszaak is?
1: Nee, dat hangt een beetje vanaf wat er nog onderzocht moet worden. Soms is dat wel zo, maar in deze zaak, die bewijsvoering, veel onderzoek, verwacht ik dat nog niet. Meestal komt er dan gewoon een volgende pro forma en dan uiteindelijk aan het eind van de rit. En dat gaat echt nog lang duren. Dat wordt, denk ik, schat ik zo in, ergens volgend jaar, en dan komt de definitieve berechting.
0: Verslaggever Goos de Boer, dankjewel. Jij volgt het voor ons onder andere via een live blog te volgen bij ons in de app of op rtvnoord.nl. Goed, andere zaken dan, want zometeen, en dan spelen we voor de voorlopig laatste keer, wel is dat om het weerstation van Radio Noord.

0: Taylor Swift in de ochtendploeg.
1: Wel is dat.
0: Ja, we spelen dat voor de laatste keer voorlopig. Zou zomaar kunnen. Ja, dat is jammer, hè? Zou zomaar kunnen zijn dat we dat volgende zomer weer gaan doen. Het was de zomereditie van ons ochtendspel hier om het weerstation. Nou, het weerstation, nou, daar hebben we nog voldoende van op voorraad. Dus dat gaan we volgende week ook gewoon weer in de uitverkoop doen.
2: Nou, ja,
0: uitverkoop.
2: Natuurlijk.
0: We kunnen hem winnen. Volgende week zijn Ronald en Joyce terug. Dan spelen we weer Worstijden en Worstijdse. Moet je weer een plaatsnaam raden in de provincie. Voorlopig, voor de laatste keer dus, een grudder. Iemand die hier geboren is, getogen is, iets betekend heeft hier in Groningen. Die iets meer heeft gedaan hier dan alleen een dagje Martinitoren bezoeken of zo.
2: Ja,
0: dat is een beetje de strekking. Onze huishistoricus Rijn de Smit, die heeft 3 aanwijzingen voor je. En die 3 aanwijzingen die moeten leiden tot de goede oplossing. Die mag je doorgeven op 050-3188-288. Dat is ons appnummer. En uiteindelijk, over een half uur ongeveer, dan bellen we 1 iemand terug. En die kan dan het weerstation winnen als diegene opneemt en het goede antwoord geeft. Reinder, met zijn allereerste aanwijzing.
3: Hij was de hoogste baas van de provincie, maar hij kwam op de fiets naar het werk toe.
0: Oh.
2: Oh. Oh. Dus heel gewoon gebleven.
0: Had hij een appeltje in de hand? Geen idee. Dat deed ook iemand, toch? Een hoogste baas. Oh. 050-3188-288.
3: Hij was de hoogste baas van de provincie, maar hij kwam op de fiets naar het werk toe.
0: 050-3188-288 is ons nummer. Dan denk je, nou, vind ik nog best lastig. Straks, met een paar minuutjes al, de tweede aanwijzing. Naar Kylie Minogue.

0: en Get You Out of My Head, show de Kylie Minogue.
1: Wel is dat.
0: Nou, dat is best al snel. Een tweede aanwijzing in ons spelletje. Wel is dat. Dit was zojuist aanwijzing nummer 1.
2: Hij was de hoogste baas van de provincie, maar hij kwam op de fiets naar het werk toe.
0: Nou wie gaan we wegstrepen, Sergej?
3: De appjes stromen binnen. We gaan eens even wat doorstrepen, inderdaad. Tony, die komt met Henk Vonhoff. Nou, ja. Ik weet niet of die op de fiets kwam.
0: Dat kan ik ook niet.
3: En de meeste mensen, Pieter, Anne, Henny, Rieks en Theo onder andere, die gaan voor René Paas.
0: Nightgoud?
3: Nee.
0: Aanwijzing nummer 2 van onze huishistoricus Reinder Smit.
2: Zijn carrière, dat was niet alleen maar in Groningen, maar hij ging zelfs naar het Europees Parlement.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Voor een goed antwoord of voor een goede gok, dan mag ook. 050-3188-288.
2: Zijn carrière, dat was niet alleen maar in Groningen, maar hij ging zelfs naar het Europees Parlement.
1: Wel is dat.
0: Het Groningse nieuws komt eraan, zometeen om 8:30. Robert zit erin.
4: Inwoners van Bad Nieuweschans zijn het zat. Wat? Dat hoor je zo.
0: In ons nieuwsoverzicht, en ik kijk even naar ons lopend vuur. Geen vuurwerk meer in de stad Groningen tijdens de komende jaarwisseling. Geen particulier vuurwerk, dat mag niet van de overheid, nieuwe wet. Maar het zou ook zo mogen zijn dat mensen een uitzondering krijgen. Een vereniging bijvoorbeeld, die krijgen dan een vergunning om vuurwerk af te steken. Nou, dat mag ook niet in Groningen. Op één plek na trouwens in Taboe gaan we erover bellen, straks na 9:30. En voor de rest mag het niet, want dat is veel handiger met de handhaving, bijvoorbeeld, zo zegt de gemeente. Nou, wat vind je daarvan? Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen feestcup reageren via de app en de site van het RTV Noord. En ook via 050-3188-288. Tussenstandje, en ik ververs hem even. 69% van de stemmen zegt eens, ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest. Toch de ploeg met Bruce Hornsby en The Range.

0: de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En zo is het alweer bijna 8:30 op deze donderdag. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gemeente Het Hoge Land voelt zich voor het blok gezet door Den Haag en het COA. De tijdelijke noodopvang in Uithuizen blijft tot verontwaardiging van de lokale politiek een jaar langer open dan afgesproken. Armanus Blok van de BBB pleit voor een hardere houding naar het COA en wil de organisatie een dwangsom opleggen.
11: Volgens mij moet je de COA net behandelen als onze eigen burgers ook. Als ik iets illegaals doe hier in mijn tuin of waar dan ook, dan krijg ik een waarschuwing van de gemeente van dit mag niet, wilt u daarmee stoppen? En als ik dat langere tijd niet doe, dan legt de gemeente mij een dwangsom op. En ik vind dat we ook zo om moeten gaan met het COA. Afspraak is, ze hebben een vergunning tot 1 september. Daarna zitten ze daar illegaal. Dus moeten we handhaven. Anders nemen we onszelf ook niet serieus.
10: Het steekt Blok bovendien dat te veel gemeenten en elders in het land hun verantwoordelijkheid ontlopen door niet voor opvang te zorgen van asielzoekers. De gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. Partijen willen hiermee iets doen aan de overlast die groepen jongeren veroorzaken in Beerta, Winschoten en Scheemda. De raad stemde in met een onderzoek naar extra boa's, de inzet van straatcoaches en het oprichten van een spoedpot waaruit bijvoorbeeld cameratoezicht of verlichting kan worden betaald. Het voorstel van de VVD werd door alle partijen gesteund, alleen Pro stemde tegen. Fractievoorzitter Lucas Bolt legt uit waarom.
12: Omdat het college al een hele hoop doet, wat ook uit de beantwoording bleek. En met deze motie probeerden een aantal partijen heel veel daadkracht uit te stralen. Maar volgens ons was het juist daadkracht misschien wel de hele andere kant op. Omdat je van tevoren met de motie eigenlijk niet weet wat je nou precies moet aanpakken.
10: Zo'n 90 huishoudens in Hoge Zand zitten al sinds gisteravond zonder stroom. Oorzaak is brand in een transformatorhuisje aan de Zoete Kroon in Hoge Zand. Buurtbewoners hoorden gisteravond rond 7:45 een harde knal en zagen veel rook uit het huisje komen. Monteurs van netbeheerder Enexis werken nog altijd aan herstel van de stroomvoorziening. Dat zou eerst om 6:00 vanochtend klaar zijn, later om 8:00. Maar op de website van Enexis staat dat de storing nog altijd gaande is. De Dorkwerder brug heeft gisteravond weer enkele uren in storing gestaan. De brug kwam klem te zitten bij het sluiten. Dat gebeurde de afgelopen maanden al een paar keer. De brug over het Van Starkenborghkanaal was van december vorig jaar tot en met april gestremd vanwege reparaties na een aanvaring. Sindsdien is het een komen en gaan van problemen. Vanmiddag wordt een nieuwe inspectie gehouden en is de brug opnieuw tijdelijk gestremd. Inwoners van Bad Nieuweschans zijn het sluipverkeer in hun dorp meer dan zat. Veel automobilisten gebruiken het dorp als sluiproute. Dat heeft alles te maken met de Duitse grenscontroles, zegt omwonende Meinhard van der Laan.
13: Grotendeels komt het van de grenscontroles, denk ik. Dus dat doet een beetje een file ontstaat. Dus ik de navigatiesysteem een omleiding. En dan worden ze in Nieuweschans van de snelweg ontstuurd. Dan worden ze deur de dorpsstrootjes in, die door nooit geschikt voor ben en die er ook nooit voor inricht ben en is ook nooit de officiële omleidingsroute, maar door iets in de langs. En dan zie je weer op de rondweg richting Duitsland.
10: Acties vanuit de buurt om de drukte en de snelheid terug te dringen hebben nog weinig effect. In september willen omwonenden de problemen opnieuw aankaarten bij de gemeente Oldambt. En de Raad van State heeft bepaald dat afvalbedrijven Hummel Recycling en Hummel Sorts in Leek twee aparte ondernemingen zijn. Daarmee krijgt bewonersgroep Fris Leek ongelijk van de hoogste bestuursrechter. Fris Leek strijdt al jaren tegen overlast van de bedrijven en stelde dat Hummel Sorts een illegale uitbreiding van Hummel Recycling is. Ook de gemeente Westerkwartier zag de twee bedrijven als één geheel en legde eerder een dwangsom op. Maar volgens de Raad van State is er geen sprake van een gezamenlijke leiding op het bedrijfsterrein. Daarnaast voeren de twee ondernemingen verschillende werkzaamheden uit op het gebied van afvalverwerking. Met de uitspraak blijft het eerdere oordeel van de rechtbank in Groningen overeind. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Dankjewel Rob, wie zoeken wij en wel is dat?
5: Zijn carrière dat was niet alleen maar in Groningen, maar hij ging zelfs naar het Europees Parlement.
9: 050-3188-288 is ons appnummer.
14: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, morgen is het 28 augustus. Stad en Ommeland viert dan Groningen's ontzet. Maar dat moet op een andere manier gaan gebeuren. Hoe? Maar daar ga ik zo over praten.
20: Radio Noord. Stel maar, Edwin, hè? Let's make tonight.

0: Public, I Don't Wanna Wait. Tot morgen. Want dan is het 28 augustus, Groningens ontzet. Net als vorig jaar, feest in de stad. Maar het moet wel wat anders, bleek na de vorige editie. Het feest, moet ik zeggen, moet een nieuw jasje krijgen. Al jaren kampt het evenement met afnemende betrokkenheid en een lagere opkomst. Ik ga praten met Alon Hagenen. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Volksvermaken. Goedemorgen, Alon.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoe staat het met de vernieuwing?
1: Ja, het gaat de goede kant op. We zijn het afgelopen jaar vooral intern vernieuwd. En dit jaar zie je vooral aan de buitenkant een nieuwe communicatiestrategie. Dus qua zichtbaarheid en uitstraling hebben we veel stappen gezet. We hebben een nieuwe website, we hebben nieuwe social kanalen. En daardoor hopen we op veel meer zichtbaarheid ook.
0: Maar dat betekent ook, als je het over social kanalen hebt, dat je waarschijnlijk probeert een wat jongere doelgroep aan te boren?
1: Ja, onder andere. Ja, zeker. We proberen het veel breder te trekken. Dus dat het voor alle Groningers leuk is. Ja. En daar hoort de jongere doelgroep ook bij.
0: Ja, maar dat is dus vooral zeg maar de rand eromheen. Het programma zelf, is daar iets aan veranderd?
1: Nou, dit jaar hebben we vooral nog de traditionele onderdelen die de afgelopen jaren ook in het programma zijn. En we zijn dit jaar bezig geweest ook met het opstellen van een enquête die we nu aan het uitrollen zijn. En aan de hand van die enquête gaan we in opmars naar volgend jaar ook met de programmering bezig.
0: En waar moeten we dan aan denken? Wat zou er dan anders kunnen gaan worden?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk nu een hele brede programmering. Misschien wordt dat iets minder breed of gaan we meer focussen op een bepaald iets. Maar ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Hè. Dat ligt ook heel erg aan de uitslag van de enquête en wat dus de inwoners van Groningen allemaal willen.
0: Ja, want nu neem ik aan weer een drakenbootrace, paardenkeuring, kermis, NNO, vanavond al Ossenmarkt, vuurwerk.
1: Correct, ja, ook.
0: Dat zou dan kunnen verdwijnen of één of twee daarvan?
1: Nou, we zullen altijd een traditioneel aspect ook behouden. Want dat vinden wij als vereniging belangrijk voor de viering. Welke onderdelen altijd zullen blijven en welke niet, ja, dat weten we nog niet. De onderdelen die jij noemt, die klopt. Vanavond beginnen we natuurlijk al op de Ossenmarkt met het NNO en aansluiten met een DJ. En wat ook nog wel nieuw is, in elk geval dit jaar of uitgebreid is ten opzichte van vorig jaar, dat is dat we ook in de Poelenstraat meer met de horeca zijn gaan samenwerken. Dus het Groningse Zomerfeest. Festival zoals het al een paar weekenden is geweest. Dat is uitgebreid ook dit jaar naar Groningen's Ontzet. En dus ook meer feest op straat dit jaar.
0: Ja, want jij bent zelf jong nog, hè? 33 als ik dat mag zeggen.
1: Correct.
0: Ja, hoe leeft het dan Groningen's Ontzet onder jouw leeftijdsgenoten?
1: Iedereen die vindt het natuurlijk een supermooie feestdag. Onder mijn vrienden zijn er eigenlijk wel heel veel mensen die aan de activiteit ook deelnemen. We hebben ook onderzoeken gehoord, ook met de Hansen samengewerkt het afgelopen jaar. En dat blijkt ook wel dat er gewoon nog wel wat te halen valt onder die jongere doelgroep en ook bijvoorbeeld onder studenten. Maar het is natuurlijk ook wel lastig, want het valt natuurlijk midden in de zomer en de introductietijd voor de studenten is er natuurlijk ook. Dus ja, we moeten kijken hoe we dat het best kunnen aanpassen.
0: Ja, want je zou een soort Koningsdag willen hebben, neem ik aan. Want dat is een feest dat door de hele stad gevierd wordt dan. Op die dag.
1: Ja, en wij hopen natuurlijk, hè, over 10 jaar zien wij onszelf hopelijk ook op een plek staan zoals Koningsdag dat is. Hè, dat overal in de stad feest is. Dat er veel gevierd wordt, dat iedereen ook vooral meedoet. En wij hopen in de toekomst ook op een vrije dag. Dat zou natuurlijk top zijn.
0: Want zou dan iedereen ook inderdaad vrij moeten zijn? Daar gaan jullie voor mee aan de slag?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een stukje politiek. Maar wij vinden zelf natuurlijk dat het een vrije dag zou moeten zijn. Dat betekent niet dat alleen een vrije dag, als het een vrije dag is, dat het niet succesvol kan zijn. Want kijk naar Noorderzon, die hebben ook zo 11 dagen lang het plantsoen vol.
0: Dat is de avond.
1: Ja, ook. Maar het uitgangspunt is eigenlijk dat we willen dat iedereen erbij wil zijn. En als je daar vrij voor krijgt, is dat top. Maar we willen natuurlijk het liefst dat je er vrij voor wil nemen, want je wilt niet missen.
0: Ja. Staat regen morgen op het programma, dat kan wel een spelbreker zijn.
1: Ja, ik hoop dat de weergoden ons goed gezind zijn. En we hopen dat het meevalt. Maar goed, we hebben daar natuurlijk ook overdekte onderdelen. En het gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel, veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Alon Hagenes van de Vereniging voor Volksvermaken Groningen. Straks na 9 uur overigens praten we over de historie van Groningens Ontzet. En zometeen de derde aanwijzing en de ontknoping van ons spel. Wel is dat.

0: The Boss, Bruce Springsteen en Hungry Heart.
1: Wel is dat.
0: Dit was aanwijzing nummer 2.
2: Zijn carrière, dat was niet alleen maar in Groningen, maar hij ging zelfs naar het Europees Parlement.
0: Wie is het niet?
3: Nou, Mark Rutte, daar mag een streepje aan. Daar zijn we niet naar op zoek. Nou, we gaan nog een beetje helpen. Johan Remkes wordt nog genoemd. Jos en Jack komen daarmee. Daar zijn we niet naar op zoek. Hans Alders ook niet.
0: Maar wie wel?
3: Maar wie wel?
0: Aanwijzing nummer 3.
2: Ayatollah, Rasputin, Lenin van het Noorden. Dat waren een paar bijnamen van de man die we vandaag zoeken.
0: Ja, niet te meer.
3: Niet dat is wel moeilijk, hoor. Ja.
0: 050-3188-288. Nou, nog één keer laten horen dan speciaal voor Sergej.
2: Ayatollah, Rasputin, Lenin van het Noorden. Dat waren een paar bijnamen van de man die we vandaag zoeken.
0: Je hebt nog een paar minuutjes om te appen. 050-3188-288.
1: Wel is dat...
0: Gert Voerman, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Edwin. Ja,
0: we hadden het net over Groningen. Een ontzettend feest in de stad morgen met een vuurwerk bijvoorbeeld op het einde. Hoeveel regen zou er kunnen komen morgen?
4: Nou, het zijn meer plaatselijke buien morgen. De ochtend, morgenochtend, die verloopt droog op de meeste plaatsen. Met een open weertype, zonnestaapwolken. Maar in de middag gaan er dus een aantal buien ontstaan. Dat zijn plaatselijke buien. Daar kan hagel bij zitten, er kan onweer bij zitten.
0: Ja, je hebt telefoon.
4: Ik heb telefoon, ja. Live en hagel. Onweer en een paar windstoten morgenmiddag. Maar het is wel plaatselijk. Dus het is even duimen voor de festiviteiten morgen. Dat die buien er net langs heen trekken. Anderzijds regen is natuurlijk ook wel welkom. Maar voor die festiviteiten zou het mooi zijn dat die buien wat langs heen trekken. Maar dat kun je van tevoren niet helemaal zeggen. Er zullen plaatselijke buien zijn. Met temperaturen van morgenmiddag zo'n 22, 23 graden.
0: Ja. En vandaag gaan we echt puffen nog, toch?
4: Vandaag gaan we redelijk puffen. De hittekracht, om die toch maar eens te noemen, is 7. Dat betekent een redelijke belasting door de warmte. Temperaturen vandaag zo'n 5, 26 graden. Duidelijkste noordwesten, 27, 28, heel misschien wel 29 graden. Het zuidoosten van de provincie. Het is nu onbewolkt. Loop van de ochtend tijdelijk wat meer bewolking. Begin van de middag. Denk dat het droog blijft. Dan komt die zon weer terug. En dan heb je die hele hoge temperatuur. Of redelijk hoge temperatuur, moet ik zeggen. Met die hoge luchtvochtigheid erbij. Eind van de middag zou er al een plaatselijke onweersbui kunnen ontstaan. En in de loop van de nacht, maar ik denk dat dat naar middernacht is, volgende meer buien. Maar vanavond is ook een kans. En als er in ontstaat, kan er vanavond ook gelijk een felle bui zijn. En dan vannacht, na middernacht, komen er wel meer buiigheid opzetten. Met plaatselijke onweer erbij. En in de loop van de nacht trekt het weer weg met een graad of 18.
0: Dankjewel, je kunt even verder met telefoontje, Gert.
4: Ja, ik ga hem oppakken.
0: Ja, dankjewel. Fijne dag, joh, boy. Ik laat, zal ik het nog één keer laten horen? Ja, ik laat het nog één keer horen. Wie zoeken wij in ons spelletje? Wat is dat?
2: Ayatollah, Rasputin, Lenin van het Noorden. Dat waren een paar bijnamen van de man die we vandaag zoeken.
0: Ons appnummer 050-3188-288. En als we zo terugbellen, zorg dat je opneemt.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Testosteronie van

0: oké dan.
1: Nieuwe single van Erwin de Vries heet Testosteronie en is deze week Gronings goud.
2: Wel is dat.
1: Wie zoeken wij? Nou, niet Erwin de Vries. Dat is een ding dat zeker is. Maar wie wel? Nou, misschien weet jij het. Heb je ons een appje gestuurd en is dit jouw telefoon die overgaat? Dan komt het allemaal mooi samen.
3: Dan zou je toch rotschrikken, hè?
1: Nou, waarom? Nou
4: ja. Koos.
1: Koos. Met Edwin. Hallo?
4: Ja, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Jij moest even schakelen, hè?
4: Ja, zeker, zeker.
1: Ja. Zeg, wie zoeken wij?
4: Max van den Berg.
5: Het goede antwoord vandaag is Max van den Berg.
1: Ja, hoor.
4: Ja.
1: Gefeliciteerd. Ja, hoe kan het? Had je het gelijk goed,
4: ja,
1: denk je, of niet?
4: Wel.
1: Of was het een gokje?
4: Wat bleef?
1: Had je het gelijk goed?
4: Ja, ik had bij de eerste aanwijzing, toen zei ik al van, dat is Max van den Berg.
1: Nou, heel, heel knap. Heel goed gedacht, ja. Ooit raadslid natuurlijk, in het hele linkse college, ja. wat we toen hadden, hè, met ook Jacques Wallagen, die onlangs overleden is natuurlijk, en Max van den Berg is wethouder, later Europees Parlement, commissaris van de Koning hier geweest. En inderdaad, vandaag het goede antwoord in ons spelletje, wel is dat. Heel goed van je.
4: Hartstikke mooi.
1: Ja, Koos. Wat ga je doen vandaag?
4: Nou, ik ben nou even aan de wandel.
1: Dat is altijd gezond?
4: Ja, ik ga 's morgens altijd. Ik ben al gepensioneerd, dus ik heb alle tijd. Maar ik ga 's morgens altijd eerst even wandelen. Nou, en dan gaan we 's middags nog wel even samen met mijn vrouw even fietsen.
1: En heb je dan een vast rondje als je gaat wandelen?
4: Nou, ik heb verschillende rondjes. Ronduit huizen. Dus dat komt allemaal wel goed.
1: Ja, lekker. Zeg, en ben jij als het oude nieuw is, hè? Ben jij dan iemand van het vuurwerk?
4: Nee.
1: Nee?
4: Nee. Ik heb nog geen vuurwerk gehad. Ik heb er ook niks mee.
1: Oké, dus als een jaarwisseling zonder vuurwerk, daar gaat ons lopen het vuur namelijk al over. Dat vind jij wel prima.
4: Ja, dat is voor mij wel prima.
1: Dan blijft het gewoon feest.
4: Er komt zoveel ellende achterweg, dus. Dat is ook allemaal niet leuk natuurlijk.
1: Nee. Is dat een koebel of komt er een trein langs?
4: Nou, ik sta vlak bij de spoorwegovergang van vandaag.
1: Nou, voorzichtig aan, Koos. Blijf even hangen voor alle gegevens. Krijg je het weerstation opgestuurd binnenkort.
4: Nou, mooi. Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel. Fijne dag.
4: Succes met het programma.
1: Ja, dankjewel. Hoi.
4: Wat is dat?
1: Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen. Feest is ons lopend vuurwerk, zou ik bijna zeggen. Gers, zeg even, wat komt er binnen?
3: Ja, Jans Harms die vraagt zich af wat we dan nog wel mogen in Nederland. Jans is wel bang dat er heel wat gaat gebeuren, dat het uit de hand gaat lopen. Ja, en dat heeft de overheid dan wel aan zichzelf te danken. Christa Jonkergouw die vindt het dan wel weer een heel goed plan van onze burgemeester van de gemeente Groningen. Wanneer er gewoon niets afgestoken mag worden, is handhaven een stuk makkelijker dan wanneer je allemaal uitzonderingen gaat toestaan.
1: Ja. 050-318-2888. Geef je reactie door. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noordok. Zonder vuurwerk wordt de jaarwisselingen in Groningen een feest. 69% van de stemmers is het daarmee eens. Straks na 9 uur praten we over Groningen's ontzet. Want was het wel een ontzet? En was het wel op 28 augustus?

0: nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. Vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
11: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
10: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
12: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
10: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries.
14: Je hoorde
13: het
14: net ook al bij de NOS. Voor de rechtbank in Groningen is vanochtend de eerste inleidende zitting in de mishandelingszaak in Stadskanaal, die eerder dit jaar veel stof deed opwaaien. Lisa van A en Sharona B worden ervan verdacht hun beide kinderen van 6 en 7 zwaar te hebben mishandeld en verwaarloosd. De advocaten hebben aangekondigd dat beide verdachten straks niet aanwezig zijn in de rechtbank, vertelt verslaggever Goos de Boer.
15: Dat recht hebben verdachten in deze ook. En dat is gebeurd door de advocaten. Maar het laat zich wel invullen. Hè? Veel publiciteit, veel toestanden. Er was ook veel pers aangemeld. Dus ik denk dat dat toch iets met dat ze dat niet kunnen opbrengen, psychisch niet. Dat ze er misschien wel ziek van worden. Dat ze daarom op dit moment, in dit stadium, nog niet naar die rechtbank komen.
14: En de gemeente Het Hogeland is verontwaardigd over het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden dan afgesproken. De lokale politiek denkt aan juridische stappen, zoals het opleggen van een dwangsom. Want doordat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, zit het Hogeland nu met de gebakken peren, stelt Harmanus Blok, fractievoorzitter van de BBB.
15: Ook als het gaat om noodopvang steken wij onze nek vaak weer uit. En dan denk ik van ja, andere gemeenten mogen ook wel zo doen.
14: Meer nieuws, straks om 9:30.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
19: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
21: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
22: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
23: Radio Noord.
24: De Ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen. Morgen vieren we Groningen's ontzet. Maar was er wel een beleg? Was er wel het ontzet? En was het wel op 28 augustus?
27: Hey Edwin, goedemorgen.
28: Ja, mooi jongens.

0: Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Ja, morgen, Bommen Berend, Groningen Zonzet. Beetje vreemde naam, Bommen Berend. Dat is de bijnaam van de bisschop van Münster, zeg maar, de vijand. En was er wel sprake van een beleg of een ontzet? En was het wel op 28 augustus? Rijn de Smit komt het feestje een beetje verpesten.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Eerst maar eens even Groninger, Gronings, Groningens. Wij zeggen altijd Groningens ontzet.
1: Ja, ik ook, ja. Ja. Dat heb ik mij aangeleerd. Dat op de website van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken, die het feest organiseert, staat Groningens ontzet.
0: En dat is ook juist, toch?
1: Taalkundig. Ik denk het wel, maar als je op de Wikipedia-pagina van het Gronings ontzet krijgt, dan is het Gronings ontzet. En dat zeggen heel veel mensen, Groningers natuurlijk, we halen wat klinkers weg. Gronings ontzet.
0: Zeven. Maar het is het ontzet van Groningen.
1: Ja, ze kunnen ook zeggen, wat je ook af en toe hoort is Groninger ontzet, maar dat is hetzelfde als Groninger koek eigenlijk. Oh, ja. Dan gaat het eigenlijk ontzet op een Groningse wijze, is dat weer meer. Dat is dan eerst de verwarring.
0: En laten we dan nog even goed uitleggen wie Bommen Berend ook alweer was. Ik heb mensen zien proosten op Bommen Berend, dat is een beetje raar.
1: Ja, dat zou een beetje zijn als 4 of 5 mei Adolf Hitlerdag noemen. Ja. Dat om het maar te chargeren en duidelijk te maken. Want Bommen Berend was de vijand. Hij was degene die in 1672 de stad in Nederland aanviel. Dus hij was absoluut niet de held. Hij was de schurk, maar desondanks noemen we het feest Bommen Berend. En ik denk dat dat komt omdat dat bekt gewoon lekker. Ja. Bommen Berend. Zeker in het Gronings.
0: Want waarom viel hij Groningen destijds aan?
1: Dat is een lang ingewikkeld verhaal, maar 1672, toen dat gebeurde, was het rampjaar. We werden op zee aangevallen door de Engelsen, in het zuiden door de Fransen. En vanuit het oosten door de bisschoppen van Münster en Keulen. De bisschop van Münster vond dat het noorden en het oosten van Nederland eigenlijk zijn eigendom was. Wij waren bovendien protestants geworden en hij was katholiek. Dus hij wilde dat ons terugbrengen in de schoot van de Rooms-Katholieke Moederkerk. En ook zijn bisdom weer herstellen. Stellen. Hij wou eigenlijk de baas zijn hier in dit gebied. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
0: hij was dan de schurk. Wie was de held?
1: Dat was Carlo von Rabenhaupt. Er is een straat naar hem genoemd. Hij heeft een buste sinds enkele tientallen jaren. Daar zo'n stukje van de Grote Markt. Maar dat was eigenlijk de held. Dat was een boheem. Tegenwoordig zouden we zeggen een Tsjechische edelman. Hij was al op leeftijd ervaren militair. En die is door de stad ingehuurd om de verdediging te organiseren. En dat heeft hij op een geweldig goede manier gedaan. Waardoor Bommen Berend zeg maar, de stad niet veroverd heeft. Ja.
0: En dan een paar dingen die ik net opwierp in de inleiding van dit gesprek. En ik zei bijvoorbeeld, was het wel een beleg?
1: Nee, het was eigenlijk geen beleg. Een beleg, dan sluit je een stad, omsingel je een stad helemaal. En dat is nooit gebeurd. Want die von Rabenhaupt die zette alle landerijen ten oosten, westen en noorden van de stad onder water. Hoef je alleen maar een dijk door te steken, het loopt gewoon vol. En daardoor had Bommen Berend alleen maar een kort stukje aan de zuidkant, links en rechts van de Herenweg, waar nou de Vermestdagkliniek staat. Daar kon hij met zijn kanonnen staan en schieten. Maar hij had de stad niet ingesloten. En via het Rijdiep bijvoorbeeld kon je gewoon schepen met soldaten en munitie en voedsel de stad binnenbrengen.
0: Maar was er dan ook geen sprake van een ontzet van Groningen?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Want een ontzet betekent dat er iets belegerd is en dat je een tweede leger stuurt om de stad zeg maar te ontzetten en die belegerende partij Bommen Berend dus weg te jagen. Dat is nooit gebeurd. Hij is uit zichzelf vertrokken.
0: Maar het was toch wel op 28 augustus?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Ja, er blijft weinig van over op deze manier. Nee, we hadden toen nog een andere kalender. De Juliaanse kalender, ingevoerd door Julius Caesar. En die was een beetje onhandig. Had je meer schrikkeljaren, schrikkeldragen. En op den duur ging dat een beetje. De seizoenen begonnen wat te verschuiven. Dus toen hebben ze in, volgens mij, 1701. Hebben ze in Nederland, in Groningen, een nieuwe kalender ingevoerd. De Gregoriaanse, volgens mij. En ja, daar zat een gat van meer dan 10 dagen in. En toen hebben ze. Want het was eigenlijk op 17 augustus op die oude kalender. Ja. En toen hebben ze alles maar overgezet. En toen kwam ook 28. Bommen Berend kwam van 17 op 28 augustus terecht.
0: Nou ja, zwaar.
1: Ja, dat is de details.
0: Ja, maar waarom noemen we het dan allemaal zo? En waarom is het dan toch inderdaad op die dag geworden?
1: Ja, dat is zeg maar. Het was toch echt wel belangrijk. Ik bagatelliseer het nu wat. Want het is geen beleg en al dat soort dingen. Maar als Bommen Berend Groningen veroverd had, had, was het voor die oorlog in 1672 voor Nederland heel slecht afgelopen. Want dan had hij in feite gewoon heel Noord- en Oost-Nederland in handen. En dat Groningen stand hield, dat was wel echt een hele grote opsteker, een hele strategisch belangrijk iets in die oorlog. Dus het was wel belangrijk. Waarom noemen we dat zo? Kijk, de 80-jarige oorlog duurt eigenlijk ook geen 80 jaar. Er waren ook alleen vredes en dat soort dingen tussen. En op een gegeven ogenblik vatten historici dingen toch een beetje kort, compact en bondig samen. We noemen dat gewoon maar het ontzet van Groningen. Als van ja, bommen. Anders moet je zeggen, ja, Bommenberend kwam en die maakte een fout en die pakte het niet handig aan en die deed alleen. Dan krijg je van ingewikkelde, lange, genuanceerde verhalen worden het dat. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil het bondig samenvatten. Het ontzet van Groningen, hopsakee. En dat was 28 augustus. En Bommenberend is ook een mooie naam. En we vieren al jarenlang feest en dan blijven we gewoon mee doorgaan.
0: En dat doen we morgen
1: deze
0: ook.
1: Nuance is voor historici.
0: Dankjewel, Rijn de Smit. En zometeen het thema van onze top 3 hier in de ochtendploeg na een vers bakkie.

0: tekst geschreven destijds door cabaretier Erik van Muiswinkel. VOF de Kunst en één kopje koffie.
1: Top 3.
0: We zijn toe aan onze top 3. Over een half uurtje hoor je hem weer hier. En nou, dat deel van de uitzending zou je kunnen zeggen is nog leeg. We zoeken nog invulling daarvoor aan de hand van 3 platen. Aan de hand van een thema waar wij dan mee komen. En dat is vandaag het vuurwerk. Daar gaat ons lopend vuur ook over trouwens. Heb je al gestemd? Dat kan via tevanoot.nl en de app van Noord, zeg ik even tussendoor. Stelling luidt: ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest. Want in Groningen zal er de komende jaarwisseling geen vuurwerktoren zijn. Behalve in Tamboer, overigens. En daar bellen we straks na half tien even over.
2: Maar wij hebben hier gewoon een muzikaal vuurwerk. Ja. En daar geldt geen verbod voor.
0: Nee, ik heb ook een schoon vuurwerk trouwens al achter de hand eventueel. Hoor.
2: Nou, pas maar op.
0: Ja, kijk maar. Ja, dit is legaal deze. Ja. Vuurwerk dus op de radio in onze top 3. Kom je al gauw bij vuur natuurlijk. En deze plaat komt binnen. Via Jacob onder andere. The Doors en Light My Fire. Dit moet je even uitleggen, zeggen, joh. Oh, ik hoor het al.
2: Ja. Ja. Ik moet je echt zeggen, Arend Lommert komt met een zeer creatieve suggestie. Tchaikovsky, de Overture, 1812. En daar heeft de componist ook echte kanonnen ingeschreven.
0: Ah ja.
2: Nou, mooi gevonden, toch?
0: Eén keer even laten horen, misschien wel leuk. We gaan bij Rijn er even vragen of het ook echt 1812 is, want die had alles onderuit. Oh ja.
2: En wat speel jij in het orkest? Het kanon.
0: Ja. Doe je één keer hele zaal weg.

050-3188-288. Wat kunnen we draaien straks om 9:15? Geef het nu door. Via de app van Noord of door gewoon even te bellen op 050-3188-288. Vuur en vuurwerk straks in onze top 3 rond 9:15.

0: Jenna Spyro, Material Lover. Er komen leuke vurige plaatjes binnen hoor. 050-3188-288. Straks na 9:30 zal ik nog wel een paar laten horen wat er allemaal binnenkomt. Eerst maar eens om 9:30 het Groningse nieuws. En wat zit daar aan, Rob?
1: Dan hoor je waarom er bij het bedrijf Transcom in Groningen wordt gestaakt vanmiddag.
0: Horen we zometeen. Nu even achter mijn piano plaatsnemen.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De twee moeders uit Stadskanaal die ervan worden verdacht hun jonge kinderen van 6 en 7 zwaar te hebben mishandeld, zijn vandaag afwezig bij de eerste rechtszitting. Dat hebben hun advocaten laten weten aan de Groninger rechtbank. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en leidde tot grote verontwaardiging. De zitting van vanochtend is nog een pro forma zitting, vertelt verslaggever Goos de Boer.
9: Dat is eigenlijk een voorbereidende zitting. En ja, daar wordt de balans op gemaakt. Hoe staat de zaak ervoor? Is het politieonderzoek helemaal afgerond? Moet er misschien nog iets gebeuren? En ja, verder wordt ook gekeken of de verdachten, in dit geval de beide vrouwen, of die nader onderzocht moeten worden. Psychisch, psychologisch. Daar wordt naar gekeken. En het heeft er ook mee te maken dat de hechtenis, hè, ze zitten voor 90 dagen, dat is destijds, is dat verlengd, zitten ze vast. Dan moet worden bekeken of ze vast blijven zitten, in de gevangenis blijven zitten, tot aan de definitieve rechtszaak. Ja, en die volgt dan weer veel later.
8: Vermoedelijk volgend jaar. De gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. Dat is gisteravond afgesproken tijdens een extra raadsvergadering. Partijen willen hiermee iets doen aan de overlast die groepen jongeren veroorzaken in Beerta, Winschoten en Scheemda. Het pakket maatregelen bestaat uit 3 punten, vertelt VVD-fractievoorzitter Mandy Meertens.
10: 1. We willen dat het college gaat onderzoeken wat zouden financieel 2, 4 of 6 BOA's kosten. Maar ook wat merken mensen daar dan van als we die zouden aannemen. 2. Een spoedpot. En wij willen dat met die spoedpot maatregelen gelijk gedaan kunnen worden. Extra lampen, mobiele camera, kan van alles zijn. En punt 3, er zijn straatcoaches. Mensen die de taal van de straat kennen. Niet zozeer jongerenwerker zijn of BOA of politieagent. Maar juist daar een verbinding.
8: Het voorstel van de VVD werd door alle partijen gesteund. Alleen pro stemde tegen. Ongeveer 50 werknemers van Transcom in Groningen gaan vandaag staken. Het klantcontactcentrum wordt per 1 november gesloten. Daardoor verliezen ongeveer 150 medewerkers hun baan. FNV eist samen met de werknemers een fatsoenlijk sociaal plan. Bijna al het personeel tekende een petitie om hierover opnieuw te onderhandelen. Onder meer Jimmy Dijk van de SP en Julian Bushoff van Pro spreken de actievoerders vanmiddag toe. Aan de Beukenlaan in Winschoten heeft gisteravond brand gewoed in een schuur. Volgens de brandweer is een ontplofte accu waarschijnlijk de oorzaak. Er kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen woningen. De schuur raakte flink beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En nog 4 dagen en dan zit Festival Noorderzon erop. Naast kunst en cultuur is gezelligheid, een drankje en een hapje eten ook belangrijk. De meeste foodtrucks in het Noorderplantsoen doen erg goede zaken. Zoals deze foodtruck van Daan de Raaf met Italiaans eten.
11: Derde jaar dat we het proberen. 2 keer afgewezen. En dat is achteraf ook maar beter ook, want ik denk dat we nog niet klaar waren voor de drukte die we nu ook hebben.
12: De mensen die besteld hebben, moeten naar rechts, heel ver. En de mensen die nog niet besteld hebben, moeten netjes daar staan.
8: Nou, een beetje wat je noemt gezellig, een beetje toegeschreeuwd worden.
7: In de rij voor het eten. Dankjewel, Rob. Zometeen, ons lopend vuur. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest. Er is één plek waar wel vuurwerk afgestoken mag worden in de gemeente Groningen. Zometeen hoor je waar. En onze top 3 is ook gevuld met muzikaal vuurwerk. Dit is The Crazy World of Arthur Brown. En Fire, ook leuk. Ja, over vuurwerk heeft Erwin de Vries ook een plaatje gemaakt een tijdje terug.
13: Heel rustig nummer. Luisterliedje. Ja.
7: Als jullie hem komt ermee net als Ellie, maar we hebben Erwin de Vries net ook al gedraaid.
13: Een ander nummer.
7: Wat dacht je van Jerry Lee Lewis? And the Great Balls of Fire. Bruce Springsteen.
13: Stuyed in the Brass.
7: Ja, I'm on fire. Net als de Pointer Sisters. Bert en Klaas komen met deze plaat. Nou, je kan ook nog een plaatje doorgeven voor onze top 3. Het is nog niet bepaald hoor. 050-3188-288 is ons nummer. Over dikke 10 minuten hoor je het resultaat hier. Hier is Gert Voerman met het weer.
14: Vandaag zijn een zonnige periode. Die temperatuur loopt snel op. Zo'n 6, 27 graden in het noordwesten. 28, 29 graden in het zuidoosten. Het is wel zo eind van de ochtend, begin van de middag wat meer bewolking. Vanavond misschien al een regen- of onweersbui. Maar de meeste onweersbuien volgen vannacht. Het zijn plaatselijke buien, soms met hagel en windvlagen.
15: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
17: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
21: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: Gezellig, hè? Murder on the dance floor. Sophie Alice Baxter.
1: Lopend vuur.
0: We praten in de ochtend in ons lopend vuur over het vuurwerk. Want Groningers mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Maar ook niet in verenigingsverband. Bijvoorbeeld heeft de burgemeester besloten. Eén lijn, en dat is het handig ook voor de handhaving. Maar er is één plek waar dat wel mag. En dat is in Ten Boer. Johan Bulthuis is daarbij betrokken. Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat klinkt heel een beetje als Asterix en zijn dorpje Gallië, zeg maar, hè?
2: Hoe zeg je dat precies?
0: Nou, jullie houden een stand. Een beetje Asterix, het enige plekje waar dat nog kan.
2: Nee, dat klopt. Daar zijn we ook uiteraard heel erg blij mee.
0: Ja, want jullie mogen dus gewoon wel een vuurwerkshow afsteken met de auto.
2: Ja, wij doen het al jaren. En wij hebben daar professioneel bedrijf voor uit Wapenveld. En die belde mij in maart, belde die mij al op. Hij zegt, wat ga je doen met Oude Nieuw? Ik zeg, ja, dat weet ik nu nog niet. Hij zei, maar ja, dat wil ik wel weten. Want er was gewoon heel veel vragen naar. Dus in maart heb ik eigenlijk al de gok genomen om te zeggen van, ja, het gaat door. En het was best wel eventjes spannend. Het licht staat op groen.
0: Ja, gelukkig voor jullie dan. Maar dat had ook wel een financiële scheurende broek kunnen betekenen.
2: Ja, dat had zo kunnen zijn.
0: Ja. Maar gelukkig voor jullie.
2: Je kunt je altijd eens uitvoeren.
0: Ja, waarom hebben jullie dan een uitzonderingpositie gekregen?
2: Nou ja, wij doen het al jaren, hè, met een professioneel bedrijf. Wij doen het niet zelf. We hebben een goede locatie voor en wij vallen onder de evenementen. En wij hebben door de loop der jaren hebben wij met het hele vuurwerk al best wel een naam opgebouwd. Komt een hoop mensen op af. We hebben al een keer gehad, toen was het heel erg mistig. Toen hebben we het zelfs op nieuwjaarsdag afgestoken. Terwijl dat eigenlijk verboden is bij de wet. Maar toen heb ik persoonlijk toestemming gekregen van de burgemeester om het toch met Oude Nieuw of met op nieuwjaarsdag te laten doorgaan.
0: Denk je ook dat het nu dan drukker gaat worden bij jullie, bij de vuurwerkshow, doordat het ergens anders niet meer mag?
2: Ja, weet ik niet. Kijk, mensen die vieren natuurlijk Oude Nieuwsavond. En die gaan een borreltje drinken. En die gaan er echt niet meer om 12 uur op uit om vuurwerk te kijken. Maar ja, het kan natuurlijk. En het is natuurlijk enorm beheersbepalend.
0: Ja.
2: Kijk, dat is gewoon een feit. Maar gemiddeld komen er 600, 700 mannen af. Dus daar reken ik dit jaar ook wel op af. Maar er kunnen nog meer bij, hoor. Dat is geen probleem.
0: Wat vind je er eigenlijk van dat er nu een totaal verbod is in Groningen?
2: Ja, wat vind ik daarvan? Ik denk, zoals ik ben een liefhebber van vuurwerk, dus ik vind het enorm jammer. En ik weet het niet, maar de andere kant van de medaille, ik begrijp ook dat er mensen zijn die daar last van hebben. Kinderen, dieren, noem maar op. Dus dat is een afweging wat je gaat doen. En de tijd zal het leren, denk ik. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. Helaas niet.
0: Nee, maar jullie hebben wel een mooi feestje met Oud en Nieuw. Dank voor je snelle reactie, Johan.
2: Prima.
0: Jo, hoi.
2: Graag gedaan.
0: Johan Bultus uit Ten Boer, daar dus wel een vuurwerkshow. Nog even een paar reacties, Sergio, op de stelling. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen een feest.
3: Nou, Kobi Nolde zegt, dan kan je net zo goed om 10 uur 's avonds naar bed gaan. Anders sta je daar om 12 uur maar wat te gapen buiten. Dat heeft geen zin. En Jannie Dan die zegt, ja, dat vuurwerk hoeft voor haar niet. Zonder vuurwerk is het namelijk net zo gezellig. Het scheelt ook veel ongelukken. En ook voor de gezondheidszorg zal het een zegen zijn. Jacob die hoopte dat het wel verschil gaat maken. Helemaal voor de dieren, dat het wat rustiger wordt. Maar ja, of het zo zal zijn, dat weet hij niet. Maar toch blijft hij er altijd op hopen.
0: Johan zei het al, de tijd zal het leren. Ook zonder vuurwerk wordt de jaarwisseling in Groningen feest. Kun je de hele dag nog op stemmen. Dat kan via rtvnoord.nl of via de handige app van Noord. 69% van de stemmers is het eens met de stelling. Meer vuurwerk op de radio zometeen in onze top 3.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Jackson, Andy Grammer en The Thing I Love. Top 3. Ja, vuurwerk hebben we uitgebreid besproken vanochtend in de ochtendploeg. We doen ook een muzikaal vuurwerk, een boeketje bloemen. Tot besluit van onze ochtendploeg. 3 platen die daarop binnenkwamen. Over vuur, over vuurwerk. Wat dacht je van de band Handsome Poets en Sky on Fire?

0: 3, Jannenk de Groot. En 1 min, vuurtje kiek. Top 3. Femke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen mannen.
0: Zometeen de ochtend door. Nou, een spannende strijd. Het is 2-1 voor de ochtend door.
1: Vandaag kan het gelijkspel worden en dan wordt het heel spannend voor jullie.
0: Of het kan beslissend zijn.
1: Of het kan beslissend zijn en dan heeft de ochtend door gewoon gewonnen deze week.
0: Een keertje, ja. Nou, we zijn ontzettend benieuwd naar jouw omschrijving.
1: Ja, deze dame uit de Canadese stad heeft geen serieuze bedoeling met haar versierpoging.
2: Ja.
1: Gaat-ie hoor.
0: Wie komen er allemaal uit Canada? Shania Twain, komt die uit Canada?
2: Ja,
0: komt
2: niet uit Canada. Alanis Morissette komt uit Canada. Een stad in Canada.
3: Miss Montreal.
1: Ja.
0: Oh,
2: met?
0: Doe nog eens één keer.
1: Ja, als je geen serie...
3: Just a Flirt.
1: Natuurlijk.
2: Maar ken ik niet.
0: Ken je die niet?
2: Nee.
0: Even luisteren zo meteen naar Tine.
2: Ik ga zo even naar jou luisteren.
1: Doe dat maar even. Ja. Dat is sowieso wel een goed idee.
0: Ja, dat is altijd een goed idee. Zo meteen. Oh, het is 2-2.
1: Ja, morgen, och, wat morgen is hij blij.
0: Morgen de beslissing.
2: Wat win je nu? Een petje?
0: Ja, zeker. Morgen de beslissing. Ik heb nog eentje in onze top 3. Dankzij Ellie, Tineke, Merle. Nog een Ineke, Theo, Richard en Petra. Katy Perry en Firework in onze top 3. Veel plezier zometeen met Femke. Ik wens je een hele mooie donderdag verder.

0: Aha, hasta luego, ok, mojem. Tot snel, hoi.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
17: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: De Winter Riool Service
20: lost elke verstopping en lekkage snel op.
19: De Winter Riool Service.
20: Kijk op uriool.nl.
21: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
0: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Radio Noord.
22: De ochtend door.
23: Met Femke de Wallen.
24: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door hier op Radio Noord. Zometeen van Dik Hout. Maar eerst Miss Montreal. Dit is Just.

Ja, voor iemand die nooit naar teksten luistert, is het soms best wel ontluisterend om dan erachter te komen waar het liedje achter gaat. Dit is een plaat die brul je altijd lekker mee op een feestje als je op stap bent. Of je hebt een leuk feestje. Als dan dat ene stukje komt, zo stil in mij, dan ga je dat heel hard meezingen. En ik denk daar nooit over na, maar dan zit ik nu even naar die tekst te luisteren en denk ik, ach, wat een lief liedje is het eigenlijk. Van Dikhout hoorde je op Radio Noord en Stil in mij. Het is 10 over 10 geworden op deze donderdag 27 augustus. Donderdag, nu nog mooi weer, komt wel wat slechter weer aan, maar we maken er nog gewoon een heerlijke dag van. Wat vind jij?

dan is het zover. Jij mag weer een plaat aanvragen. Een liedje zometeen over een minuutje of 7 ongeveer ga ik hem draaien. Dus je hebt een aantal minuten de tijd om mij een appje te sturen. En dat liedje dat mag eigenlijk overal overgaan. Mag van alles zijn. Een plaat die past bij wat je gaat doen vandaag. Een plaat die past bij je stemming van vandaag. Ja, misschien ben je aan het werk, misschien ben je lekker thuis, misschien ben je aan het sporten, aan het wandelen, aan het fietsen. Of ja, zit je net even lekker aan een kopje koffie, kan natuurlijk ook allemaal. Er past vast een plaat bij wat jij nu voelt, waar je doorheen gaat of waar je zin in hebt. Mag heel zwaar zijn, mag heel licht zijn, maakt mij allemaal niet uit als je maar het liedje aanvraagt. Dat mag via 050-3188-288. Welke plaat zou jij zo meteen graag willen horen op Radio Noord? Ik hoor heel graag van je naar Baltimore en L. Langley op Radio Noord. Dit is Choose in Texas.

0: Ja, wie heeft hem niet nagedaan, hè, vroeger? Tarzan Boy hoorde je van Baltimore op Radio Noord. Jeffrey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Femke.
0: Hoe is het bij jou?
1: Ja, goed hoor.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het schoonmaken.
0: Aan het schoonmaken? Kijk eens aan.
1: Ja.
0: En wat wordt er gepoetst op dit moment?
1: Nou mijn slaapkamer.
0: Kijk, was het nodig?
1: Ja, dat is altijd wel in nodig. Dat doe ik elke week, maar ik denk, nou, dat ga ik nou vandaag eerst maar in doen.
0: Ja, wat goed. Dan heb je dat maar weer gehad.
1: Ja, dat is ook klaar. Dan mag ik de rest weer.
0: Ja, precies. En heb je dan voor de rest van de dag nog leuke plannen?
1: Nou ja, leuke plannen. Ik moet nog even op bezoek.
0: Oh.
1: Nee, mijn moeder die heeft voor een aantal weken geleden heeft zij scheenbeen gebroken. Dus die is momenteel aan het revalideren.
0: Oh jee.
1: Dus ja, dan is het wel in... Dat je af en toe hem heen en weer moet.
0: Ja, nee, natuurlijk. Eventjes kijken hoe het met haar gaat natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Gaat haar herstel wel voorspoedig?
1: Ja, het gaat allemaal hartstikke goed.
0: Gelukkig. Nou, mooi zo. Hé, en jij vraagt een liedje aan. Ik dacht meteen, ja, die is super toepasselijk voor zolang het nog duurt voor vandaag.

0: Welke wil je horen?
1: Ik wou graag Jannes, laat de zon maar schijnen. Wou ik graag horen.
0: Ik ga hem voor je draaien, Jeffrey. Beterschap voor je moeder.
1: Ja, dankjewel.
0: En succes met poetsen.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Goed zo, Jeffrey. Doeg.
1: Doei.
0: Nou, speciaal voor Jeffrey dan. Het hele vrolijke Jannes, laat de zon maar schijnen. Later vandaag dan gaat hij even weg. Maar goed, het moet ook af en toe even regenen, hè?

0: Morgan Wallen en Tate McRae en What I Want op Radio Noord. Zometeen hoor je het laatste nieuws uit onze provincie met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, sorry, dan hebben we aandacht voor de mishandelingszaak in Stadskanaal. Dient vanochtend een eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Groningen. Maar daarbij zijn de verdachten niet aanwezig. Waarom niet? Dat hoor je zo.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is bijna 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit Groningen. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor de rechtbank in Groningen begint over een uur de eerste inleidende zitting in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Lisa van A en Sharona B worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 zwaar te hebben mishandeld, vernederd en verwaarloosd. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en leidde tot grote onrust in de parkbuurt, waar de woningen van beide vrouwen staan. Beide verdachten zijn straks niet aanwezig in de rechtbank, weet verslaggever Goos de Boer.
4: We hadden verwacht eigenlijk, en normaal gesproken is dat ook vaak zo bij een proforma, dat de verdachten voor het eerst aan het woord komen. Alleen ja, de beide vrouwen en de advocaten hebben laten weten dat ze niet bij de zitting aanwezig zullen zijn. Dus ja, dat maakt het toch wel een beetje anders, hè? Want ja, wat blijft er dan over? Dan is er een officier van justitie die gaat voorlezen wat hun precies wordt verweten. Vervolgens wordt er nog besloten dat de dames vast blijven zitten. En daar houdt het dan nog wel een beetje mee op. Dus het is wel een beetje anders doordat ze aanwezig zijn.
1: De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk volgend jaar pas. De gemeenteraad van Oldambt neemt maatregelen om de veiligheid op straat te vergroten. Partijen willen hiermee iets doen aan de overlast die groepen jongeren veroorzaken in Beerta, Winschoten en Scheemda. De raad stemde in met een onderzoek naar extra boa's, de inzet van straatcoaches en het oprichten van een spoedpot waaruit bijvoorbeeld cameratoezicht of verlichting kan worden betaald. Het voorstel van de VVD werd door alle partijen gesteund. Alleen Pro stemde tegen. Fractievoorzitter Lucas Bolt legt uit waarom.
11: Omdat het college al een hele hoop doet, hè, wat ook uit de beantwoording bleek. En met deze motie probeerden een aantal partijen heel veel daadkracht uit te stralen. Maar volgens ons was het juist daadkracht misschien wel de hele andere kant op. Omdat je van tevoren met de motie eigenlijk niet weet wat je nou precies moet aanpakken.
1: De gemeente Het Hoge Land voelt zich voor het blok gezet door Den Haag en het COA. De tijdelijke noodopvang in Uithuizen blijft tot verontwaardiging van de lokale politiek namelijk een jaar langer open dan afgesproken. Fractievoorzitter Harmanus Blok van de BBB pleit voor een hardere houding naar het COA en wil de opvangorganisatie een dwangsom opleggen.
12: Volgens mij moet je de COA net behandelen als onze eigen burgers ook. Als ik iets illegaals doe hier in mijn tuin of waar dan ook, dan krijg ik een waarschuwing van de gemeente van dit mag niet, wilt u daarmee stoppen? En als ik dat langere tijd niet doe, dan legt de gemeente mij een dwangsom op. En ik vind dat we ook zo om moeten gaan met het COA. Afspraak is, ze hebben een vergunning tot 1 september. Daarna zitten ze daar illegaal. Dus moeten we handhaven. Anders nemen we onszelf ook niet serieus.
1: En de organisatie achter Groningens Ontzet hoopt dat het feest over 10 jaar net zo groot is als Koningsdag in de stad. Omdat Bom en Berend al jaren kampt met een afnemend aantal bezoekers, werd na de vorige editie besloten dat het roer om moest. De afgelopen jaar is onder meer gewerkt aan een nieuwe website en social media kanalen die het feest op 28 augustus zichtbaarder moeten maken. Ook wordt het programma gemoderniseerd, zo is dit jaar al een DJ toegevoegd. Het doel is duidelijk, zegt bestuurslid Alon Hagen van de Vereniging Volksvermaken.
13: Over 10 jaar zien wij onszelf hopelijk ook op een plek staan zoals Koningsdag dat is. Hè, dat er overal in de stad feest is, dat er veel gevierd wordt, dat iedereen ook vooral meedoet. Wij hopen in de toekomst ook op een vrije dag. Dat zou natuurlijk top zijn.
1: Het feest begint vanavond al op de Ossenmarkt met een optreden van het Noord-Nederlandse Orkest en aansluitend het optreden van DJ Funk Trunk. Morgen is er dan een dagvullend programma met traditiegetrouw natuurlijk een vuurwerkshow als afsluiting.
0: Dankjewel. Dan krijg je nog het weer met Gert Voerman.
14: Vandaag zijn een zonnige periode. Die temperatuur loopt snel op, zo'n 6, 27 graden in het noordwesten, 28, 29 graden in het zuidoosten. Het is wel zo, eind van de ochtend, begin van de middag wat meer bewolking. Vanavond misschien al een regen- of onweersbui, maar de meeste onweersbuien volgen vannacht. Het zijn plaatselijke buien, soms met hagel en windvlagen.
0: Dankjewel Gert. Mocht jij nu thuis zitten vandaag, om wat voor reden dan ook, gewoon omdat je vrij bent of dat je gewoon lekker met pensioen bent, of je hebt een vrije dag, of nou ja, je bent een beetje lui vandaag, dan kun je zo eventjes met de voetjes van de vloer, want de beweegplaat komt er zo meteen weer aan.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkenbijwagenborg.com.
18: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

De Eagles op Radio Noord en Take It Easy in de ochtend door. Ja, nieuwe muziek op Radio Noord. En ik zou zeggen, oordeel zelf of je het wat vindt. Want Carol G heeft een nieuwe single. Zij is een Colombiaanse singer-songwriter. Maar het is een duet samen met niemand minder dan Bruno Mars. En ja, de meningen zijn een beetje verdeeld. De ene vindt het echt een fantastische plaat en roemt Bruno Mars om zijn stem en hoe hij het zingt. Er zijn ook kritieken, bijvoorbeeld de Engelse uitspraak van Carol G, maar ook het liedje zelf. Dus ja, ik zou zeggen, oordeel zelf. Dit is de nieuwe Carol G en Bruno Mars. Still.

0: One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Je hoort hem op Radio Noord. Ja, en zometeen dan gaan we tellen en bellen. Welke plaat het is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
7: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
7: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
9: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
10: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
11: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
12: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoogezand natuurlijk.
13: Radio Noord.
14: De ochtend door.
15: Met Femke de Wallen.
16: Soms dan bekijk je een videoclip in de tijd dat ze er nog veel waren op tv. En dan dacht je, oh, die wil ik zijn. Nou, dat heb ik met dit volgende liedje.
15: Radio Noord. Dit is Jennifer Lopez.
17: Lock

hij weet wel hoe hij het moet brengen, hè? Lionel Richie en My Destiny hoorde je op Radio Noord. Tell him well. Nou, heb ik nu toch een plaat voor je? Ik had het zweten op mijn voorhoofd staan toen ik aan het tellen was, want hij is best pittig. Er gebeurt van alles in die plaat, dus je gaat er ongetwijfeld een paar missen. Dat zeg ik er maar vast bij, want hij is echt wel pittig. Deze plaat gaan we tellen en let vooral eventjes op het woordje boys.

Ja, dat waren er sowieso al een stuk of 10 of zo. Misschien nog wel meer. Dus het is opletten geblazen. Want op een gegeven moment is het tegelijk en dan weer door elkaar heen. En elke boys die je afzonderlijk van elkaar hoort, ook al is het een milliseconde verschil, het telt allemaal mee. Het levert je wel wat op, namelijk de RTV Noord Fanny Pack. Dat is een heel leuk heuptasje wat je over je schouder draagt. Hartstikke leuk als je even de deur uitgaat of naar een leuk festival of concert of zo gaat. Hij kan van jou zijn als je dus zometeen mij kunt vertellen hoe vaak je het woordje boys hoort in The Wild Boys van Duran Duran. Ik wens je nu alvast heel veel succes. Pak wel even pen en papier op je vingers. Dat zou ik een hele goede uitdaging vinden, maar ik kan natuurlijk wel. Ja, succes.

0: Nou, ik hoop dat het een beetje gelukt is. 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om mee te doen met Tel en Bel. En dus kans te maken op die RTV Noord Fanny Pack, dat leuke schoudertasje. En ik zie dat er direct al wordt gebeld. Goedemorgen, met wie?
1: Met Lucia.
0: Dag Lucia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kwam je er een beetje uit?
1: Nou, wel moeilijk. Ik denk niet dat ik het goed heb.
0: Nou ja, we gaan gewoon eens kijken waar je uitkomt.
1: Ik dacht 25.
0: Nee, dat is echt veel te weinig.
1: Ja, dat dacht ik al wel.
0: Ja, okay. Ja, je zit echt heel laag.
1: Oké, volgende is niet zo ver.
0: Oké, dag Lucia.
1: Dag.
0: Dag. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, met Inge.
0: Dag Inge.
2: Hallo, 51.
0: Oeh, je bent ineens wel een heel stuk warmer, maar het is niet goed.
2: Oké,
0: dag Inge. Doeg. Goedemorgen, met wie?
3: Met Henny.
0: Hey Henny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, zeg het eens.
3: Ik dacht 32.
0: Nee, we hebben net al vastgesteld dat 52, wat Inge net vertelde, dat al behoorlijk warm is. Dus 32 is al echt te laag.
3: Ja, ik denk dat. Ik denk dat. Zeg ze nou wel 2, dus zoveel of niet. Nou, dat proberen opnieuw.
0: Oké, doeg.
3: Hoi.
0: Even kijken. Goedemorgen, met wie? Hallo, goedemorgen. Je bent op de radio.
4: Harma.
0: Goedemorgen. Maar zeg het eens.
4: 55.
0: Oeh, je bent echt al heel warm. We komen steeds dichterbij, maar het is nog niet goed.
4: Oké.
0: Dag Harma.
4: Hoi.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
5: Ja, met Lia de Vries.
0: Dag, hallo.
5: Hoi, ik dacht 54.
0: Nee. Dan gaan we weer de verkeerde kant op.
5: Oké.
0: We moeten omhoog. Nee. Doeg.
5: Doei.
0: Goedemorgen, met wie?
6: Hallo, Edwin.
0: Edwin, goedemorgen. Nou, zeg het eens.
6: Ja, 58.
0: 58, zeg jij.
6: Ja.
0: Dat ga ik goed rekenen. Ja. Ik had voor mezelf afgesproken, ik had zelf 59. Ik dacht, ik ga een foutmarge invullen voor 1. Dus 58 of 60, dat reken ik ook goed. Dus dat is goed. Gefeliciteerd.
6: Ja, dankjewel.
0: Dat betekent dat jij vandaag de Fanny Pack wint. Dat hele leuke schoudertasje. Als je even aan de lijn blijft, gaan we dat even regelen.
6: Ja, super.
0: Oké, spreek ik je zo.
6: Jojo.
0: Tot zo. Nou, het is weer gelukt. Morgen natuurlijk weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is Cameron Wickham.

0: Wham, I'm Your Man op Radio Noord. En zometeen dan gaan we horen wat er is gebeurd in onze provincie. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, zodat ik dan hoor je waarom op het stadhuis de vlaggen vandaag half stok hangen.
2: Hé, hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Het is 1:01 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor de rechtbank in Groningen begint rond deze tijd de eerste inleidende zitting tegen de twee moeders uit Stadskanaal. Die worden verdacht van poging tot doodslag op de 6-jarige dochter van een van de twee vrouwen. Ook de 7-jarige zoon van de andere vrouw was het slachtoffer van mishandeling en vernedering. De zaak kwam op Hemelvaartsdag naar buiten en kent gruwelijke details, vertelt verslaggever Goos de Boer.
14: Dat die kinderen bijvoorbeeld werden opgesloten in een donkere kelder. Dat ze werden mishandeld. Onder een koude douche werd het meisje gezet als ze iets verkeerds had gedaan. Ja, en dat ging vervolgens op die Hemelvaartsdag, ging dat via sociale media, ging als een lopend vuurtje rond. En dat leidde tot veel boosheid in en rond Stadskanaal, zeker in die buurt. En ja, mensen kwamen daar naartoe en er werden ruiten. Het gaat om twee woningen. De dames woonden niet zo ver van elkaar, eigenlijk twee straten. Die werden ingegooid. Ja, en daar dreigde meer te gebeuren. Er waren ook verhalen van dat mensen de huizen in de brand wilde steken.
1: De beide verdachten zijn er vandaag niet bij in de rechtszaal. De circa 90 huishoudens in Hogezand die getroffen waren door een stroomstoring hebben sinds vannacht 4:30 weer elektriciteit, meldt netbeheerder Enexis. De stroom werd gisteravond rond 7:45 onderbroken toen de brand ontstond in een transformatorhuisje. Volgens Enexis is het station daarbij volledig verloren gegaan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De komende dagen wordt het transformatorhuisje afgebroken en wordt er een nieuw station neergezet. De stroomvoorziening is eerst hersteld met een noodvoorziening, waaronder een aggregaat. Op het stadhuis van Groningen hangen de vlaggen vandaag half stok. De gemeente eert op deze manier oud-burgemeester Jacques Wallagen. Hij overleed op 12 augustus op 79-jarige leeftijd. De uitvaart was vorige week al in besloten kring. Vanmiddag is er een afscheidsbijeenkomst in de stad voor genodigden. Tot 30 augustus ligt in de hal van het stadhuis nog een condoleanceregister waar iedereen een boodschap kan achterlaten voor de nabestaanden. Dat kan ook online via de website van de gemeente. Het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden valt niet goed in de gemeenteraad van het Hoge Land. De meeste partijen zijn verontwaardigd over het besluit van het Rijk en het COA. Ook de BBB van Harmanus Blok is ontstemd.
15: En je ziet nou wel een beetje bij COA, hè, dat de houding is van het Hoge Land. Die krijgen we daar toch wel mee. En daar maken ze wel misselijk van, wat ons betreft. Als BBB landelijk is niet zo voor de spreiding gezet, maar ik ben daar persoonlijk wel heel erg voor. Want dit probleem moeten we met elkaar in Nederland van oplossen. Je ziet gewoon een heel aantal gemeenten die duiken al heel lang. En wij steken hier uiteindelijk altijd wel weer onze vingertjes op. En als we elkaar dan noodopvang, dan moet dat gewoon echt een keer stoppen.
1: Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel welke juridische stappen mogelijk zijn. De organisatie achter Groningens Ontzet hoopt dat het feest over 10 jaar net zo groot is als Koningsdag. Overal in de stad moet dan feest worden gevierd en ook moet 28 augustus dan zoveel mogelijk een vrije dag zijn, vindt de vereniging Volksvermaken. Omdat Bommerberend al jaren kampt met een afnemend aantal bezoekers, werd na de vorige editie besloten dat het roer om moest. Zo moeten een nieuwe website en social media kanalen Groningens Ontzet zichtbaarder maken. Ook wordt via een enquête aan Groningers gevraagd hoe het programma kan worden gemoderniseerd. Daar is inmiddels een eerste aanzet voor gegeven, zegt bestuurslid Alon Hagenis.
16: Vanavond beginnen we natuurlijk al de Olsenmarkt met het NNO en aansluiten met een DJ. En wat ook nog wel nieuw is, in elk geval dit jaar, of uitgebreid is ten opzichte van vorig jaar, dat is dat we ook in de Poelenstraat meer met de horeca zijn gaan samenwerken. Dus het Groningse Zomerfestival, zoals het al een paar weekenden is geweest, dat is uitgebreid ook dit jaar naar Groningers Ontzet. En dus ook meer feest op straat dit jaar.
1: En meer over Bommerberend lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob. Krijg je nog het weer van Gert Voerman.
17: Vandaag zijn een zonnige periode. Die temperatuur loopt snel op. Zo'n 6, 27 graden in het noordwesten. 28, 29 graden in het zuidoosten. Het is wel zo eind van de ochtend, begin van de middag wat meer bewolking. Vanavond misschien al een regen- of onweersbui. Maar de meeste onweersbuien volgen vannacht. Het zijn plaatselijke buien. Soms met hagel en windvlagen.
0: Dankjewel, Gert.
18: Picknicktafel of speeltoestel. De4keien.nl.
19: Bouw- of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig?
21: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
22: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
24: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Christopher Cross met een kleine bijrol voor Michael McDonald. Ride Like the Wind op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, het is tijd voor de update van de Noord 9. We hebben hem al 5 dagen lang. Elke zaterdag wordt er weer een nieuwe Noord 9 bekendgemaakt. De hitlijst van Radio Noord natuurlijk. De 9 populairste platen van dit moment. Allemaal nieuwe muziek uit onze mooie provincie. Ik ga even de top 3 met je doornemen. Ik ga zo meteen de nummer 3 voor je draaien. Maar niet voordat ik de nummer 1 eventjes aan je laat weten. Misschien weet je het al. Dat is Samsland nog steeds. Voor de 4e keer op rij, Dada Dansen.

Gevolgd door Ardy Barrett en Robin IJzerman. There Will Never Be Another You. But there will never be another you. Ook een heel fijn liedje. Ja, en dan die nummer 3. Ze staan er al weken in en ze bungelen steeds een beetje rond die derde plaats. Dan zijn ze tweede, dan zijn ze vierde. Nu zijn ze weer derde. Bronsema en Staal. MUZIEK.

0: Toch wel een hele leuke van Madonna. Hè? Open Your Heart hoorde je op Radio Noord. En ondertussen komt echt net binnengelopen... komen net binnengelopen de mannen van... ik ben nou helemaal van me apropos. Nieuwino, goedemorgen. Stefan, goedemorgen.
1: Tussen de middag.
0: Tussen de middag, ja, hi.
1: Jij moest mij van de redactie slepen.
0: Ja, je was weer laat.
1: Ja, maar dat komt omdat we echt de allerlaatste informatie nu binnen hebben. En dat betekent dat wij zometeen gaan beginnen... zometeen in de uitzending met Goos de Boer... die bij die strafzaak is rondom dat vreselijke verhaal... die moeders uit Stadskanaal. De zaak is alweer afgelopen, in ieder geval voor vandaag. Dus hij komt zo met een update daarover... wat is daar besproken? Zijn er nog details gekomen waarvan wij nog geen weet hadden? Hij praat ons helemaal bij over die zaak. Die zaak zal er ooit wel weer verder gaan. Maar wat er tot nu toe is besproken, dat komt zometeen dan voorbij. En ja, jij hebt schoolgaande kinderen. Hoe gaan zij naar school?
0: Op de fiets.
1: En hebben ze dan een helm op?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat is een wetensvraag.
1: Is dat niet cool?
0: Dat krijg ik sowieso niet voor elkaar, denk ik. Kijk, mijn jongste die fietst gewoon op een normale fiets. Mm-hmm. Maar de oudste twee die fietsen allebei elektrisch.
1: Gaat toch wel 30 al snel?
0: Nee, 26.
1: 26,
0: ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, tenminste mijn dochter. Mijn zoon heeft een iets langzamere fiets. Ze hebben dezelfde fiets, maar blijkbaar is die van haar nog iets sneller.
1: Oh, opgevoerd?
0: Nee.
1: Dat kan wel, hè?
0: Ja, is iets nieuwer, denk ik. Dus, rond de 26 kilometer per uur als ze op topsnelheid fietsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is de eeuwige discussie, hè. Het zou natuurlijk veel veiliger zijn. Mijn zoon is echt, denk ik, al 5 keer over de kop gevlogen.
1: Oh, ja?
0: Ja, serieus. Zo. Ik heb dat ding al 7 keer naar de fietsenmaker gebracht. En ik overdrijf niet.
1: Maar op zijn hoofd gevallen ook?
0: Ja, hij is 1 keer tegen zo'n verkeers...
1: Zo'n
0: betonnen blok met planten erin. Ja, echt. Hij was zo overstuur.
1: Mijn neef heeft dat ook gehad. 2 jaar geleden. Die heeft er nog steeds last van.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou, hij heeft er gelukkig, ik klop even af op hout, niks aan overgehouden. Het is allemaal goed gegaan.
1: Oké.
0: Opeens... Wacht even hoor, dat gaat helemaal niet goed.
1: Jij klopt af en alles...
0: Nee, wacht even. De hele oh god, ik ben alles kwijt.
1: Nee.
0: Maar wat heb ik nou gedaan? Ja, dat weet ik niet.
1: Toch nog 1 plaatje gewoon.
0: Oh, wacht. Het is alweer klaar.
1: Wat gebeurt er allemaal?
0: Veel.
1: Stefan, zelfs Stefan is flabbergasted. Ja. En dat zeg wat.
0: Ik drukte per ongeluk, toen ik afklopte, ging mijn muis op een pijltje drukken. En toen was ineens alles weg. Maar het is er weer. Alles oké. Okay. Maar goed, dit is het onderwerp van
1: schoolgaande kinderen weer. Wij doen wel een helm op vanaf het begin al. En voor mijn dochter van 6 is het heel normaal. Ik weet niet of dat over 5 jaar nog zo is. Maar ik vermoed dat als je er gewoon direct vanaf het begin mee begint...
0: Ja, dan is het geen discussie.
1: Dat vermoed ik. Maar goed, we willen de ervaringen horen van iedereen die luistert. En zelf ook. Fiets jij zelf met een fietshelm op? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, we gaan het allemaal horen. Als alles goed gaat, het is maar goed dat ik nu wegga.
1: Nou,
0: dan komt het goed. Nou ja, ik zit hier toch te klooien.
1: Ja, je maakt wel een beetje brokken, ja. Dat klopt.
0: Ja, vind ik wel. Maar goed.
1: Tijd voor een vrije middag.
0: Ja, ik moet nog werken.
1: Oh.
0: Ja, ik moet nog draaien. Komt allemaal goed.
1: Doei. Doei.

0: bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van €200 miljard. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: En het nieuws krijg je vanmiddag van Edwin in het veld. Maar de hoofdlijnen van het Grunnerenhuis nu nog van Rob. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De 2 vrouwen die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 in Stadskanaal blijven tot de volgende zitting op 17 november vastzitten. Ze worden bovendien in november psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Net zojuist duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak, waar beide vrouwen niet bij aanwezig waren. Op het stadhuis van Groningen hangen de vlaggen vandaag half stok. De gemeente eert hiermee oud-burgemeester Jacques Wallagen, die 2 weken geleden overleed. Vanmiddag is er in de stad een afscheidsbijeenkomst voor genodigden. En de vereniging Volksvermaken is druk bezig met de modernisering van Groningens Ontzet. De komende jaren wordt het programma stap voor stap aangepast. Zo is dit jaar een DJ toegevoegd. Het doel is duidelijk.
17: Over 10 jaar zien wij onszelf hopelijk ook op een plek staan zoals Koningsdag dat is. Dat er overal in de stad feest is. Dat er veel gevierd wordt. Dat iedereen ook vooral meedoet. Wij hopen in de toekomst ook op een vrije dag. Dat zou natuurlijk top zijn.
16: Meer nieuws straks om 12:30 van Edwin in het Veld.
15: Dankjewel.
18: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
24: 28 augustus, Groningens Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
25: Radio Noord.
26: Tussen de middag.
27: Met Nivino Geertsema.
15: Goedemiddag, zometeen een update vanuit de rechtbank over de verdachte moeders uit Stadskanaal. Dat krijg je van Goos de Boer.

0: Nathalie Imbruglia met Torn. 8:08 is het. Mooi dat je luistert naar een nieuwe Tussen de Middag. En we beginnen vandaag met die rechtszaak tegen twee moeders uit Stadskanaal die ervan worden verdacht hun jonge kinderen zwaar te hebben mishandeld, vernederd en verwaarloosd. Het gaat om een meisje van 6 en een jongetje van 7 jaar. Deze zaak kwam rond Hemelvaartsdag naar buiten. Veel onrust ook in Stadskanaal op dat moment, waar de beide vrouwen hun woningen hebben. Collega Goos de Boer is bij de rechtszaak vandaag. Maar dat was een korte zitting, Goos. Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, een kwartiertje ongeveer. Dat was het eigenlijk wel. Ja. En dat het zo kort was, heeft er alles mee te maken dat beide verdachten niet aanwezig waren. Want normaal gesproken krijgen zij ook het woord, wordt hen toch wat gevraagd. Ja, dat is toch anders. En nu is eigenlijk de zitting zo dat de officier van justitie komt aan het woord. Die vertelt waar ze van worden verdacht. Ja, en de verdere omstandigheden, die vertelt ook hoe het met het onderzoek staat. Ja, en daarna moet er een beslissing worden genomen of ze vast blijven zitten. Maar de verdachten hadden zelf al gezegd dat ze begrijpen dat ze langer vast blijven zitten. Dus ook die angel was eruit, want hun advocaten melden dat ze niet zullen vragen om hen vrij te laten. Want ja, dat geeft ook wel aan dat ze zichzelf ook wel beseffen hoe ernstig het allemaal is. Maar goed, ze zijn er niet bij, dus we hebben hun niet kunnen zien en we hebben hun verhaal in openbaarheid ook niet kunnen horen. Dat maakt het toch een beetje anders. Hoe dan ook, ja, die zaak, dat wisten we allemaal wel, was ernstig en dat werd nu ook wel weer duidelijk dat daar vreselijke dingen zijn gebeurd.
0: Ja, nog even, waarom waren die vrouwen er niet bij?
1: Ja, dat heeft ermee te maken met de aandacht, de media-aandacht. Die zijn bijvoorbeeld nu bij deze zitting, bij deze hele korte zitting, zijn 22 verslaggevers. En ik heb even geteld, een stuk of 8, 9 cameraploegen ook nog. Ja, dat is toch een bepaalde druk. Bovendien, het onderzoek loopt nog. En ja, dat heeft de officier aangekondigd. Ze worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dus met andere woorden, het belang is niet zo groot om hier nu bij te zijn. Dat komt later allemaal, als de definitieve zitting is. En dus dat zal de reden zijn. Die is niet genoemd tijdens deze zitting, maar je kunt het eigenlijk wel invullen.
0: Ja, nog even terug naar die periode rond Hemelvaartsdag. Toen was het kwaad al geschied, om het zo maar te zeggen. Maar wat is dit precies voor zaak? Wat speelt hier?
1: Nou ja, het is gewoon iets wat achter voordeuren gebeurt. En waar eerlijk gezegd hulpverlenende instanties vooraf al heel veel signalen van hebben gekregen. En er zijn mensen die hebben daar aan de bel getrokken. Bij Veilig Thuis bijvoorbeeld, uit hun omgeving. Er is twee keer, met name bij het meisje, is twee keer een ziekenhuisopname geweest. Kwam ze zelfs op een intensive care. Toen bleek dat ze zwaar ondervoed was. Dus een uitdrogingsverschijnsel had. Niet gealarmeerd. De school heeft ook een keer aan de bel getrokken, omdat ze met een snee in haar gezicht op school kwam. Het meisje van 6 jaar, hè, vertelde dat ze met een bezemsteel door haar moeder was geslagen. Ook toen is er een melding gemaakt. Ja, en er is heel lang niks gebeurd. En als je dan even boven deze zaak gaat hangen, ja, dan betekent het ook dat de hulpverlenende instanties, en we kennen dat ook van andere zaken, hè, Vlaardingen bijvoorbeeld, dat pleegkind, dat die op een of andere manier ook in deze zaak behoorlijk hebben gefaald. Dat wordt nu nog wel onderzocht door de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. Maar ja, dat hangt wel boven deze zaken. En iedereen vraagt zich toch af, dat is nu niet aan de orde gekomen, maar hoe lang heeft dit zo kunnen voortduren? Ja, en deze zaak gaat ook, en daar hebben we vandaag wel ietsjes meer over te horen gekregen, over de rolverdeling tussen beide dames die ooit gezworen vriendinnen waren. Nou ja, het blijkt wel dat de moeder van het 6-jarige meisje, die heeft echt de handelingen verricht eigenlijk. Dat bestaat uit slaan, schoppen, in een kelder opsluiten, geen eten en drinken geven, vernederen, haren afknippen bijvoorbeeld. Ja, en dat heeft die moeder gedaan. Alleen hier blijkt er ook wel dat de rol dan van die andere moeder is, dat ze er iedere keer bij was. Dus ook helemaal niet geen actie heeft ondernomen. En dat blijkbaar op een of andere manier dat normaal vond. En ja, als je dan inzoomt op die verdachte, dan werd zij, zij zou ook haar eigen zoontje van 7 jaar zou ze mishandeld hebben. Nou, daar is nog geen bewijs voor, maar het is wel zo dat het onderzoek nog steeds loopt. En ja, als je dan kijkt wat hun verweten wordt, dat in vereniging noemen ze dat. Dus dat betekent eigenlijk dat de ene moeder van de meisje heeft het dan gedaan. Mm-hmm. Maar goed, zij is ook mede verantwoordelijk. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, nou worden zij dus onderzocht in dat Pieter Baan Centrum. Wat gaan ze onderzoeken en hoe lang duurt dat?
1: Nou ja, wat is er met deze mensen aan de hand? Hebben ze een ziekte? Hebben ze een afwijking? Hoe is het met de geestelijke vermogens? Schieten die tekort? Allemaal dat soort zaken. Ja, eigenlijk worden ze binnenste buiten gekeerd. En ja, dat is dan weer van belang voor het vervolg van de rechtszaak. En dat gaat gebeuren in november. Er is op 17 november staat er weer een pro forma gepland hier. En dan gaat men kijken, want het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Is het onderzoek dan afgerond? Hoe zit het met dat onderzoek in het Pieter Baan Centrum? Hoe gaat het verder? En ja, dat is een tweede pro forma. Soms komt er nog een derde. Ja, dat betekent dat we al ruim in het volgende jaar zitten als echt de rechtszitting komt. En dan schat ik zo dat de dames er hoe dan ook de verdachten bij zullen zijn.
0: Ja, en dan gaat het uiteindelijk ook om die kinderen. Hebben wij enig idee hoe het daarmee is?
1: Ja, nou ja, ze zijn ondergebracht, ze krijgen professionele hulp, ze krijgen therapie. En de officier van justitie zei daar ook nog iets over. Die zei van onrust, er is veel onrust geweest, daar wees ze op. En ze zegt ook, die onrust en ook nu weer alle media-aandacht is absoluut niet in het belang van met name het meisje had ze dan over, van het slachtoffer. Dus eigenlijk zei ze daar ook mee van, ja, laat die kinderen vooral met rust. Want ja, die hebben natuurlijk iets vreselijks meegemaakt, wat ze hun hele leven met zich mee.
0: Nou. Dankjewel, Goos de Boer, over die zaak in Stadskanaal. Gert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Blijft het wisselvallig?
2: Ja, het blijft wel wisselvallig in die zin. Als je naar vanochtend kijkt, valt het wel mee. Want we hebben een mooie zonnige ochtend gehad met de Nieuw-Beerta. Toch alweer 5 zonuren die daar geregistreerd zijn. Temperaturen 22 tot 24 graden. Veendam bijvoorbeeld 23,1. Windschoten 24,1. Komt nu van het zuiden iets hogere bewolking binnenzetten. Is eigenlijk de voorkant van nog warmere lucht en ook vochtige lucht. Dus die temperatuur loopt vanmiddag verder op. Ik denk toch maximaal van 26 tot 28 graden. Met de hoogste temperatuur natuurlijk in het zuiden. De oosten. En een matige wind ergens uit het zuidoostelijke richting. Eind van de middag, begin van de avond is er kans op een onweersbui. Het is niet helemaal zeker, maar als er eentje ontstaat kan het een pittige bui zijn. Maar meer buien in de loop van de nacht, denk ik. Denk ik al na middernacht. Er staat ook een code geel vooruit. Er kan wat hagel bij zitten. Windvlaag van 60 km per uur. Lokaal ook al flink wat regen. En dan morgenochtend zijn die buien weer weg. En dan krijgen we een zuidwestenwind. Dat betekent natuurlijk minder warm weer. Gemiddeld in de provincie 22, 23 graden. Zon, daar ontstaan stapelwolken. Een stevige zuidwester. En begin van de middag, tweede, eerste helft van de middag, die periode ergens, dan gaan die stapelwolken doorgroeien tot een aantal regen- en onweersbuien. Echt een plaatselijk verschijnsel. En er zit dan weer hagel bij. Er kunnen windstoten optreden. Misschien nog sterker dan de komende avond en nacht. Misschien wel 75 km per uur. En ook die reguliere wind, ik zei het al, die is vrij stevig. Dus blijf wisselvallig. Maar zeker ook mooie momenten zoals vanmiddag.
0: Dankjewel, Gert.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Testosteronie van

0: Ja, precies. Het houdt de hele muziekwereld bezig. Stormt dit nummer ook die Noord 9 binnen komende zaterdag? Dat ga je natuurlijk horen in Café Martini. Je hebt het vast meegekregen. Vorige week heeft er brand gewoed bij de begraafplaats in Hoge Zand. En bij die brand gingen dat prachtige monumentale poortgebouw, maar ook het theehuis van de Stille Hof verloren. De schade bleef niet beperkt tot de gebouwen. Ook materialen die daar waren opgeslagen voor de jaarlijkse herdenking Licht om te gedenken gingen in vlammen op. Judith Kliphuis is van Licht om te herdenken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Even om een beeld te krijgen. Wat voor organisatie zijn jullie?
1: Ja, we zijn eigenlijk twee vrouwen, zeg maar, die als organisatie alles organiseren en regelen. En daarnaast hebben we nog 30 vrijwilligers die echt op de avond zelf zorgen dat alles staat en klaargezet wordt. En daarnaast nog heel veel muzikanten en een koor. En ja, dus nog, daarnaast nog veel meer vrijwilligers.
0: Ja, en dat nieuws van die brand, dat was natuurlijk groot nieuws. En iedereen had het over dat poortgebouw. En het is natuurlijk zonde dat het gebouw verloren gaat. Maar van jullie materialen, dat is natuurlijk best wel heftig. Hoe reageerden jullie daarop?
1: Ja, nou, ik lag nog te slapen en mijn man die had het nieuws al gezien. En die maakte mij wakker om 7:30. Die zei, nou, moet je dit eens horen. Ja, dus ik heb mijn kleren aangetrokken en ik ben gelijk heen gereden. En ja, toen wij daar aankwamen was het al vrij snel duidelijk dat er gewoon niks meer van ons materiaal over was. En dat het poortgebouw verwoest was en het theehuis natuurlijk ook.
0: En wat denk je dan als je daar staat?
1: Ja, het huilen. Ja, ik heb vreselijk gehuild. Nadine die was er ook al, waar ik het samen mee organiseer. En ja, het is gewoon verschrikkelijk. Er zijn geen woorden voor. Het is echt, je hebt zoveel jaren liefde en ingestoken om alles te realiseren. Ook zowel in het theehuis als Licht om te gedenken. Alle spullen hebben we in de loop der jaren bij elkaar verzameld. En alles is weg.
0: Ja. En nou is over twee maanden staat de jaarlijkse herdenkingsavond op het programma. Kan dat wel doorgaan?
1: Ja, nou zoals het nu lijkt. Er gebeurt echt online en er gebeurt zoveel. Er zijn massaal mensen potjes aan het verzamelen, potjes aan het versieren. Ik krijg een foto van een moeder die een foto stuurt met haar dochter die door de straten loopt om potjes in te zamelen met een kruiwagen. Ja, dus gebeurt zoveel. Dat is, het is tot ontroerend toe. Ik kwam bij Wim Dierenshop. Die heeft zijn locatie te beschikbaar gesteld om daar potjes te brengen. Net zoals Let's Move en een Jeannette's haarstijl. En ja, een oma die heeft echt 2 keer 1000 kaarsjes gebracht. Want haar kleinzoon ligt begraven op de begraafplaats. Dan kwam er weer een vrouw met een envelop binnen. En die zei van, hier kunnen jullie nog spullen verkopen. Dus heb ik gelijk allemaal parapluutjes voor besteld. Ja, het leeft enorm. Ja.
0: En wat zegt dat over jullie herdenking die jij jaarlijks organiseert? Dat jullie zo warm gesteund worden?
1: Ja, ik denk dat het toch heel erg belangrijk is voor heel veel mensen. En,

0: de gemeente Midden-Groningen. Dat het toch doorgaat, zeg maar. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen er steun aan hebben. Ik vind het zelf ook altijd een heel, een hele bijzondere sfeer, zo'n avond. Dus ja, ik denk dat het gewoon toch heel belangrijk is. We hebben het ongeveer jaarlijks. Afgelopen jaar hadden we 854 bezoekers. Maar toen was het echt regen, was het geen goed weer. Ja, en we hebben ook wel eens veel meer bezoekers gehad. Dus het, ja, het is toch wel heel bekend.
1: En dat geeft denk ik ook wel kracht om door te zetten, Judith. Want volgens mij laten jullie je niet uit het veld slaan, hè?
0: Nee, het was voor mij eigenlijk anderhalf uur na die tijd was het al duidelijk. Dit moet doorgaan, dus we zetten ons daarvoor in. En als organisatie en vrijwilligers zijn we echt ontzettend dankbaar voor alle inzet van alle mensen die ons helpen. Echt heel bijzonder.
1: Geweldig. Judith Kliphuis, succes weer met de organisatie van 25 oktober. Licht om te gedenken. Als jij dit hoort en denkt, ik wil ook wat voor ze doen, dan kan dat uiteraard. Zoek eventjes online op Licht om te gedenken. Gaan wij luisteren naar Style Council. Shout to the top om 7:30. Goedemiddag.

0: Amber Belong Together. Zometeen Edwin met Noordnieuws en daarna altijd wat anders over de fietshelm. Wat mij betreft verplicht je die zelfs gewoon voor jongeren en mensen vanaf de 60 ongeveer? Of is dat te revolutionair?
1: Nou, ik doe me echt niet op.
0: Nee, maar jij bent ook nog geen 60 en ook geen jongere meer.
1: Ik ben ook niet van plan om mijn 60ste een fietshelm nog te gaan dragen.
0: Ik ben ook benieuwd hoe Edwin daarin staat. Maar dat gaan we horen na Noordnieuws. Altijd wat anders gaat over de fietshelm.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: 1 over half 1, Noordnieuws. Edwin, een hele goede middag.
6: Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 in Stadskanaal blijven tot de volgende zitting op 17 november vastzitten. Ze worden bovendien in november psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat werd zojuist duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak, waarbij de vrouwen niet bij aanwezig waren. Het was dus een korte zitting, zag ook verslaggever Goos de Boer. Een
7: kwartiertje ongeveer, dat was het eigenlijk wel. Ja. En dat het zo kort was, heeft er alles mee te maken dat beide verdachten niet aanwezig waren. Want normaal gesproken krijgen zij ook het woord, wordt hen toch wat gevraagd. Ja, dat is toch anders. En nu is eigenlijk de zitting zo dat de officier van justitie komt aan het woord, die vertelt waar ze van worden verdacht. Ja, en de verdere omstandigheden, die vertelt ook hoe het met het onderzoek staat. Ja, en daarna moet er een beslissing worden genomen of ze vast blijven zitten. Maar de verdachten hadden zelf al gezegd dat ze begrijpen dat ze langer vast blijven zitten. Dus ook die angel was eruit, want hun advocaten melden dat ze niet zullen vragen om hen vrij te laten. Want ja, dat geeft ook wel aan dat ze zichzelf ook wel beseffen hoe ernstig het allemaal is.
6: De ongeveer 90 adressen in Hoge Zand die getroffen waren door een stroomstoring hebben sinds 4:30 vannacht weer stroom, meldt Innexis. Die stroom werd gisteravond rond 7:45 onderbroken toen de brand ontstond in een transformatorhuisje aan de Zoete Kroon. Volgens Innexis is het station volledig verloren gegaan. Oorzaak is nog onduidelijk, kan mogelijk ook niet meer worden achterhaald. Komende dagen wordt het afgebrande trafohuisje afgebroken en vervangen door een nieuw station. De stroomvoorziening is eerst hersteld met een noodvoorziening, waaronder een aggregaat. En doordat de stroomstoring langer duurde dan 4 uur, hebben de getroffen huishoudens recht op compensatie. Ongeveer 50 werknemers van Transcom in Groningen staken vandaag. Het klantcontactcentrum wordt bij 1 november gesloten. Daardoor verliezen ongeveer 150 medewerkers hun baan. FNV eist samen met de werknemers een fatsoenlijk sociaal plan. Bijna al het personeel tekende een petitie om daarover opnieuw te onderhandelen. Onder meer Jimmy Dijk van de SP en Julian Bussoff van Pro spreken de actievoerders vanmiddag toe. En op het stadhuis van Groningen hangen de vlaggen vandaag halfstok. De gemeente eert ermee oud-burgemeester Jacques Wallagen, die op 12 augustus op 79-jarige leeftijd overleed. De uitvaart was vorige week al in besloten kring. En vanmiddag is er in de stad een afscheidsbijeenkomst voor genodigden. Tot 30 augustus ligt in de hal van het stadhuis nog een condoleanceregister, waar iedereen een boodschap kan achterlaten voor de nabestaanden. Dat kan ook online via de website van de gemeente. En kijk hiervoor ook op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Gert met het weer.
8: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de middag, eind van de middag, zou de lokale regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Het kan een stevige bui zijn, dat is dus een kans. Temperaturen 26 tot 28 graden. Vanavond tussen die enkele buien. De loop van de nacht neemt de onweerskansen verder toe. Met minima van 18 tot 19 graden.
5: Nou, dat is mooi fietsweer. En daar gaan we het nu ook over hebben. Fietshelm verplichten op de fiets of niet? Bij bepaalde groepen, bijvoorbeeld jongeren en misschien ook wel ouderen. Ik ben benieuwd hoe jij daarin staat. We hebben natuurlijk al die kinderen weer gezien die nu sinds een dikke week weer naar school gaan met de fiets. Ik zie steeds meer fietshelmen. Merk het ook bij mijn eigen dochter. Die vinden het heel normaal om een fietshelm op te zetten. Maar hoe zit het eigenlijk bij jou? Hoe sta jij in het gebruik van de fietshelm? 050-3188-288. Ik ben benieuwd naar de reacties.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: 050-3188-288, het bekendste en beroemdste en beruchtste telefoonnummer van Groningen. Want ik zou zeggen, lekker bellen met altijd wat anders over de fietshelm. Ja, ik zei het al, dochter van 6 gaat weer naar school. Fietshelm gaat gewoon op, niks aan de hand, geen protesten. Terwijl als ik even aan mezelf terugdenk, vroeger als kind, ja, dan was dat echt niet cool. Maar dat was meer omdat ik het niet gewend was vanaf het begin. En dan later werd dan gezegd, ja, doe nou je fietshelm op, maar dan is het opeens niet cool. En ik vermoed dat het voor mijn dochter, of dat hoop ik in ieder geval, dat het gewoon heel gewoon is om die helm op te zetten en dat het ook gewoon blijft. Dus dat zal zo'n nieuwe beweging worden. Dat heeft wel een aantal jaren nodig, denk ik, voordat het heel gewoon is om een fietshelm te dragen. Maar hoe staan wij er hier allemaal in? Edwin, ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Fietshelm op de fiets, nou, bijna verplichten misschien?
1: Nou ja, het is allereerst voor je eigen gezondheid. Dus als je het niet doet, lijkt mij eens je eigen keuze.
0: Ja.
1: Ja, als je de schade oploopt, dan betaal je de rekening dubbel, zeg maar.
0: Klopt, maar ga ik meteen even vanuit het ziekenhuis denken. Ja, ligt er weer zo een die er misschien niet had hoeven liggen als... Ja,
1: en ik moet zeggen, ik reed al vanaf mijn 14e, 15e brommer met helm.
0: Ja.
1: En ik vind, als je harder gaat dan 50, zou ik sowieso een helm adviseren.
0: Ja. Oh, adviseren.
1: Nou ja, ik ben er nog steeds, omdat de verplichte, ja, gaat mij misschien net iets te ver.
0: Ja.
1: Maar ik fiets zelf ongeveer met een snelheid van 15, 20 kilometer per uur, max. En dan vliegen ze je de e-bikes en de fatbikes je om de oren.
0: Ja.
1: En vaak ook zonder helm. Ik denk, nou ja, als jij dat risico wilt nemen...
0: Ja, maar kunnen ook tegen jou aan fietsen?
1: Ja, maar ik heb een hele stevige oma-fiets.
0: Oké.
1: Krijg je niet zomaar aan de kant, hoor.
0: Stefan, fietshelm op?
2: Nee. Nou ja, tenzij je fiets nou een bepaalde snelheid heeft. Hè. Dan denk ik aan zo'n e-bike, speed pedelec, noem ze allemaal maar op.
0: Oh, die pedelecs.
2: Kijk, dat is gewoon bijna, dat zijn gewoon bijna gewoon brommers natuurlijk.
0: Maar die rijden gewoon op de autoweg, hè? Dat vind ik ook bizar trouwens soms.
1: Springt er opeens zo eentje voor de auto? En ik denk, oh, wat is dit?
2: Ja, nee, maar op een gewone fiets, een ouderwetse fiets waarbij je zelf moet trappen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan weet ik uit ervaring dat ik zelf niet zo heel hard fiets. Vind ik het niet nodig.
0: Maar stel nou, jij bent straks een jaar of 70. En je stapt nog gewoon lekker op de fiets, omdat dat kan.
2: Ja.
0: Moet je ook zoveel mogelijk doen dan, denk ik. Zou je het dan doen?
2: Nee. Ja, tenminste, ik ga ervan uit dat ik dan niet harder fiets dan nu.
0: Nee, dat klopt.
2: Is dat niet
0: maar
2: nodig?
0: Motorisch ben je misschien iets minder, waardoor je makkelijker
2: meer
0: valt.
2: Kijk, dat is dan weer verschil. Kijk, als het dan niet meer vertrouwd is op een gegeven moment, dat je denkt van, nou, ik weet niet of ik nog wel zo goed kan fietsen, dan zou ik hem misschien wel opdoen, maar voorlopig zie ik mij nog wel rondfietsen zonder hoofddeksel.
0: Het zou jou wel staan, denk ik, zo'n helm.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Jou trouwens ook wel.
0: Ik heb er altijd in mee, hè.
2: Onder het shirt.
1: Je hoeft daarna je haar niet te komen.
0: Nou, met het racefietsen is het wel heel normaal. Dan is het opvallend.
2: Maar dan ga je ook heel hard. Dat is het verschil, wat mij betreft.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar ja, nee, dat is waar. Maar je gaat ook zo. E-bikes gaan ook zo hard, hoor.
1: Ja.
0: Speed pedelecs gaan harder. Dus laten we dan hier dan maar afspreken. Iedereen met een gemotoriseerde fiets, op wat voor manier dan ook, verplicht een helm op. Zullen we daarop houden dan?
2: Ja, wat mij betreft wel.
0: Oké. Ik ben benieuwd of er nu mensen luisteren die een e-bike hebben of een speed pedelec en niet per se een helm opdoen. Ben ik benieuwd waarom niet. Of dat je het juist wel doet. Ben ik ook heel benieuwd waarom je dat wel doet. 050-3188-288.
2: En er zijn ook heel veel landen in Europa waar het gewoon doodnormaal is. Hè. Is het zelfs verplicht, zeker ook voor de jeugd. Bijvoorbeeld Frankrijk en Oostenrijk tot 12 jaar.
0: Ja, nou.
2: Spanje is tot 16 jaar verplicht om zo'n helm te dragen. Zo zijn er nog veel meer.
1: Duitsland.
2: Ja.
1: Daar kijken ze je raar aan als je geen helm op hebt op de fiets.
0: Voer maar in, die verplichting hier voor de jeugd, lijkt mij. Waarom ook niet?
2: Nou ja, ik doe hem niet op.
0: Oké.
2: Doe ik gewoon niet.
1: Ik ook niet.
0: Oh, jeetje, recalcitrant weer allemaal. 050-3188-288. Gaan we eens even kijken, wie heb ik hier aan de lijn? Goedemiddag.
3: Akkerman uit Zuidbroek.
0: Goeiedag. Vertel, hoe staat u erin?
3: Nou, mijn fiets gaat ongeveer 25, 26 kilometer.
0: Ja.
3: Ik draag geen helm. En dat ga ik ook niet doen. Nou. Wanneer mocht je op een scooter, moest je een helm dragen. Op een snorfiets niet. Nu moet je op een snorfiets ook een helm dragen. En heb je van die fatbikes en al, die vliegen je voorbij.
0: Ja.
3: Kijk, dan de dame helm voor zorgen. Maar voor een fietser die net 25 kilometer gaat en die had dat bul.
0: Nou, maar dat is best snel, hè? 25 kilometer per uur, meneer Akkerman.
3: Ja, maar niet zo snel als een fatbike.
0: Nee, oké. Okay, en ook niet zo snel als een auto. Dat snap ik allemaal. Nee. Maar gewoon, kijk, als u gewoon even naar uzelf kijkt. U fietst en u fietst op de topsnelheid 26 kilometer per uur. En in één keer de regel. En u komt ten val. Heeft u dan niet liever voor het veilige gevoel zo'n ding op?
3: Nee. En dan kun je overal wonen. Dan moet je zelf daarmee nog op een kinderfietsje nemen.
0: Ja. Maar goed, hoe oud bent u, meneer Akkerman?
3: Ik ben 57.
0: 57. En zou u dan dat wel voor de jeugd misschien wel verplicht vinden om een helm op te doen?
3: Nou ja, net wat ik zeg. Voor die fatbike en al die andere motoren die 30, 40 kilometer gaat. Ik zeg, ze moet één lijn trekken boven de 30 helm. Beneden de 30 niet.
0: Ja, of boven de 25.
3: Ja. Maar mijn raam moet er 25 en dat wil die niet.
0: Nee, oké. Okay. Meneer Akkerman, bedankt voor bellen, hè?
3: Oké, dank u wel.
0: Hoi. Hoi. En dan naar de vrouw waarvan ik mij al de hele tijd afvraag, hoe zou het eigenlijk met haar zijn? De burgemeester van Onderendam, goedemiddag.
4: Goedemiddag, op dit moment ben ik in Groningen.
0: Oké, dat mag ook. U bent op visite.
4: Er moet ook gewerkt worden, hè?
0: Ja, en fietst u dan naar Groningen, mevrouw West?
4: Nee.
0: Oké, lekker met de auto. Maar fietst u überhaupt wel eens? Want altijd als ik u zie, dan zie ik u in de auto.
4: Dat klopt.
0: Maar fietst u wel eens, mevrouw West?
4: Ik fiets wel eens.
0: Met of zonder helm?
4: Zonder.
0: En waarom?
4: Ik zei het net ook. Nederland moet er stoppen met al die betuttelingen.
0: Oké. Ja, maar is dat dan betutteling of is het gewoon misschien verstandig? Ik bedoel, hoofdletsel heb je zomaar.
4: Nou, Nuino, doe zelf. Ik kom weer op de privé-situatie uit.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ik was toen net ook zeest van... Mijn kinder die kreeg van mij gewoon een helm op. En ze moet naar zeuren.
0: Dat heb ik niet helemaal gezegd, maar ik zou er zo in kunnen staan, ja.
4: Ja, precies. Maar goed, ik mag het wel zeggen, gewoon naar zeuren.
0: Nee, precies.
4: En betutteling, dat is ook volk van... ben allemaal veurders, die vinden dat een ander wat moet.
0: Ja, oké. Ja, maar ja.
4: Ik ben het er wel met ooit, was toen net zeest. Wanneer je je kinderen eraan wint, dan wordt ze nooit aan.
0: Ja, precies.
4: Dus... In die zin stond ik er nooit verkeerd in.
0: Om het te verplichten voor uw kinder. Bedaalst u. Toch?
4: Ouders zijn zelf boos over hun kinder. Ook dat is tegenwoordig maar meer bepaald, maar dat zij zo.
0: Ja. Maar...
4: Ja?
0: Maar nou is het mij nog steeds niet duidelijk, mevrouw West. Bent u nou voor verplichting bij kinderen of niet?
4: Nou, ik ben meer voor een verplichting. Dat men, u heeft het ook net al over evenwicht hebben op een fiets.
0: Mm.
4: Er zijn heel veel mensen die rijden op een elektrische fiets.
0: Mm-hmm.
4: Maar ze zijn levensgevaarlijk wanneer ze plotseling maar overstaan.
0: Ja.
4: Daarom ben ik voor dat er testen komen.
0: Oh, een soort fietsrijbewijs. Ja.
4: Is het nog verantwoord dat bepaalde mensen nog op de fiets gewoon zitten?
0: Ja, oké. Nou, die gooien we er ook in, mevrouw West. Bedankt voor het bellen.
4: Graag gedaan, mooi.
0: Mooi, mevrouw West gooit er zomaar weer een onderwerp in. En dat vind ik op zich wel een goeie. Een soort fietsrijbewijs. Ik vermoed dat ze dan bedoelt de mensen op iets hogere leeftijden. Dat je dan op een gegeven moment nog moet bewijzen dat je nog een beetje mobiel bent op die fiets. En een beetje soepel dat allemaal kan doen. Fini Stoffers in Gieten. Mooi, Fini.
5: Hey, goedemiddag, Fini.
0: Mooi. Vind je dit inderdaad betuttelend? Zoals mevrouw West net zei.
5: Nou ja, ja, wel wat.
0: Wel wat, oké, okay, vertel.
5: Nou, als dit de regering door wil komen, dan door wil trekken, dan kan mijn man mooi weer op de fiets.
0: Oh nee? Is hij zo koppig?
5: Nee, nee, helemaal niet. Hij kan geen helm op hebben.
0: Hij kan geen helm op?
5: Nee, want hij heeft zijn poegje al weg moeten doen en hij moest zijn fiets al weg doen, zijn mountainbike al weg doen, want hij heeft een versleten nekwervel. Oh. En als hij een helm op heeft, ja, dan heeft hij 2 dagen koppijn.
0: Ja, ja, dus, oké. Okay. Ja, dat kan er
5: en,
0: iets.
5: En weet je waar ik ook aan zat te denken? Mm-hmm. Mensen die willen graag, of zo'n regering wil graag hebben, mensen met een helm, daar de scootmobiels ook maar een helm dragen. Want als jij erachter, als jij in de auto zit en je rijdt er tegenaan, bij wijze van, mm-hmm, ligt die persoon ook op de weg.
0: Ja.
5: Daar kijken ze ook niet naar.
0: Dus
5: daar kan je ook last krijgen.
0: Maar Fini, dus eigenlijk als ik het goed begrijp, liever geen fietshelm verplichten voor fietsers, want dan kan uw man niet meer op de fiets, maar de scootmobielbereiders moeten wel een helm op.
5: Nee, fietsers mag ook wel, maar oh, kijk, zoals mijn man,
0: ja, hij moet
5: mensen door. Met een ja, mens zoals mijn man, die kan echt geen helm op hebben.
0: Een soort ontheffing.
5: Die zou nooit meer op fiets kunnen.
0: Nee, maar er valt wel wat met ontheffingen te doen dan,
5: ja,
0: denk
5: tuurlijk,
0: ik. Ja,
5: daar heeft hij ook wel af. Hij heeft papieren en al van dokter in huis.
0: Wat voor papieren?
5: Hij werkt in een fabriek. Want hij mag absoluut geen lashelm en zo.
0: Oh, jeetje. Wat een gedoe zeg.
5: Ja.
0: Ja, dat heeft nogal wat gevolgen, ja. En dan even voor jezelf, Fini. Zou jij, heb jij een helm, fietshelm?
5: Nee.
0: Oh, begin je te lachen nu?
5: Ja, ik moet zeggen, ik doe wel heel rustig aan, hoor. Echt ja, wel.
0: Oké. Okay,
5: ik okay, kijk echt uit.
0: Ja, echt, ja. Maar als je nou wel een helm zou, wat voor kleur zou je dan nemen?
5: Rood.
0: Rood. En waarom?
5: Een goede club, hè?
0: Een goede club? Oh god, gaan we het over voetbal hebben? Toch niet die club uit de hoofdstad, hè?
5: Juist.
0: Fini, dit gesprek is voorbij. Bedankt voor het bellen.
5: Hoi, grapje, hè? Doei.
0: Doei. Ja. Fini Stoffers uit Gieten was dat. En groet aan je man trouwens, Fini. Gaan we naar Nijpekel, mevrouw Oordwijn. Mooi.
6: Mooi.
0: Mooi.
6: Oh. Ja,
0: zo, man. Ja, nou, ik ben wel benijd. Bist u pro-helm of anti-helm?
6: Nee, ik ben er wel voor dat ze een helm droegen, hoor. Van, maar nooit zitten 60-jarigen en ouder. Mm-hmm. Als het de helm verplicht was, het verhelpen nooit een helm. Bij fietsen of op, wat ik val. Dan was het verhelpen
0: okay,
6: nooit een helm.
0: Oké, okay, kijk.
6: Ja?
0: Ja, nee, dat vind ik ook wel een origineel idee. Gewoon elke keer een helm.
6: Ja, we worden maar de 60 jaar iedere keer tonnenspeeldelm.
0: Ja, dan moet toch ergens een grens getrokken worden, mevrouw Oordwijn.
6: Ja, maar ja, een jongen van 20, die kan ook wel op bek vallen.
0: Ja, nou, hou maar op.
6: Of op de kop, bedoel
0: ja,
6: ik.
0: Ja, nee.
6: Ja, dat is 20 jongen.
0: Ja, en daar is het misschien wat bier op of zo.
6: Ja, dat wordt niet mooi, maar... Nee, ik vind gewoon, als het verplicht is, het ooit werd me gewoon verplicht worden. Ik ja, heb wel een helm, dus...
0: Maar
6: ik vergeet hem soms op... Ja, ik heb wel een helm, maar ik vergeet hem soms op zijn dag.
0: Oh,
6: dan
0: ja,
6: ik al halverwege en dan...
0: Ja, dus in uw ideale wereld, mevrouw Oordwijn, krijgt u een boete?
6: Oh. Ja, maar ja, ja dat heb ik nooit schuld te nemen. Dat lukt hem wel op, hoor. Dat is geen probleem, want ik okay, fiets nog zo vroeg. Nee. En ja, en mijn wel ook, fiets 20. Ik vond mij 26 of zo 20. Maar kijk, ik bedoel, het geldt voor jou nog eens. Nou, we hadden voor 60-jarigen, ook voor 20-jarigen,
0: nee, okay, ja,
6: ook
0: ja,
6: voor die petbikes.
0: En mevrouw Oordwijn, heeft u ook een foto gestuurd? Ja? Of met helm?
6: Is nee, ik oh, heb geen foto gestuurd.
0: Ik ben wel een benijd. Wat voor kleur?
6: Ja, oh, ik heb van mij een grieze.
0: Een grieze helm? Oké. Okay.
6: Ja, ja, die is nooit zo mooi, soms in Duitsland. Maar ik wist soms in Duitsland bij paard. Nou, maar gewoon overdag. Maar als ik op fietsen zit, ik zit meer in de auto trouwens.
0: Ja, ja.
6: Maar ja, ik vind het allemaal een verkeerde instelling. Ik bedoel, zo'n helm kun je wel...
0: Ja, en heeft ze ook kinderen in de familie?
6: Ja, een dochter.
0: Dochter?
6: Maar die is al vriend vader, dus die zal wel gaan, die fietsen met zoveel.
0: Bist ze ook oma of niet?
6: Nee.
0: Oké, okay, nee. Nou, maar ja, want ik ben wel benijd, hou dat waak met de echte leuke kinderen.
6: Nee, jij mag nog nooit, maar ja. Dus okay, ik bedoel, en, maar ja, ik zeg nogmaals, als ze dat verplichten erin, nou dan worden 60 jaar
0: nee,
6: ook
0: helder,
6: eronder.
0: Mevrouw Oortwijn, bedankt hè.
4: Doei.
0: Hoi, mevrouw Oortwijn, nieuwe Pekelaar was dat. Die zegt, iedereen gewoon een helm op. Maakt niet uit hoe oud of op wat voor fiets. Ben benieuwd hoe Jannie erover denkt uit Oldenhoven. Mooi, Jannie.
7: Hé, hey, Nivino.
0: Mooi.
7: Iedereen een helm.
0: Oh, dus jij bent eens met...
7: Ik ben het helemaal eens, ja.
0: Oké, okay. En waarom vind jij dat?
7: Voor de veiligheid. Ik stap zelf al niet eens meer op de fiets op het moment. Want ik laat een speciale helm maken dan. Oh. Je moet natuurlijk weer iets aparts hebben, hè.
0: Wat wil jij voor helm dan, Jannie?
7: Een mooie neon roze met unicorns erop.
0: Waarom nou weer? Waarom kan het nou nooit een keer normaal, Jannie?
7: Ja, nou ja, dat ben ik, hè. Dat weet je.
0: Hey, laten we wel afspreken, als hij af is, dat je dan een fotootje stuurt zodra je hem dan hebt. Maar
7: jazeker.
0: Jij stapt nu dus niet op de fiets omdat jij nu geen helm hebt?
7: Nee, klopt.
0: Dat vind ik, ja, nou, dat vind ik bijzonder. Waarom dan? Ben je een keer gevallen of zo? Heb je nare ervaringen?
7: Nee, maar wel mensen uit de naaste omgeving, vrienden die wel gevallen zijn, die een ongeluk hebben gehad en hoofdletsel hebben gehad. Nee, ik wil dat zelf niet eens meemaken.
0: Nee, dat snap ik. En wat zie je dan? Want jullie wonen in Oldenhoven. Nou, daar is natuurlijk al die jeugd gaat ook weer naar school. En die moeten dan naar, weet ik veel waarheen. Misschien wel naar Winsum of zo, ik zeg maar wat. Stapt op de fiets. Zie je veel kinderen zonder helm?
7: Ja, heel veel.
0: En wat denk je dan?
7: Dan denk ik van, waarom geen helm? Ja, en dan zal het wel weer niet cool zijn, zoals je dat net zo mooi zei. Maar ik zie wel de jongere kinderen van de basisschool, die echt net naar groep 1 en 2 gaan en zo, die krijgen wel allemaal een helm. En dat vind ik ook, aanleren. Gewoon helm op. Mijn kinderen willen ook geen helm op, hoor.
0: Nee, wel omdat ze het waarschijnlijk niet gewend zijn ook vanaf het begin.
7: Nee, want toen was dat nog niet. Nee. De jongste is nu 12. Dus die zou het nog wel willen, want die heeft een oogaandoening. Dus,
0: Oké.
7: Maar mijn jongens, die krijgen geen helm. Ja. Die willen geen helm, laat ik het zo zeggen.
0: Dus gewoon vroeg beginnen, een beetje zoals ik het dan ook doe.
7: Aanleren. Ja. Gewoon iedereen een helm als je op de fiets zit.
0: Een helm is dus niet cool, maar ik vraag me wel af of een moeder met een neonroze helm met unicorns wel cool is. Maar goed, dat is jullie discussie. Ga ik me niet in mengen, Jannie.
7: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Fotootje sturen, als hij klaar is.
7: Ja, komt goed. Als hij klaar is, dan krijg je hem.
0: Oké, mooi. Marinus in staat. Mooi, Marinus.
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Pro of anti?
8: Ik ben voorstander van iedereen helmplicht. Iedereen die op fietspad fietst, ongeacht wat het is, helm op. En waarom? Als je kijkt naar hoeveel ongevallen zijn met letselschade, en loopt de spuigaten uit. Het verkeer wordt intenser. En als je kijkt naar vroeger, moest iedereen opeens een riem opdoen, een autoriem.
0: Ja.
8: En iedereen is er nu aan gewend. En het is automatisme dat je de veiligheidsriem van de auto omdoet.
0: Mm-hmm.
8: Dus ik vind ook al die discussies altijd van voor- en tegenstanders, laten we nou een keer gewoon doorpakken van, kom op jongens, help me op, veiligheid. Ga naar het ziekenhuis en vraag nou eens van, hoeveel letsels komen er nu binnen? Dat heeft met snelheid niks te maken. Mm-hmm. Ik kan omvallen met een fiets. Ik heb er van dichtbij meegemaakt. Iemand die een hersenletselschade kreeg, omdat ze amper aangereden werd, geen snelheid erin, maar toch een hersenletsel heeft overgehouden. Ja. Dus iedereen een plicht, help me op.
0: Marinus, jij bent ook ooit jong geweest?
8: Precies.
0: Het is niet cool, hè? Zo'n helm.
8: Nee, maar de veiligheidsriem in mijn auto was ook niet cool in die tijd.
0: Nee. Nee, oké. Okay. Ja, dat heb ik dus niet meegemaakt. Maar dat kun jij je nog goed herinneren, hoe die omslag erin kwam?
8: Zeker, dat was dezelfde discussie die nu met de helm is. Mm-hmm. Iedereen was er ook tegen van, laat mij rijden zoals ik wil. Het is mijn verantwoording. Maar als je ziet hoeveel ongevallen met dodelijke afloop dat heeft voorkomen.
0: Ja.
8: Dan zeg ik van, oké. En goed, ik ben 73. Ik heb niet altijd een helm op. Als ik ver ga fietsen, heb ik altijd een helm op. Als ik naar de winkel toe ga en ik rij onderweg naar deze kilometer, dan denk ik van, waarom eigenlijk niet?
0: Ja.
8: Want ook in die kilometer kan alles gebeuren.
0: Ik wou net zeggen.
8: Ik moet ook naar mezelf kijken.
0: Ja. Wat voor kleur helm heb je?
8: Hij is niet relevant, maar hij is zwart. Oh.
0: Vind ik ook niet cool. Je kan toch een coolere kleur nemen, Marinus?
8: Daarvoor moet je een coole kleur op een helm. Het gaat om de veiligheid. En wat voor kleur die heeft, maakt mij helemaal niks uit.
2: Helder.
8: Kijk, als je dan over kijkt naar veiligheid, dan moet je zeggen van een reflecterende gele.
0: Ja, die zie je veel.
8: Ja. Nou, dat is ook verstandig.
0: Ja. Marinus, bedankt. En gewoon die helm, hang hem anders aan de voordeur klink. Dan kun je hem nooit vergeten.
8: Hij hangt nu aan het stuur.
0: Ook goed. Bedankt, hè.
8: Yo, okay.
0: Hoi, Marinus geeft zichzelf toch ook nog wel een klein standje, omdat hij hem zelf ook wel eens vergeet nog. Terwijl hij denkt, ja, ik moet hem nu eigenlijk ook op. Tieneke in Wagenborgen, mooi.
9: Mooi.
0: Nou, ik ben benieuwd. Jullie hebben allebei een fietshelm, heb ik begrepen nu.
9: Ja, ja, alle twee.
0: En hoe komt dat?
9: Nou, we hebben een elektrische fiets aangeschaft. Misschien al 3 jaar of 4 jaar terug. Toen zijn de kinderen, en nou heb je een elektrische fiets. En nou ga je toch ook zeker wel een helm aanschaffen. Nou ja, dat was eerst eens even denken van, ja, doen we dat? Dat mooie model. Want ze zijn allemaal zo bitter.
0: Ja. En? Hoe zitten ze?
9: Nou, en dan droegen we allebei een fietshelm.
0: Wat voor kleur?
9: Blauw.
0: Prachtig.
9: Mijn jeans blauw en mijn man is een beetje... Ja, wat voor kleur. Ja, die heeft een beetje een mooie kleur. Okay. Ook blauw, hè? En, maar een beetje glimmende.
0: Oh, oké. Okay.
9: Beetje metaliek. Was wel zoiets.
0: Ja, ja. Ja. En stuit het een beetje?
9: Ah ja, ik moet dan denken dat ik hem naar de schuif op kap zet.
0: Nee, ja,
9: maar
0: dat...
9: dan kijk ik eerst even, oh ja, nou heb ik hem goud.
0: Ja, ja, en even aandraaien, ja. Zeker achterop het hoofd.
9: Nee. Okay. Ja, nee, dan pak ik hem een boom op kap en dan draai ik hem een stokje.
0: Ja,
9: en dan
0: okay.
9: Is het daar weer leeg.
0: Maar was het wennen, Tieneke?
9: Nou, ja, eerst een paar keer wel.
0: Ja.
9: Ja, en dan neem je mijn fietstassen. Ik heb mijn keer vergeten. Oh. Laat ik hem mijn fietstassen halen. En we hebben geen winkels meer in Durp, ja.
0: Nee.
9: Dus ik moet hem nog zitten buren.
0: Ja.
9: Nou, en ik kom zitten buren aan. Ik wil mijn zeskoer... Oh, lijf het ziek, ik heb jou geen helm meer waard.
0: Oh,
9: wat een kou.
0: Ja, wat een kou.
9: De andere keer dat ik hem vergeten heb, maar anders... Hij zit standaard in het fietstassen.
0: Ja.
9: En dan, nou ja, kom fietsen tot scootshoot. Nou ja, en dan helm droet. En nou, dan heb ik mijn helm maar weer, ja. Nou, dan staan we maar weer aan fietsen.
0: Ja.
9: Nou, we hebben alle kilometers, we hebben eerst nog 70 kilometer fiets.
0: Oké, nou...
9: Ik geloof hem naar Stadtouw.
0: Naar Stadtouw?
9: Ja.
0: Vanaf Hoes?
9: Vanaf Hoes, man.
0: Zo!
9: Ah, dat is hier niks.
0: Au, dat is toch best niks.
9: Eerste keer, nou gingen we met de... Nou ja, ze hadden ondersteuning. Ja, daarna ook nog geen elektrische fietsen. Goed, we gingen op Zietvoors.
0: Ja.
9: Gewoon we eindslag de duip, gewoon even koffie drinken, een picnic toffeltje. Ja, goud. Nou, het is ook wel weer staan. Gossing wie. Hij is loopmonden met Tini Toorn. Nog fietsen we hier. Ja, dat hebben we nou roer geworden.
0: Hé, Tineke, toen was het ook om de zoveel jaar moest hem ook weer vernijden, hè? Dus na je helm koop.
9: Oh, hoeveel jaar is dat, hè?
0: Nou, 5 jaar of zo, denk ik. Zoiets. 5 jaar.
9: Oh, zo lekker, man.
0: Hé, ik ben serieus, hè?
9: En dat kun je loren.
0: Nou, kun wat ik nou. Ik denk dat het gewoon na je koop goedkoper is.
9: Nou, we gaan naar ANWB. Nee,
0: naar
9: de
0: ANWB,
9: ja.
0: Ja, nee, dat kan. Hé, Tineke, en dan zijn een nijen met een print van een kou. Dat lijkt me wel wat.
9: Van een kou?
0: Ja! Beetje zo zwart-wit.
9: Ik ben kou.
0: Hé, doe bisschen. Oké. Tineke, bedankt, hè?
9: Ja, oké.
0: Ja, het is glory hier. Mooi. Ik zou die wel een keer fietsen in staat. Kom goud. Tineke Lutje uit Wagenborgen. Waarom bellen vaak zonder iedereen tekort te doen, maar de leukste bellen is vaak pas als laatst? Wat is dat toch?
2: Geen idee. Weet ik niet. En kou is ook een vogel, hè?
0: Oh ja. Ja, maar ik denk niet dat ze die bedoelt.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dit was altijd wat anders. Ik vond het weer gezellig. Sorry Jan, want je hebt gezeur over helms en kleur. Nou, vind ik gewoon leuk, Jan. Het oogt wel toch ook wat. Dit was hem. Hoi.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: Libri Vuurwerken, .nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
5: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
6: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste Zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Radio Noord.
11: Tussen de middag.
12: Met Nivino Geertsema.
13: Goedemiddag. Grote zorg om de uitstoot en stank door de industrie rond Delfzijl en Farmsum. En waarom is die zeemermin zo populair in Uithuizen Meeden? Waar is

0: Big Love, Fleetwood Mac op Radio Noord. En daarvoor natuurlijk onze eigen Ilse de Lange. Inwoners van Farmsum, Delfzijl en omliggende dorpen ondervinden flink veel overlast van de industrie. Een opstart in de chemische fabriek in de buurt, Sirktec. En er zijn ook zorgen, niet alleen om die stank, maar zeker ook om wat er in die uitstoot zit. Verslaggever Dimitri van Tijl die ging op onderzoek uit.
1: Akkelien de Leeuw, we staan hier in Termuntenzijl, vlakbij jouw woning. Ja, de wind staat nu voor jullie gelukkig gunstig, maar heel vaak is dat niet zo en daardoor ervaren jullie veel stankoverlast. Kun je eens vertellen, hoe is dat voor jullie?
2: Nou, die stankoverlast die brengt problemen aan onze luchtwegen. Luchtweginfectie en prikkelende neus en alles wat erbij komt kijken voor je neus en longen. Maar Sirktec heeft een soort van chemische prikkelende, irritante lucht. Een zoetige lucht soms ook. En dat maakt dat je niet meer in je tuin kan zitten. En dat je dan maar naar binnen toe verhuist. Ja. Of de rondjes met de hond korter worden in plaats van langer worden.
1: Want je refereert al even aan Sirktec, het bedrijf, de autobandenversnipperaar. Ja. Die hier verderop 3,5 kilometer zit. Ja. Wat doet dat met jou?
2: Nou, ik ben er wel een beetje gevoelig voor. En dat ik hier 3 jaar geleden kwam wonen, dacht ik van, nou ja, wat er aan industrie is, dat kan. Ten opzichte van Noord-Holland, zoals je hoort. En, maar nu is het is een beetje valse voorwendsel. Want nu is wel die Sirktec gekomen die in Polen verboden was. Dus dat baart zeer veel zorgen. Bovendien komt er een uitbreiding van 400 hectare. Zware industrie, dat baart nog veel meer zorgen.
1: Peter van Woudenberg, inwoner van Borgsweer. Jullie zitten hier 2 kilometer ongeveer van Sirktec af. Ja, hoe ruikt het hier dan?
3: Nou, dan ruikt het hier naar verbrande autobanden. Het geeft soms een hele prikkelende geur. Of het ruikt naar rotte eieren. Het is echt wekelijks en soms dagelijks dat we dat ruiken. Ja. En dat is niet de afgelopen weken, nee, dat is al heel lang zo.
1: Wat kunnen jullie hieraan doen?
3: Klachten indienen natuurlijk. Hè. Dat doen we dagelijks, dat doen we elke keer. Met z'n allen, dat doen we massaal. En als je op die Hinder-app kijkt, dan zie je ook echt van boven zie je dus een kaartje. En dan zie je overal dat iedereen dat doet. Maar er gebeurt niks.
1: Maak je je zorgen om de toekomst?
3: Ik maak me echt zorgen. Niet alleen zorgen over wat ik ruik, maar ook om wat er in je lucht zit. Qua zorgwekkende stoffen.
1: Jullie willen kunnen meten, want dat kan hier nog niet.
3: Nee. We hebben al vaak gesprekken gehad met de overheid. En dan hangt het op financiën of het hangt op onwil van partijen die moeten meebetalen. En dat hebben we gewoon nodig. Want we kunnen wel ruiken, maar we kunnen niet zien wat er in die lucht zit. Dit is al heel lang een woongebied. En ik vind dat de overheid alles aan moet doen om dit woongebied te beschermen. Om ons inwoners een leefbare en gezonde omgeving te geven. Dat recht hebben we gewoon.
0: Dat zei de omwonenden tegen verslaggever Dimitri van Tijl. Uiteraard is het bedrijf Sirktec ook om een reactie gevraagd. Maar die hebben tot nu toe nog niet gereageerd. 16 over 1 is het. We gaan luisteren naar de Bauza Magnetic. En daarna gaan we het hebben over vergeten verhalen, mythen en saga's. Misschien wel over jouw eigen dorp.

0: De Bauza met Magnetic op Radio Noord. Hoe zijn al die mannen rond Uithuizermeeden ooit verdwenen? En wat heeft een zeemeermin daarmee te maken? En welk dorp in Groningen wordt ook wel het Pompeji van het Noorden genoemd? En waarom? De antwoorden op die vragen komen voorbij in Tussen Wierden en Wadden. Mysteries, zagen en vergeten verhalen van het Noorden. Het is de titel van een nieuw boek, geschreven door Bram Postma, 28 jaar jong. Dirk Bosch, collega, zou zeggen, jong kerel. En een echte hooglandster. Hoi Bram.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag. Voor iemand die weinig met boeken heeft en eigenlijk ook niks met lezen, vind ik het wel bijzonder. Waarom dacht jij, ik ga een boek schrijven?
1: Nou, ik dacht, waarom bestaan er geen boeken waar ik mijzelf interesseer eigenlijk, die ik zelf heel erg leuk vind, met dus deze vergeten verhalen over onze eigen provincie. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik ga het onderzoek uit, ik ga verhalen zoeken en ik maak er een boek van.
0: Ja, maar wat voor boek is het? Want het klinkt heel spannend en inderdaad mysterieus. Hoe ziet de cover er ook uit? Is het een spannend boek?
1: Ja, absoluut. Dat is inderdaad wel de intentie. Het is eigenlijk een soort mini-reis langs 10 dorpen over het Hoge Land. Waar geschiedenis, mysteries en oude verhalen eigenlijk samenkomen.
0: Hoe ben je erop gekomen dan? Want op dit onderwerp, wist jij dat er heel veel te vertellen was over de geschiedenis? Of ben je een keer toevallig ergens achtergekomen?
1: Nu ben ik niet per se een geschiedenisfreak, om het even zo te zeggen. Maar ik vind vooral, ik denk dat de meeste mensen, hè, de Groningse Witte Wieven wel kennen. Dat soort verhalen vind ik heel interessant. Hè. Het zijn echt bestaande verhalen, maar niemand weet echt of het waar gebeurd is, of dat het toch fictie is.
0: Ja.
1: En dat triggerde mij eigenlijk om per dorp te gaan bekijken. Zijn er meer van zulke verhalen? Dat bleek dus wel echt overal wel zo te zijn in onze provincie.
0: En hoe ben je dan te werk gegaan?
1: Ik ben eigenlijk dorp ben ik langs gegaan om zoveel mogelijk uit te zoeken, in archieven gelezen. Via die manier heb ik heel veel verhalen gevonden en die heb ik opgeschreven op mijn eigen manier. En daar heb ik een boekje van gemaakt.
0: Maar als ik dat boek nou ga lezen, en ik vermoed dat ik dat ga doen, want ik woon sowieso in het gebied, net als jij, dus sowieso is dat interessant. Maar moet ik dan geloven wat daar staat of zit er ook heel veel fantasie bij?
1: Dat laat ik denk ik in het midden. Ik denk dat dat ook juist het hele mysterieuze van het boek is, dat je eigen invulling moet zijn. Ja. Geloof wat je wil geloven en geloof vooral niet wat je niet wil geloven. Maar dat de verhalen bestaan is een feit.
0: En welk verhaal heeft jou nou het meest verrast? Want ik kan me voorstellen dat jij ook gewoon hebt geleerd door het schrijven van dit boek.
1: Ja, absoluut. Mijn vrouw komt toevallig uit Uithuizermeeden. Het zit in het water van Uithuizermeeden natuurlijk een zeewiefke, een zeemeermin. En dat verhaal over het zeewiefke, hoe dat ontstaan is, dat vond ik denk ik toch het leukste. Ook omdat dat dus, het is doorgegaan van generatie op generatie. En dat is onderdeel geworden van het dorp Uithuizermeeden. Het zit nu in het water van Uithuizermeeden, dus dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, die zeemeermin die zie je inderdaad overal daar en inderdaad ook in het wapen. Dat heeft dus te maken met die geschiedenis en het zeewiefke.
1: Ja, correct. Er is in 1707 is de kerstvloed over de Nederlanden getrokken helaas. En heeft Uithuizermeeden ook heel erg geraakt in die tijd. En toen een aalschat achter Uithuizermeeden is een kolk ontstaan. En daar is het zeewiefke eigenlijk geboren, om het zo te zeggen.
0: Ja. En die at allemaal mannen op, toch?
1: Die at allemaal mannen op, inderdaad. Ja, ze gingen in de avond ging ze neurie liedjes zingen en alle jonge

0: mannen die kwamen daar al af en die werden de zee ingesleurd en zijn eigenlijk nooit weer teruggevonden.
1: En dan is het aan mij om het te geloven of niet?
0: Absoluut.
1: Noem jij je vriendin dan ook Zeewiefke?
0: Nee, dat ga ik me niet doen. Dan krijg ik ruzie, denk ik.
1: Heb je al veel reacties gekregen? Want het boek is net uit natuurlijk. Zit er ook een vervolg in? Beginnen mensen jou al te bestoken met nieuwe verhalen?
0: Nou, wat nog grappig is, in eerste instantie is eigenlijk mijn moeder. Die moet ik daar hartelijk voor bedanken. Eigenlijk haar connecties zoveel mogelijk doorgestuurd. Ga maar eens kijken wat het is. Mocht er wat zijn, leuk dat je in ieder geval al interesse hebt. Je hoeft het niet eens verplicht te kopen. Het is gewoon allemaal uit mijn eigen leuke initiatief. Er zijn heel veel leuke reacties. Ik heb ook een aardig wat exemplaren verkocht. Wat ik eigenlijk nooit had mogen dromen. En dat ik hier dus nu ook live op de radio ben. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Dus het slaat in ieder geval goed aan in mijn omgeving. Absoluut.
1: Mogen we jou nou schrijver noemen dan?
0: Dat mag, ja.
1: Oké, dankjewel. Schrijver Bram Postma. Het boek Tussen Wierden en Wadden. Als het je interesseert, dan kun je erachteraan, want het is nu te verkrijgen. Dankjewel, Bram. Gaan wij luisteren naar Helene Fischer. Atemloos door die nacht.

0: Kom binnenkort met een nieuwe single, heb ik uit betrouwbare bron begrepen.
1: An meiner Seite.
0: Je weet ook al hoe die heet.
1: Jazeker.
0: Oh.
1: Ja, ik volg haar op de voet.
0: Ja, mooi. Nou, een goed nummer?
1: Ja, ik dank het dier voor het draaien van deze. Atemloos. Fantastisch.
2: Die is een schallplatte.
0: Edwin, zometeen. Moet ook een Duits duitje in het zakje. Mm-hmm. Wat heb je zometeen in het
2: nieuws? Nou, dit.
0: Een pferd.
2: Een feuerkörper. Gaan we niet meer zo doen.
0: Okay.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Half twee, die nacht richten met Edwin in het veld. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 in Stadskanaal blijven tot de volgende zitting op 17 november vastzitten. Ze worden bovendien in november psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het werd duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak, waarbij de vrouwen niet bij aanwezig waren. Veel pers was er wel, zag verslaggever Goos de Boer.
13: Die zijn bijvoorbeeld nu bij deze zitting, bij deze hele korte zitting, zijn 22 verslaggevers. En ik heb even geteld, een stuk of 8, 9 cameraploegen ook nog. Ja, dat is toch een bepaalde druk. Bovendien, het onderzoek loopt nog. En ja, dat heeft de officier aangekondigd. Ze worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dus met andere woorden, het belang is niet zo groot om hier nu bij te zijn. Dat komt later allemaal, als de definitieve zitting is. En dus dat zal de reden zijn. Die is niet genoemd tijdens deze zitting, maar je kunt het eigenlijk wel invullen.
2: De gemeente het Hoge Land voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet na het besluit om de noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen een jaar langer open te houden. De lokale politiek reageert verontwaardigd op het besluit en zegt dat het vertrouwen is geschaad en de rek eruit is. Ook komt het besluit niet als een verrassing, weet ook Harmanus Blok van de BBB.
14: Het is natuurlijk al een keer verlengd en er was duidelijke afspraken van hij zou in september dicht. En ja, als je het over geloofwaardigheid van de overheid hebt en het vertrouwen van de burgers in de overheid, wat al heel beperkt. Ja, dan moet je vooral zulke dingen doen.
2: Het COA noemt de langere openstelling noodgedwongen. Het gemeentebestuur onderzoekt op dit moment welke juridische stappen mogelijk zijn. Op de verlengde Herenweg, de hoogte van Ketwig-Verschuurlaan in Groningen, is vanmiddag een scooterrijder gevallen. Politie en ambulance waren erbij. De scooterrijder moest mee naar het ziekenhuis. De organisatie achter Gronings Ontzet hoopt dat het feest over 10 jaar net zo groot is als Koningsdag. Overal in de stad moet dat feest worden gevierd. En ook moet 28 augustus dan zoveel mogelijk een vrije dag zijn, vindt de Vereniging voor Volksvermaken. Omdat Bommelberend al jaren kampt met een afnemend aantal bezoekers, werd na de vorige editie besloten dat het roer om moest. Zo moet een nieuwe website en sociale mediakanalen Gronings Ontzet zichtbaarder maken. Ook wordt via een enquête aan Groningers gevraagd hoe het programma kan worden gemoderniseerd. Daar is al een eerste aanzet voor gegeven, zegt bestuurslid Anon Haagenus.
15: Vanavond beginnen we natuurlijk al de Ossenmarkt met het NNO en aansluiten met een DJ. En wat ook nog wel nieuw is, in elk geval dit jaar of uitgebreid is ten opzichte van vorig jaar, dat is dat we ook in de Poelenstraat meer met de horeca zijn gaan samenwerken. Dus het Groningse Zomerfestival, zoals het al een paar weekenden is geweest, dat is uitgebreid ook dit jaar naar Groningen Ontzet. En dus ook meer feest op straat dit jaar.
2: Ja, nu we toch uitgaan in de stad, de terrassen, mogen vanavond en vannacht een uur langer open blijven. Omdat het warmer wordt dan 27 graden. Binnen de Diepering mogen de terrassen open blijven tot 3 uur. Buiten het centrum tot 2 uur. Terrassen aan het water moeten om middernacht sluiten. Waarschuwing is er wel. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de nacht van donderdag op vrijdag. Die waarschuwing gaat vannacht om 1 uur in Groningen. De kans op onweersbuien neemt in de avond al toe. Te beginnen in het zuiden van het land.
0: Ja, maar ik wil wel veilig zitten.
2: Ja, dan moet je een keuze maken.
0: Nou, toch maar een biertje, nee. meer weer.
16: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de middag, eind van de middag, zou er lokale regen of onweersbui kunnen ontstaan. Het kan een stevige bui zijn, dat is dus een kans. Temperaturen 26 tot 28 graden. Vanavond tussen die enkele buien. De loop van de nacht neemt de onweerskansen verder toe. Met minima van 18 tot 19 graden.
0: 14:30 is het en het is donderdagmiddag. En we zijn nog steeds bezig met tussen de middag. En dat betekent over het algemeen op donderdag Rick Middelbos zometeen in de show. En is hij weer herenigd met zijn grote liefde Ronald Niemeyer.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staal Digitaal.
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
18: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.

I and I to everyone.

0: Weerbra. Hey.
1: Oh, jongens. Kijk eens.
2: Is dat allemaal op Lowlands?
1: Nee. Wat een hereniging.
2: Lowlands zonnetje.
3: Ik heb ook... Prachtig. Ik heb ook in Spanje gewerkt.
1: Ze hebben elkaar gevonden.
2: Oh,
3: ja.
1: Op het, ik wou zeggen het Foodtruck Festival Noorderzon, maar nee, het Festival Noorderzon. Tussen de foodtrucks.
2: Ja.
1: Hey jongens, hebben jullie elkaar al geknuffeld, omhelst, een zoen gegeven?
2: Nee, Rick is nog bezig om zijn fiets weg te zetten. Dat is altijd een hele tour. En ik ken Rick natuurlijk al jaren inmiddels. Die fiets die valt dan ook 5 keer.
3: Ja, die heeft geen standaard.
2: Want de schepnetjes moeten eruit en heeft geen standaard. Maar hij staat nu een soort staartafel. Ja,
3: ik zeg heel vaak gewoon laat maar liggen, dan kan het niet meer vallen. Nee. Daarom is het ook zo'n bende op mijn kamer.
2: Nee. Erik, welkom. Ik heb je weken niet gezien.
3: Ja, dat is wel zielig voor jou.
2: Ja, het was... Goed gaat het nu om?
3: Ja, zeker. Ja. Heel erg.
2: Lowlands heb ik gehoord, Spanje heb ik gehoord.
3: Ja, van alles en nog wat.
2: En ga je dan ook met je schepnetje naartoe?
3: Spanje niet. Nou, ik had wel vlindernet mee.
2: Ja.
3: Dus ik kon wel vliegende beestjes vangen. Een schepnet hadden we niet. Lowlands ga ik wel met mijn schepnet naartoe natuurlijk.
2: Ja, voor denkbeeldige beestjes dan?
3: Nee, voor allemaal echte beesten.
2: Yeah? Okay.
3: Alles is echt. Alles is echt.
2: I keep it real. Ik zie echt zo'n netje rondgaan daar op Lowlands.
3: Nee joh, er zitten echt hele leuke dieren. Yeah. Ik vang daar meer dan dikwijls op onze donderdagen.
2: Dus er zijn andere dieren als hier bijvoorbeeld in het Noorderplantsoen. Daar zijn wij dus.
3: Wel sowieso dan in dit vijfje. Ja, ik wil hem hier eigenlijk ook nog even checken. Dus ik dacht, we doen hier ook even een scheppie.
2: Ja.
3: Daar.
2: Ja.
3: Bij dat water drieblad. Want we hebben daar, nou ja, de plekken waar ik de vorige keer met Noord heb geschept hier, daar zit nu een enorm podium op. Dus ik ben wel benieuwd. In theorie gaan natuurlijk alle beesten nu van het midden naar de zijkant en kun je 2 keer zoveel vangen. Of eigenlijk 1/3 keer zoveel.
2: Even wat een plekje, hè? Wat een sfeer, hè?
3: Ja.
2: Het weer is goed.
3: Het is nu rustig, maar gisteravond, ik denk dat ik vanavond nog een keer met mijn schepnet kom. Misschien is dat wel leuk.
2: En wat foodtrucks, hè? Lekker eten, jongen, hier.
3: Ja, ik ben wel meer van de muziek en zo dan van het eindeloos veel eten. Ja. Maar dat,
2: Hey, zullen we gewoon trots die kant op gaan? Ja. Want we gaan dus naar de vijver hier.
3: Dan gaan we even een schepje doen.
2: Daar is een stage, zo noemen ze dat, hè? Een soort podium in het water. Ik krijg ook een schepnetje van jou.
3: Ja. Ja. Oh. Dat is toch leuker? Dan mag jij de libellen vangen. En misschien die Atalanta. Wow. Daar is een Atalanta-vlinder. Dat is ook leuk. Dat is leuk, man.
2: Heb je alles fiets of niet op slot?
4: Nee.
2: Hey, oké. Okay. Nou, dan moet ik achter jou aan, Rick. Oh, we gaan over het touwtje heen. Dan moet de cameraman ook mee, hè. Die moet niet vallen, natuurlijk. Heel stil naar beneden toe.
3: Het is maar een heel klein touwtje.
2: Heel klein touwtje. Nou, dan gaan we dus naar beneden toe, Rick. Schuin naar beneden, over het touwtje heen, nog over een touwtje heen. Dan zijn we hier dus gewoon midden in het Noorderplantsoen. Of dit trouwens mag, ik weet het niet, want het is allemaal afgescheiden natuurlijk voor het publiek. Ondertussen sta jij bij de vijver. Je bent ook al bezig. En je haalt een soort accubak door het water heen. Want waar gaan we het over hebben, Rick?
3: Ja, we gaan even kijken wat hier allemaal leeft. Want het is natuurlijk zo dat, kijk, dat heb je al wel vaker met mij meegemaakt. Overal waar water is, ben ik op een gegeven moment.
2: Ja.
3: En dan wil ik altijd weten wat erin leeft. Dus ik neem nu al een schepje en daar zitten al meteen dingen in. Zo zie je poelslakken, schaatsenrijders zie ik. Ik zag net al een groene kikker weg. En wat mensen vaak een beetje verbaast is in wat voor watertjes er allemaal toch nog best wel heel veel leeft. Dus waar je dan ook zit, als er waterplanten in zitten, en je weet, planten zijn altijd de basis van het ecosysteem, dan zitten er ook wel allemaal leuke beestjes in. En hier zit onder andere dat water, drieblad. Dat is die plant daar zo. Die heeft ook altijd hele mooie bloempjes in een bepaalde tijd van het jaar. Dat is nu niet. Dan pak ik even een schepnet en dan gaan we even kijken. Want ik wil heel graag weten of wij hier Caucasische dwerggrondel kunnen vangen.
2: Ja, en nou, kijk, wat langs het water hier.
3: Ik doe even zo'n schep. Ja. En die is voor vliegende beesten, het netje wat jij hebt. Dus die moet je niet in het water halen. Dus dan moet je, ja. Het zou kunnen zijn dat jij opeens bijzonder veel geluk hebt natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat zou kunnen. Gaan we heel even kijken wat hierin zit. Ik heb wat van het waterdrieblad en andere dingen bij elkaar. Daar zie ik al meteen een hele mooie jonge groene kikker.
2: Ja.
3: Zo, die kan hier even bij.
2: Ik dacht, we gaan naar deze locatie toe, omdat je misschien iets wilt zeggen over natuur en Noorderzon. Nou, Rick, die vindt daar vast wat van.
3: Ja, natuur is overal. En ik vind het mooi als mensen in aanraking komen met de natuur. Dus vind ik eigenlijk ook dat als je dan dit soort activiteiten in zo'n park doet, dan moet er dus eigenlijk ook een natuurprogrammaatje bij, hè?
2: Ja.
3: En het sluit elkaar niet per se uit, hè? Kijk, bij alles wat je doet is het in ieder geval zo...
1: Zometeen deel 2
3: maar,
1: denk ik.
3: Dat natuur er iets mee te maken heeft. En het lijkt mij heel goed, als we de natuur zo beweerbaar hebben, dat natuur en recreatie en evenementen gewoon goed samen kunnen gaan. Dus daar moeten we op werken.
2: Gaan we het over hebben in deel 2.
3: Ja.
2: We zijn zo terug.
1: Tot zo! Okay.

0: Michael Jackson, Remember the Time. The King of Pop. En we gaan naar de King of Nature, Rick Middelbos, met Ronald daar. Ja. En zitten jullie nu bij die vijver in het plantsoen? Is dat nou een echte eend?
1: Ja, ik redde me echt net. Dat is, ja, ik wil eerst zeggen, je hebt net wat gemist, want Rick is te water geraakt, Rick.
0: Nee.
1: Hey, je maakt een sweeper, hè? We zijn net niet in de uitzending, Wil. Het is goed, weer naar de ik verlammen, het ging net goed. Ja, ik praat er maar overheen.
2: Ik heb mezelf echt goed gered.
1: Ja.
2: Ik denk zo, zo het water weer uit. Nou, we hebben geen natte sokken.
1: Nee, dus dat ging net goed.
2: Ja, dat ging net goed.
1: Oh, hey Rick, die eend, die zie ik aan het poosje, die beweegt niet.
2: Dat is een vreemd.
1: Wat is dat? Een
2: vreemd. Een hele rare eend. Plastic eend, nep eend.
1: Dat zijn de nep eend, niet door het plantsoen. Hey. Ja. Nou goed, jij gaat ondertussen gewoon door natuurlijk met je dingen. Hè?
2: Ja.
1: Schep net erbij en je blijft maar doorscheppen hier.
2: Ja, dit vind ik prachtig. Ja. Hebben hier toch iets zo cools.
1: Wat vinden we hier in het Noorderplantsoen?
2: Dit is het snelst vliegende insect ter wereld. Weet je dan welk het is?
1: Een turbo nog wat.
2: Dit is een grote keizerlibel.
1: Ja.
2: En je ziet, hij heeft nu geen vleugels, hij is heel klein terug, maar dit is de larve van een libel. Dus dit is hoe ze eruit zien. Het grootste deel van hun leven leven libellen onder water. Als hele vette onderwaterroofdieren.
1: Kun je hem even laten zien aan de camera?
2: Ze ademen trouwens, er zitten er hier nog meerdere in. Ik heb best wel veel van die libellen gevangen. En ze ademen gewoon water. Ze hebben daar kiel achterin, maar dat water kunnen ze binnenhalen. En dat binnengehaalde water kunnen ze er dan weer, ja, moeten ze ook weer naar buiten doen. Maar ze kunnen daar iets heel gaafs mee, want ze kunnen namelijk water innemen en het dan met heel veel kracht uitspuiten, waardoor ze straalaandrijving hebben. Dus ze hebben en straalaandrijving, dus ze kunnen zo via water scheten door het water, zeg maar. En ze kunnen nog iets heel vets, want in plaats van naar hun prooi toe zwemmen, kunnen ze op deze manier gaan ze zo zitten, totdat er een muggenlarve langskomt en in één keer zo klats!
1: Oeh.
2: Klapt hij zijn kop uit?
1: Daar schrik ik van.
2: Daar schrik je van, ja. Maar kijk, het verschil tussen jou en die muggenlarve is, die muggenlarve die schrikt niet meer, want die is hartstikke dood. Ja. Jij leeft nog. Maar kijk, ik zal het even laten zien. Hij heeft een uitklapbare bek. Zie je dat dit?
1: Ja.
2: Kijk dan. Dus deze enorme bek, dit vangmasker, dat klapt dan in pijlsnel uit en dat vangt dan die prooi. Maar ja, als hij een kanon afschiet, wat gebeurt er dan? Dan krijg je terugslag.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dan laat hij dus een waterscheet tegelijkertijd met dat hij dat doet. En dan blijft hij lekker stabiel. En dan heeft hij zo zijn prooi gevangen. En ik ga even kijken of we die straalaandrijving kunnen zien. Als ik hem hier inlaat.
1: Ja, je laat hem
2: en dan gaat
1: in het aquarium.
2: Ja, je zag het nu net wel een beetje gebeuren. De manier waarop hij zich voortstuurt.
1: Maar jij zei het snelste dier. Maar over wat voor snelheid hebben we dan? Het
2: snelst vliegende. 53 km per uur vliegen.
1: Dan moet je niet in de bebouwde kom doen.
2: Nee, grote keizerlibellen die worden ook de hele tijd geflitst. Nee, natuurlijk niet. Maar die.
1: Ja, maar aan te geven wat voor snelheid
2: dat is. Ja, dat zijn hele snelle beesten. Dit zijn platte waterwansen. Die hebben een hele lijpe steeksnuit, een rostrum, waarmee ze hun prooien steken en leegzuigen. Zuigen.
1: Ja.
2: Zo krijg je wel spraakgebrek van, joh.
1: Nou, maar jij hebt mij nou zo'n netje gegeven. Wat moeten we nou met dat netje doen dan?
2: Nou, stel, er vliegt hier zo'n grote keizerlibel, een volwassene, want dit zijn natuurlijk de larven, die vliegen nog niet. Die moeten nog een keer vervellen totdat ze dat korte voortplantingsstadium van de vliegende libel hebben.
1: Dan moet ik hem vangen.
2: Dan zou jij hem kunnen vangen als jij snel genoeg bent. Maar ben jij sneller dan het snelste insect ter wereld? Dat is altijd een beetje de vraag. Hè?
1: Nou, daar weet ik het antwoord wel op.
2: Je hebt het nog niet geprobeerd.
1: Nee, nog niet geprobeerd, nee. Oké, nou, dat netje, dat gaan we niet gebruiken, denk ik, Rick.
3: Toch
1: ja,
3: niet?
1: Ja, of ik moet jou al vangen zo bij deze. Hey.
2: Ja, ik ben gemakkelijk te vangen. Ik ben verre van het snelste insect ter wereld.
1: Hey, ik vond het weer een leerzame middag. Of leerzaam kwartiertje eigenlijk. Want je hebt laten zien dat de natuur ook gewoon in het Noorderzon. Je loopt er gewoon langs natuurlijk, hè, langs zo'n vijver. Ja. Je kijkt naar zo'n podium waar die staat.
2: Er leeft van alles onder.
1: En er leeft van alles onder.
2: Deze groene kikker laten we weer even vrij.
1: Ja, dus als je naar het Noorderzonfestival gaat.
2: Je zit omringd door leven.
1: En denk aan de woorden van Rick.
2: Mooi.
1: Dankjewel Rick.
0: Prachtig, jongens.
2: Alsjeblieft.
1: Tot de volgende week.
2: Tot de volgende week.
0: En wat een beetje erbij ook, Ronald. Wat een feest om buiten te mogen werken. Samen met Rick. En volgende week zijn ze er gewoon weer samen. Radio Noord. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rihanna, Diamonds. En over diamanten gesproken. Niet eens meer een ruwe diamant. Nee, hij is zo geslepen al.
1: Oeh, oeh, kerel toch.
0: Karel, daar is hij weer.
1: Nino, goedemiddag.
0: Jij was bezig met het oplossen van een mysterie rondom jouw eigen familie, zag ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Het was een oud krantenadvertentietje. Of is het nu te kort dag om hier...
1: dat kan op een telegramstel. Ik kreeg een berichtje van een meneer die zei van... ik ben helemaal gek van een merk auto. Want mijn vader was vroeger garagehouder. Die heeft dat merk gevoerd en die wil een artikel schrijven. Dus die ging helemaal kijken van... Oké, je vader die zat in Groningen, die heeft daar gezeten. En wat gebeurde er daarvoor met die garage? Dus die ging helemaal in de geschiedenis spitten. En die zei van... ik kwam een advertentie tegen van de gebroeders Oosterhuis uit Ulrum. Die verkochten radiotoestellen. Hoe oud is die advertentie? Nou, jaren 30, want het telefoonnummer is 31. Ja. Dat is oud. Toen heb ik mijn tante gevraagd. Ik zeg, klopt dat? Ulrum, familie of gebroeders Oosterhuis, is dat familie? En het bleek dus inderdaad familie te zijn.
0: Dus nu weet jij waar dat radiovirus vandaan komt. Is dat een beetje de verklaring?
1: Dat klopt.
0: Mooi man.
1: De radio werd zo'n beetje toen uitgevonden. Ja. En je kon destijds een radiotoestel kopen voor... was het 41 gulden of 40 gulden stond er in de advertentie. Dat was een godsvermogen destijds. Maar je kon wel als consument kon je zo'n ding kopen en kon je luisteren. Dus het virus bij de familie Oosterhuis begon in de jaren 30 al.
0: We hoeven geen DNA-test te doen. En jij houdt van auto's en radio.
1: En jij bent gek op fietsen. Wow. Hij kwam nog een... Ja, jij zit wel eens op een fiets. Hij kwam nog een advertentie tegen uit 1895, dat de familie Oosterhuis ook fietsen te koop had.
0: Oh, maar dat is niet op jou overgeslagen.
1: Ik heb een fiets.
0: Ja. Nee, oké. Leuk dit. Mooi, die familielijn, die familiegeschiedenis. We horen zo Karel met de middag door. Veel plezier en tot morgen. Mooi.
2: Elke morgen vraag weer pissen. Voor koffie is er al geen tijd.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste Zwanenmeer ter wereld, Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Radio Noord. De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Een doorleefde soulstem, een suikerspin op het hoofd. Zo voorover de zijde wereld. En die verliet ze al heel vroeg op haar 27ste. Over de zijde wereld en die verliet ze al heel vroeg op haar 27ste.

Amy Winehouse en Mark Ronson, Valerie. Donderdagmiddag, goedemiddag. Ja, die doorleefde soulstem, die suikerspin en die bijzondere make-up bij haar ogen. Dat is helemaal Amy Winehouse, haar trademark. 27 jaar is ze geworden en ze hoort bij die club van 27. En er zijn heel veel meer artiesten die slechts 27 jaar zijn geworden. Een twijfelachtige eer. Muziek deze middag van Teddy Swims, Mr. Know-It-All en ABC nu. Dit is Poison Arrow.

Teddy Swims op Radio Noord en Mr. Know-It-All. Teddy die heeft zo'n 9 miljoen volgers op Instagram. En heeft, als je het mij vraagt, de meest onvoordelige profielfoto ooit geplaatst. Wat kunnen we hieruit wijs worden? Teddy geeft geen ene moer om uiterlijk vertoon. Het zal hem aan zijn achterwerk oxideren, denk ik. Muziek zometeen van Yves Berendsen voor je. En nu eerst Hot Chocolate.

Hot Chocolate, You Win Again op Radio Noord. Yves Berendsen, die mag je echt alles vragen, maar liever niet over zijn verkering. Het zit zo. Eerst dook er een foto op van hem met zijn nieuwe liefde, Amy. En vervolgens belde hij zelf met de story om te melden dat het alweer uit was. En daarna bleken ze toch weer samen te zijn. Maar iets erover zeggen, dat doet hij niet. De reporter van Shownieuws die kreeg nou niet zoveel uit hem. Het werd een beetje een ongemakkelijk gesprek. Ik zeg, dikke prima. Dat is tussen Yves en zijn verkering en niet tussen ons. Je hoort hem nu.

0: Terrence Trent D'Arby wishing well. Zometeen krijgen we het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in?
1: Nog zo gezegd, geen bommetje!
2: Deze ook niet.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Het is 2:30. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 Stadskanaal blijven tot de volgende zitting vastzitten. Ze worden bovendien in november psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum. Het werd vanmorgen duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak, waar beide vrouwen niet aanwezig waren. Verslaggever Goos de Boer vertelt hoe het ondertussen met de kinderen is.
11: Ze zijn ondergebracht, ze krijgen professionele hulp, ze krijgen therapie en de officier van justitie zei daar ook nog iets over. Die zei van onrust, er is veel onrust geweest, daar wees ze op. En ze zegt ook, die onrust en ook nu weer alle media-aandacht is absoluut niet in het belang van met name het meisje had ze dan over van het slachtoffer. Dus eigenlijk zei ze daar ook mee van, ja, laat die kinderen vooral met rust. Want ja, die hebben natuurlijk iets vreselijks meegemaakt wat ze hun hele leven met zich meedragen.
2: Inwoners van Farmsum, Delfzijl en omliggende dorpen ondervinden stankoverlast van autobandenversnipperaar Cirktec in Farmsum. Peter van Woudenberg in Borgsweer bijvoorbeeld. 2 kilometer verderop. Hij vertelt wat hij ruikt als de fabriek opstart.
12: Nou, dan ruikt het hier naar verbrande autobanden. Het geeft soms een hele prikkelende geur. Of het ruikt naar rotte eieren. Het is echt wekelijks en soms dagelijks dat we dat ruiken. En dat is niet de afgelopen weken, nee, dat is al heel lang zo.
2: Ja, de autobandenversnipperaar is sinds afgelopen najaar in bedrijf. Moet uitgroeien tot een bedrijf dat jaarlijks 18 miljoen autobanden verwerkt tot verschillende brandstoffen. In januari is het nog officieel geopend door koning Willem-Alexander. Over de stankoverlast hebben BBB en SP in Provinciale Staten vragen gesteld. De schade na de brand vorige week bij de begraafplaats in Hoge Zand blijkt nog groter. Bij die brand gingen het poortgebouw en het theehuis van de Stille Hof verloren. Maar de schade bleef niet beperkt tot de gebouwen. Ook materialen die waren opgeslagen voor de jaarlijkse herdenking Licht om te gedenken gingen in vlammen op. Judith Kliphuis van de organisatie vertelt hoe zij het hoorde.
13: Ik lag nog te slapen en mijn man die had het nieuws al gezien. En die maakte mij wakker om 7:30. Die zei, nou, moet je dit eens horen. Ja, dus ik heb mijn kleren aangetrokken en ik ben gelijk heen gereden. En ja, toen wij daar aankwamen was het al vrij duidelijk, vrij snel duidelijk dat er gewoon niks meer van ons materiaal over was. En dat het poortgebouw verwoest was en het theehuis natuurlijk ook.
2: En langs de A28 tussen Eelde en Haar is vanmiddag een koe te water geraakt. Het dier is waarschijnlijk tijdens het drinken weggezakt in het drassige grond langs het water. Met behulp van de brandweer uit Eelde kon de koe op het droge komen. Het liep geen verwondingen op. Foto's op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Geen bommetje, nee, dat deze zeker niet. We gaan naar het weer.
14: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de middag, eind van de middag, zou de lokale regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Het kan een stevige bui zijn, dat is dus een kans. Temperaturen 26 tot 28 graden. Vanavond tussen die enkele buien. In de loop van de nacht neemt de onweerskansen verder toe. Met minima van 18 tot 19 graden.
0: Muziek zometeen van Talk Talk, dan hoor je It's My Life. Ik heb Duffy voor je met Mercy en geen genade. Als je het fout hebt zometeen, dan win je geen prijs. Heb je het goed, dan zijn die droge worsten voor jou. Als je meespeelt zometeen met het plaatje over, kan je ze winnen.
15: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
19: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
20: 28 augustus, Groningen's Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.

0: Donderdagmiddag, Radio Noord, Talk Talk en It's My Life. Vandaag een plaatje over Douwe Bob. En met deze van Douwe Bob maak je kans op mooie, lekkere prijzen als je mee gaat spelen. En het antwoord weten geven zometeen op die lastige vraag. Douwe Bob was nog maar 19 jaar al op slag bekend toen hij op tv meedeed met een talentenjacht. Hij was al favoriet en hij won op 27 augustus 2012 met Multicolored Angels. Een liedje dat hij zelf had geschreven. We kunnen wel stellen dat was een mooie aftrap van een succesvolle carrière. En die carrière dendert door. Douwe Bob, vandaag in plaatje over. Dat liedje waar die destijds mee won, laat ik een klein stukje van horen en ik stel je zometeen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel me dan gelijk op 050-3188-288. 050-3188-288. Maak jij kans op een doos met lekkere droge worsten.
1: Zo klinkt de plaat

0: Dit is de vraag.
1: Douwebop hoorde je in het kort met Multicolored Angels. Daarmee won hij destijds een tv-programma. Een talentenjacht, maar welk programma was dat? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Was dat A, Beste Zangers? Was dat B, Star Search? Of C, De Beste Singer-Songwriter van Nederland? 050-3188-288. Vandaag op 27 augustus in 2012 won Douwebop een tv-programma. Maar welk tv-programma was dat? Hij was nog maar 19. Kakeljong, maar gelijk al de favoriet. Was dat Beste Zangers? Was dat Star Search? Of De Beste Singer-Songwriter van Nederland? Als jij het weet of een gokje wil wagen, 050-3188-288. 050-3188-288. Antwoord goed, prijzen voor jou. Een doos met lekkere droge worsten. En zometeen dat liedje waarmee Douwebop won en gelijk beroemd was. Multicolored Angels gaan we zometeen draaien, als jij mij het juiste antwoord weet te geven. Ben benieuwd of je het weet. Dit is Sam Jeu.

René Beverwijk op Radio Noord en ga je er naar altijd zo? Nee, het gaat niet altijd zo. Meestal dan is er wel een winnaar, dan wel een winnares. Maar elke keer als ik opnam, dan was het van... ja, ik weet het antwoord. Het antwoord is 2. Star Search. Nee, dat is niet het juiste antwoord. Et cetera, et cetera, et cetera. Waar deed Douwe Bob aan mee destijds? Wat won hij in 2012? Dat was de beste singer-songwriter van Nederland. Daarmee won hij. De worsten die blijven in de kast liggen. Of Edwin moet zeggen van, nou, doe mij maar een stukje. Dan gaan we het even oppeuzelen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe

Hathaway, What is Love op Radio Noord. Er komt onweer onze kant op. Naar weer worden zo meteen bijgepraat met Edwin met het nieuws. En uiteraard het weer in onze provincie. En nu is Chef Special, dit is Celavie.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker €20 miljoen nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: De Winter Rioolservice
16: lost elke verstopping en lekkage snel op.
15: De Winter Rioolservice.
16: Kijk op uriool.nl.
17: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Radio Noord. De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
22: Met zometeen een lekker liedje van Henk Wijngaard. Ik heb net een appje van hem gekregen. Ik vertel je zo meer. En Jennifer Page nu eerst. Deze heet Crush.

Jennifer Page op Radio Noord. En Crush. In de jaren 90 had ze heel veel succes met dit ene liedje. En daar heeft ze een hele dikke boter mee kunnen verdienen. En tegenwoordig is het een beetje stil rondom haar. Ik heb net een appje gekregen. Een appje van Henk Wijngaard. En Henk, ik pak hem er even bij. Wat zegt Henk? Pop. Ik zit te kijken. Groeten van Henk. En ik heb natuurlijk Henk gevraagd, hoe gaat het? Nou, gaat best aardig. Redelijk. En ik heb Henk gevraagd van, Henk, kunnen we nog een liedje voor je draaien? Hij zegt, ik moet nog wat jaren mee. Ha, ha, ha. En dat is de humor van Henk. En nou en of, Henk. Rustig aan doen, kerel. Luister naar de dokter, want je moet zeker nog wat jaren mee. En dan ga ik je gelijk ook even laten horen op de radio. Dit is Henk op Radio Noord.

En don't shed a tear. Deze maand is het precies een jaar geleden dat zijn debuutalbum uitkwam. En dan heb ik het over het debuutalbum van Summer. Hij schreef alles zelf alleen in zijn slaapkamer. En dat werd een album. En dat kwam in alle winkels overal in de wereld terecht, zei hij. Hij kreeg zelfs een Grammy-nominatie op zijn dak. Ontelbare awardshows. En Summer die laat weten op zijn Facebookpagina dat het allemaal super fijn is en hartstikke leuk. Wordt zeer gewaardeerd, maar het grootste cadeau wat het album hem gaf, dat was de steun van de fans. De aandacht van iedereen. En dat ze hem zo hadden gesteund. En hij laat weten, ik hou van jullie allemaal. Nou, Summer, dat is geheel wederzijds op Radio Noord. My body isn't ready.

Rode Doel op Radio Noord. België, is er leven op Pluto? Waar kan ik heen? Weet je, het maakt eigenlijk niet uit waar je naartoe gaat. Al is het België, Frankrijk, de andere kant van de planeet, maakt niet uit. Het mooie is, je kan namelijk altijd luisteren naar Radio Noord. Als je de app downloadt of je zegt tegen je smart speaker, ik zal het nu niet doen, die grap heb ik al een keer gemaakt, luister of stream Radio Noord, dan gebeurt dat. Dus waar je ook bent, je kan altijd Noord luisteren, altijd Noord kijken. Je bent nooit alleen. We zijn er altijd. En Edwin, zometeen ook met het nieuws.

0: Sarah Larsson, Lush Life. Het laatste nieuws uit Stad en Omland. Edwin praat ons bij, maar waarover zo meteen?
1: Heb je nog gevoelens bij Buis?
2: Nee. Nee, ik ken Danny niet goed genoeg om daar gevoelens bij te hebben.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
10: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: 1 minuut voor 3:30. Hoogste tijd, laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ik begin even met een waarschuwing. Want op de N33 Veendam richting Zuidbroek staat een vrachtauto met pech. Daardoor is één rijstrook afgesloten. Ontstaat daar een file. Botsing op de kruising Imergoweg en Dea Vinkersweg in Westerlee. Een auto en een vrachtwagen waren op elkaar gebotst. Het kwam door een voorrangsfout. De automobilist is gecontroleerd in de ambulance. Hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de auto zat ook een hond, die bleef ongedeerd. De weg is daar nog afgesloten. De twee vrouwen die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 Stadskanaal blijven tot de volgende zitting vastzitten en worden onderzocht in het Pieterbaancentrum.
16: En ze erkennen op zich de handelingen te hebben gepleegd, maar geven daarbij min of meer ook wel aan onder invloed van de een of de ander te hebben gestaan. En dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. En dat zal ook worden bekeken in het onderzoek wat naar de verdachten zelf wordt gedaan, naar hun persoonlijkheid in het Pieterbaancentrum. Daar zal worden gekeken, wat is er, hoe zitten deze verdachten eigenlijk in elkaar? Maar daar een onderdeel daarvan is ook dat ze gezamenlijk zullen worden geobserveerd.
15: Zei de persofficier van justitie. Beide vrouwen waren niet bij de zitting aanwezig. Half november gaat de rechtszaak verder. Zware opgave voor FC Groningen morgenavond tegen Fortuna Sittard. Een dergelijk team dat zich ingraaft en de ruimtes klein houdt is moeilijk te bespelen, zo bleek vorig seizoen al. Tot irritatie van keeper Etienne Fase. Die zei dat hij nooit in zo'n elftal zou willen spelen.
17: Ik vind er nog steeds wat van. Alleen na die wedstrijd was het ook wel een beetje een emotie. Uiteindelijk. Ik denk dat ik en Danny Buis daar nu wel om kunnen lachen. En dat is het eigenlijk.
15: Hoort er ook een beetje bij, toch? Beetje klieren?
17: Ja, sowieso. En ik kan sowieso niet tegen mijn verlies. Dus misschien had ik misschien 10 minuten moeten wachten voordat ik bij jou kwam. Uiteindelijk is het een goed recht hoe we spelen. Dus ik heb daar een mening over en die blijf ik ook altijd geven. Dus alleen hoe het naar buiten kwam was misschien iets minder. Maar dat begrijpt Danny vast ook wel.
15: FC Groningen trainer Dick Lukien denkt daar nu beter mee om te kunnen gaan.
2: We hebben vorig jaar tegen dit soort ploegen gewoon te veel moeite gehad om tot kansen te komen. Dus wat dat betreft denk ik dat we er beter voor staan. Heb ik daar nu ook een goed gevoel bij. Alleen morgen is er weer een moment om dat echt te laten zien.
15: Maar waarom heb je het idee dat jullie er nu beter voor staan tegen dit soort tegenstanders?
2: Nou, omdat ik vind dat we gegroeid zijn in alles wat we doen. Dus jongens hebben weer een jaar extra ervaring. Zijn vaker in dit soort situaties terechtgekomen. Ik vind dat we met Pelle iemand hebben die ook een gevoel heeft om dan ruimtes te bespelen die extra klein zijn. Maar ik vind ook dat David dat beter doet. En ik vind ook dat Tom dat beter doet.
15: Ja, niet heel snel ongeduldig worden is de opdracht. En nog 4 dagen dan zit Festival Noorderzon erop. Naast kunst en cultuur is gezelligheid, een drankje en een hapje natuurlijk ook belangrijk. De meeste foodtrucks in het plantsoen doen naar eigen zeggen goede zaken. Zoals deze van Daan de Raaf met Italian Food.
1: Derde jaar dat we het proberen. 2 keer afgewezen. En dat is achteraf ook maar beter ook. Want ik denk dat we nog niet klaar waren voor de drukte die we nu ook hebben.
13: De mensen die besteld hebben, moeten naar rechts. Heel ver. En de mensen die nog niet besteld hebben, moeten netjes daar staan.
15: De Noorderzon duurt nog tot zondagavond 10 uur. Dus je hebt nog tijd om iets te bestellen.
0: Bij deze. Graag op tijd, anders dan is het op. Dan gaan we naar het weer.
18: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de middag, eind van de middag, zou er lokale regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Het kan een stevige bui zijn, dat is dus een kans. Temperaturen 26 tot 28 graden. Vanavond tussen die enkele buien. In de loop van de nacht neemt de onweerskansen verder toe. Met minima van 18 tot 19 graden.
0: The X Factor in Engeland in 2011. Wie zat er in de jury? Kelly Rowland. The X Factor in Amerika 2011. Wie zat er in de jury? Kelly Rowland. The X Factor. Oh nee, wat zeg ik? The Voice, Australië. Wie zat daar maar liefst 4 seizoenen in de jury? Kelly Rowland. Je hoort er zometeen.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
21: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
22: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
23: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

Billy Ocean op Radio Noord. When the going gets tough, the tough gets going. En als hij ooit komt eten bij je, onthoud dan dat hij geen vlees eet. Hij heeft een tijdje geleden zijn levensstijl aangrijpend veranderd. Hij heeft zich helemaal verdiept in de Rastafari-spiritualiteit. Alle vlees, al het verwerkte voedsel, dat is in de ban gegaan. Hij eet het niet meer, hij wil het niet meer, hij doet het niet meer. Zometeen voor je muziek van Bert Hardes. Dan hoor je Volk met een stille lefty. Dit is Boston op Radio Noord. Oh.

Harris en Valk. En Bertie zingt het en er komt volk in de studio. Wie dat zijn? Als je TV Noord kijkt, dan heb je het al gezien. En anders dan hoor je het zometeen. Tijd voor een feestje. Waarom niet? Een beetje dansen? Discolampen? Geen discolampen, doe je het licht gewoon aan en uit en aan en uit. En dan lijkt het een beetje op een disco. Niet te snel, anders wordt het epileptisch en gevaarlijk. Dus cool.

0: disco, maar wel hele lekkere disco van Kool & The Gang. You're the Fresh op Radio Noord. Fris en fruitig. Maatje Etema, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Al goud.
1: Ja, heel goud. Ik was net alweer opgevrolijkt door mijn collega die zichzelf nu Na Fresh noemt. Die komt hier zo zitten, ja. Het is zo'n creatieve meid.
0: Oh, de woordgrapjes. Heerlijk.
1: Ze is er echt lekker mee bezig. En ook met de show trouwens. Ik werd net even nog op een item gewezen.
0: Ja.
1: Ben jij een beetje zelfstandig?
0: Ik kan al zelf mijn schoenveten strikken. En mijn eten snijden en kauwen en doorslikken. Dus ja, ik denk wel dat ik zelfstandig ben.
1: Ja, keurig. Nou ja, je hebt het zelf gehoord. Wat ik weet van het item is één woord.
0: Ja, jij gaat dat nu zeggen.
1: Schijnzelfstandigheid. En meer mag ik nog niet weten.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik
0: ook. Zijn heel veel mensen die niet vast in dienst zijn bij een bedrijf, maar die dat allemaal zelf moeten regelen.
1: Oh, jij denkt meteen aan in professioneel zelfstandigen. Ja, dat is wel. Ik dacht meer echt aan gewoon in huishoudelijke hulp, mantelzorg.
0: Dus dat kan nog echt alle kanten opgaan.
1: Ik bedoel maar.
0: Kanonnen.
1: En dat zit dus in Studio Grun, hoe dit afloopt.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Snap ik.
0: Oké, dan kunnen we dit afvinken. Geen zelfstandigheid, wat hebben we nog meer?
1: We gaan het open doen, we gaan een lachlijn doen. En de FC speelt morgenavond. Dus dat betekent dat er vandaag al de laatste training is geweest. Stefan heeft denk ik met Dick Lukien gepraat. En die gaat ons dan straks vertellen hoe dat is gegaan.
0: Jij denkt het, ik weet het zeker.
1: Jij weet het al?
0: Nou, dat er gesproken is.
1: Dat hij dat altijd doet, hè? En dan Edwin gaat daar dan weer iets van gebruiken voor het nieuws.
0: Dat heeft hij al gedaan en we hebben smakelijk gelachen.
1: Ja? Was het weer theater?
0: Dat was meer dan theater.
1: Oh, leuk. Dat was vorige keer ook al zo. Ze hebben het wel naar hun zin volgens mij bij het perspraatje van de FC.
0: Ik zou bijna willen zeggen, ik wil een woord gebruiken dan bromance.
1: Lief.
0: Ja. Misschien komt het later nog een keer aan bod, maar dat gaan we dan wel horen.
1: Is goed.
0: Zometeen dus, dat er meer in Studio Grun met Na Fresh en Maatje. Dit is Miley, Midnight Sky, tot morgen.

0: wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
0: Hey, Remo. Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging... en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029... zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels... en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Het nieuws uit Groningen. Goedemiddag, Edwin.
8: Mooi maatje. Op de N33 Veendam richting Zuidbroek heeft een vrachtauto met pech enige tijd voor de file gezorgd. Een rijstrook was afgesloten daardoor. Voor zover bekend is de weg nu vrij. Botsing op de kruising Emergoweg en Dea Vinkersweg in Westerlee vanmiddag. Een auto en een vrachtwagen waren op elkaar gebotst. Automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En langs de A28 tussen Eelde en Haren is een koe te water geraakt. Waarschijnlijk tijdens het drinken weggezakt in de drassige grond. De brandweer uit Eelde heeft de koe weer op het droog gekregen.
7: Dankjewel. Om 4:30 meer Noordnieuws.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Radio Noord.
3: Studio Grun.
17: Met Maartje Ettema.
7: Goedemiddag. FC Groningen speelt morgen een thuiswedstrijd tegen Fortuna. We gaan daar zo even op vooruitblikken. En het einde van het zomerse weer zit er aan te komen. Hoor je zo van Gert?
18: Waar je gaat.

0: op Noord. A Night Like This. Neemt je een blik op de weg naar Desjo, is het met de files.
1: Het is hartstikke rustig. Denk er alleen even om dat de N34 afgesloten is. Alhoewel, dat zeg ik wel. Is dat nog zo?
0: Nee, sinds vanochtend. Maar als goed is een ander stukje, toch?
1: Nou, hij zegt nog rood closed.
0: Ja, ze hebben een ander. Ja, hier.
1: Ja, maar die is vanaf maandag. Ja, het vindt het hele mooie gebaren. Vet.
0: Ik heb ook zijn microfoon open. Maar hij doet het met gebaren.
1: Ja, want als het goed is, gaat nu tussen de Punt en Zuid-Laren gaan werkzaamheden beginnen. Maar dat is als het goed is vanaf 31 augustus.
0: Hij doet zijn handen in de lucht.
1: Nou, ik doe je weer dicht, ja? Want je...
0: Gaan we even kijken bij het weer. Gert, goedemiddag. Nou, is Gert er ook niet?
1: Nou, het wordt een beetje warm en dan later meer nat en morgen regen.
2: Prima.
0: Daar doen we het maar even mee. Ja, ik weet ook niet. Ja. Wat is het voor uitzending? Wat is het voor begin?
1: Ja, dit is wel echt een van de slechtste beginnen die we hebben gehad.
0: Nou, en ik wou nog heel gestructureerd even met jou hebben over dat politieprogramma.
1: Ja.
0: Want Ewout, die maakt altijd in Rotterdam, in Den Haag van die programma's. En nu komt hij naar Groningen. Hoe heet het ook alweer?
1: Ik dacht gewoon, ja, weet
0: politiebureau.
1: Politiebureau Groningen, ja, volgens mij wel. Maar het leuke is, ik heb hem dus gezien tijdens opnames.
0: Vet.
1: Ik was met de collega's uit eten bij een Italiaan. En tegenover zit een ijssalon. En daar ging hij dus met de politieagenten even lekker ijsje halen.
0: Gert is weer, denk ik hoor. Gert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hi, we hadden even zelf het weer gedaan, maar ik denk dat jij het toch beter kan.
3: Nou, zal ik het eens proberen dan?
0: Probeer maar.
3: Helemaal goed. Het was vandaag een mooie dag, dat zal duidelijk zijn. Hè? Zon, bewolking, vooral vanmiddag ook een beetje bewolking. En temperaturen actueel de hoogste tot nu toe is Scheemda 26,2. Ten Boer zag ik met ruim 27 graden. Ik denk dat het de komende uur nog een graadje bij komt. Dus een heel enkel station zal op 28 graden kunnen uitkomen. En het is droog. De komende uren zou er lokaal een onweersbui kunnen ontstaan. En als dat gebeurt, dan kan het een stevige bui zijn. Vanavond is die kans op een hele enkele bui ook nog aanwezig. En vannacht, en vooral na middernacht, komen er meer onweersbuien opzetten. Het zijn plaatselijke buien. De meest actieve die zal lokaal wat hagel kunnen opleveren. Veel regen en ook een stevige windstoot daarbij. Er is ook genoeg plekken waar het een stuk rustiger blijft. Maar toch de nodige onweersbuien. Het koelt af, gaat af 18. En als we morgen, dan zijn die buien voorbij. Dan hebben we een zuidwestenwind. Dan is het 22 tot 23 graden. Een open weertype, dat betekent ruimte voor de zon. Maar ook stapelwolken. Die stapelwolken gaan groeien. En vooral in de middag en avond trekken van zuidwest naar noordoosten weer een paar onweersbuien over het land. Niet overal, maar toch in ieder geval een paar buien over Groningen heen. En er kunnen ook weer windstoten bij zitten. Misschien weer wat hagel. En een matige en later een vrij krachtige wind uit de zuidwestelijke richting.
0: Helemaal goed, dankjewel.
3: Oké. Okay.
4: Radio Noord. Goedemiddag. Hey, hey. Radio Noord.
5: Studio Grun.

0: Suicide Blonde van INXS. Drie gespeeld, 6 punten en een 5e plek op de ranglijst. FC Groningen is ondanks de flinke nederlaag tegen PSV van afgelopen week het seizoen prima begonnen. En morgen wacht misschien wel de meest serieuze testcase als Fortuna Sittard op bezoek komt in Euroborg. We gaan erop voor beschouwen met 7 bleken. Goedemiddag, Stefan.
1: Hoi.
0: Ja, waarom is dit dan ineens de meest serieuze testcase?
1: Nou, dat heeft een beetje te maken met vorig seizoen. Als Groningen tegen ploegen speelde die zelf ook lekker wilden aanvallen, dan kon Groningen eigenlijk zelf ook op de meest prettige manier voetballen. Doordat ze dan bij die tegenstander ook wat meer ruimte hebben achterin. Dan kwamen ze vaak tot goede aanvallen. En waren het vaak leuke wedstrijden met doelpunten. En voor Groningen best wel vaak een gunstig resultaat. Fortuna Sittard is zo'n tegenstander wat eigenlijk de bus parkeert. En ze gaan met heel veel mensen in het eigen 16 meter gebied staan. Spelen vaak heel erg verdedigend. En dan moet Groningen dus zelf daar doorheen zien te voetballen. En daar hadden ze het afgelopen seizoen gewoon heel veel moeite mee. En dit is eigenlijk de eerste tegenstander van de tegenstanders die ze tot dusver hebben gehad, die op die manier voetbalt. En dan kan je dus ook kijken, zijn ze wat beter geworden dan dat ze het afgelopen seizoen waren?
0: Denk je dat ze dat zijn?
1: Nou ja, ik denk wel dat ze wat beter zijn geworden. En dat heeft eigenlijk te maken met meerdere factoren. De spelers die er vorig seizoen waren, die er nu nog zijn, nou, die zijn wel wat beter geworden. Tom van Bergen bijvoorbeeld, die heeft heel veel stappen gezet. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor David van der Werf. Groningen heeft Pelle Clement erbij gekregen. Dat is ook wel een creatieve speler die wat ouder is, ervaring heeft. Ja, en echt die ruimtes ook wel achter de verdediging van de tegenstander ziet. Dus ik denk het wel. Maar het blijft natuurlijk afwachten.
0: En nog even over de wedstrijd die geweest is. Ze verloren met 5-1.
1: Ja.
0: Kwamen eerst nog op voorsprong, maar liep toch niet helemaal goed af. Jorg Schreuders, hij krijgt heel veel kritiek.
1: Ja, dat ging niet zo lekker met hem.
0: Nee, ik heb het dan niet gezien, maar dat neem ik even van jou aan. Ja. Betekent dat dan ook dat hij misschien morgen niet wordt opgesteld?
1: Hij blijft gewoon de rechtsback van FC Groningen. En Lukien houdt dus ook gewoon het vertrouwen in hem. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Als je even inzoomt op Jorg Schreuders, is dit het eerste seizoen dat hij als rechtsachter voetbalt. Jaren daarvoor stond hij in de jeugd in ieder geval op het middenveld. Afgelopen jaar in het eerste elftal vaak links of rechts voorin. Nou, nu hebben ze hem omgeturnd tot rechtsachter. Ja, en dat heeft natuurlijk tijd nodig. En dan speelde hij tegen PSV ook nog tegen een van de meest gevaarlijke buitenspelers uit de Eredivisie. Dus dat hielp allemaal ook niet mee. Maar hij is er eigenlijk best wel rustig onder gebleven ook, heb ik het idee, onder die kritiek. En gaat gewoon weer voetballen, dus ook tegen Fortuna morgen.
0: Ja, en Lukini zegt van Groningen kan ook beter tegen dit soort teams spelen. Ben je dat met hem eens?
1: Ja, en dat is een beetje waar we het net ook over hadden. Hè? Dat Lukien dus ook verwacht dat Groningen tegen ploegen die wat meer verdedigend spelen beter doet dan het afgelopen seizoen. Maar dat is wel voor iedereen natuurlijk op dit moment nog een beetje de vraag.
0: Ja, morgenavond allemaal te volgen bij ons op de website en in het liveblog.
1: Ja.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.

0: na laatste dag. En mijn allerlaatste keer dat ik het hierover ga hebben. Ja, ik vind het toch even dramatisch overdoen, hoor.
1: Ik wou net zeggen, je bent helemaal, ik zie bijna tranen in jouw ogen.
0: Ja, bijna 3 jaar lang heb ik hier de topo gedaan.
1: En dan nu doe ik hem ook nog.
0: En morgen doet Hans en jij hem nog een keer. En dan maandag iets nieuws, hè?
1: Wil jij niet topo doen dan?
0: Nee, ik ga er gewoon, nu kan ik extra van genieten.
1: Oké,
0: nou. Mijn ogen dicht.
1: Ja.
0: Neem maar mee.
1: We zijn vandaag zelfs niet in 1 gemeente, maar in 2.
0: Wow.
1: Ja, het is echt boven voor jou. We zijn in Staathoerzen, ook wel Startenhuizen. En het ligt in de gemeente Hogeland en Eemsdelta. 2 gemeentes dus. En de grens tussen die gemeenten die ligt dan op de Eemshavenweg. Het aantal inwoners van Startenhuizen, ja, dat is eigenlijk niet bekend. Het CBS ziet Startenhuizen namelijk niet als een aparte wijk of een buurt. Voor het CBS hoort Startenhuizen bij de buurt Buitengebied Kantens. Alleen dat gebied is echt veel groter dan alleen het dorp Startenhuizen. Dus die inwonersaantallen die zijn mij compleet onbekend. Heb jij die wel voor mij? Laat me dat dan even weten. 050 3182.

Dus dat is ons nummer waar we ook andere dingen over starten en hoe ze graag van jou horen. Misschien ben je er wel eens langs gefietst, bijvoorbeeld op een tochtje. Misschien heb je nog wel vakantie, zoek je nog een plek om naartoe te gaan. Nou, dan heb je dus meteen een twee gemeentepunt gevonden in Startenhoezen. Dat gaan we straks allemaal meer behandelen. En zometeen Edwin met Noord-Nieuw.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Het is 16:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Mooi maatje. BBB en SP in Provinciale Staten eisen duidelijkheid over de uitstoot van autobandenversnipperaar Sirctec in Farmsum. Inwoners van Farmsum, Delfzijl en omliggende dorpen klagen daar al enige tijd over. Akkeline de Leeuw bijvoorbeeld.
8: Die stankoverlast die brengt problemen aan onze luchtwegen. Luchtweginfectie en prikkelende neus en alles wat erbij komt kijken voor je neus en longen. Maar Sirctec heeft een soort van chemische, prikkelende, irritante lucht. Een zoetige lucht soms ook. En dat maakt dat je niet meer in je tuin kan zitten. En dat je dan maar naar binnen toe verhuist.
7: De autobandenversnipperaar is sinds afgelopen najaar in bedrijf en moet uitgroeien tot een bedrijf dat jaarlijks 18 miljoen autobanden verwerkt tot verschillende brandstoffen. Het winstgrote bedrijf Campex is failliet. Het bedrijf maakt automatische level systemen voor campers, waarmee je campers waterpas neergezet kunnen worden. Het lijkt erop dat honderden gedupeerden het geld van een aanbetaling kwijt zijn. Campex heeft vestigingen in Winschoten, Duitse Niederlangen en het Belgische Beveren-Waas. Het bedrijf werkt vooral met oproepkrachten. Er waren 3 mensen in vaste dienst. De schade na de brand vorige week bij de begraafplaats in Hogezand blijkt groter. Bij die brand gingen het poortgebouw en het theehuis van de Stillehof verloren. Maar de schade bleef niet beperkt tot de gebouwen. Ook materialen die waren opgeslagen voor de jaarlijkse herdenking Licht om te gedenken gingen in vlammen op. Judith Kliphuis van de organisatie vertelt wat ze deed toen ze het hoorde.
9: Huilen. Ja, ik heb vreselijk gehuild. Nadine die was er ook al, waar ik het samen mee organiseer. En ja, het is gewoon verschrikkelijk. Er zijn geen woorden voor. Het echt, je hebt zoveel jaren liefde en ingestoken om alles te realiseren. Ook zowel in het theehuis als Licht om te gedenken. Alle spullen hebben we in de loop der jaren bij elkaar verzameld. En alles is weg.
7: Stichting Het Groninger Landschap heeft een boerderij in Wetsingen met 10 hectare grond en een kudde van 18 blaarkopkoeien en 8 schapen geërfd. Eigendommen zijn afkomstig van Weile Cornelis Harm Faber. Landerijen sluiten direct aan op de bestaande eigendommen van het Groninger Landschap in het Rijdiepgebied. Door de uitbreiding met de grond van Faber wordt het gebied volgens het Groninger Landschap versterkt en verbeteren de kansen voor natuur en biodiversiteit. En de terrassen in Groningen mogen vanavond en vannacht een uur langer open blijven, omdat het warmer wordt dan 27 graden. Binnen de Diepering mogen de terrassen open blijven tot 3 uur. Buiten het centrum tot 2 uur. Terrassen aan het water moeten om middernacht sluiten. Waarschuwingen ze wel. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de nacht van donderdag op vrijdag. En de waarschuwing gaat in Groningen in om 1 uur. Kans op onweersbuien neemt vanavond al toe. Te beginnen in het zuiden van het land.
6: Wat heerlijk. Dan gaan we dus op het terras zitten.
7: Met regen.
6: Precies tot wanneer het kan, inderdaad. Het mooie weer komt wel een beetje ten einde. Gert Voerman weet er meer van.
10: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de middag, eind van de middag, zou de lokale regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Het kan een stevige bui zijn. Dat is dus een kans. Temperaturen 26 tot 28 graden. Vanavond tussen die enkele buien. De loop van de nacht neemt de onweerskansen verder toe. Met minima van 18 tot 19 graden.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Hij blijft graag samen. Let's stick together op Noord.
1: Wij ook?
0: Wij blijven ook altijd graag samen.
1: Yes.
0: Maar nu gaat het eventjes om een deelnemer.
1: Oeh.
0: Ja, die gaan wij zoeken. Of eigenlijk moet jij ons zoeken. En dat kun je doen door je telefoon te pakken. 050-3188-288 vast in te typen.
1: Ja.
0: Dan kun je alvast eventjes in de wacht gaan staan.
1: En meteen als je die lach hoort.
0: Lach klinkt zo. En dan de eerste naam die in je opkomt, die moet je dan doorgeven.
1: Zal ik alvast zeggen wie het in ieder geval niet zijn?
0: Ja.
1: Onze hint was, het is een vrouw. Dat weten we alvast. Maar het is niet Harma Boer. Tineke Schouten is het ook niet. Zelfs twee keer genoemd. Ankie van Grunsven is het ook niet. Jan Dino, ja ook niet. Die werd gisteren nog genoemd, want het is natuurlijk een vrouw. En Emma Worteboer, ook niet goed.
0: Nee, vond ik er wel echt op lijken.
1: Ja, snap ik.
0: Qua lach. Dus die vond ik goed gevonden. Het zou ook nog een Groningse vrouw kunnen zijn. Het zou ook een BN'er vrouw kunnen zijn, een bekende Nederlander.
1: We kunnen eigenlijk nog elke kant op. We weten alleen dat het een vrouw is.
0: Goed, en je mag nu gaan bellen. 050-3188-288. Dit is de lach. Ja, en als je wint, dan win je je favoriete nummer. Dat komt bij ons in de Spotify-lijst. En we doen ook nog een fanny pack erbij.
1: Geweldig.
0: Dikke prijs, dus bellen maar.

0: Edge of Desire.
1: Gaan we door met ons spelletje.
2: Ik heb helemaal het gevoel dat het vandaag wel eens geraden kan worden.
1: Heb je eens dat gevoel?
2: Ja.
1: Ik heb in ieder geval
2: had ik eigenlijk net al, maar ik durfde het niet te zeggen. Ik dacht, ik moet nu niet jinxen.
1: Ik ben benieuwd of we in ieder geval een beetje in de goede richting gaan komen.
2: Nou ja, dat gaat blijken. Ik ga naar Muntendam, daar woont Stoffer. Goedemiddag.
3: Dag, maatje.
2: Ja, mooi. Wat was je mee bezig voordat je belde?
3: Ik zat even achter mijn laptop even wat geocaches uit te zoeken.
2: Oh, leuk. Ga je dan ook op pad weer binnenkort?
3: Binnenkort weer, ja, zeker. Ja?
2: En waar gaat de reis dan naartoe? Weet je dat dan een beetje?
3: Nou, ik denk in de buurt van Vlagtwedde, Onstwedde.
2: Oh ja, mooi. Wij waren laatst aan het wandelen. Volgens mij in het Emergelbos is er ook één. Ze hebben heel lang iemand gevolgd die heel druk in de bosjes aan het zoeken was. En dan ligt daar zo ergens helemaal verstopt zo'n... Ja, wat is dat? Een code, hè? Een soort verstopte...
3: Ja, een geheimpie. Een schatje.
2: Een geheimpie, een schatje. Heb je er al veel gevonden?
3: We zitten er rond de 13.000.
2: Nee joh, pardon?
3: Ja, dat is nogal wat, hè?
2: Het is echt...
3: Maar goed, dat krijg je als je hoe dat, op pensioen bent, heb je wat meer tijd om wat rond te doen.
2: Het is een hele leuke hobby natuurlijk, want je komt heel veel buiten. Je ziet nog eens wat.
3: We zijn er begonnen met de coronatijd. En inderdaad, daar kon je wel naar buiten. Ja. Enzovoort. En dan inderdaad, je ziet heel veel dingen. Je ziet plekken waar je anders niet komt.
2: Ja, top. Even een tip. Want stel, je zit te luisteren en je denkt, wat is dit allemaal? Stel, je wil beginnen met geocaching. Heb je nog een beginnerstip?
3: Nou, je kunt altijd proberen om wat uit te zoeken voor jezelf. Maar je kunt ook zeggen, van, heb ik een bekende? Mag ik dus even met een bekende meelopen?
2: Wat leuk.
3: Om even te kijken hoe dat in zijn werk gaat.
2: Zijn er ook een soort Facebookgroepen voor of zo?
3: Ja, die zijn er ook. Voor beginners en wat dan ook. Die zijn er te vinden.
2: Nou, kijk eens even aan. Dat is het geocaching. Dat hebben we even behandeld. Want jij komt natuurlijk eigenlijk voor de prijzen en voor de prijsvraag van onze lach.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Hé, hey, Stoffer, wie lacht hier zo?
3: Wij dachten Fieke Gosselaar.
2: En wie is bij?
3: Zie je?
2: En wie is bij? Met wie speel je?
3: Mijn vrouw en ik. Mijn vrouw kwam er eigenlijk gisteren mee, maar die is er op het moment even niet. Nou, dan probeer ik maar te bellen.
2: Toch even bellen. Nou, dat vinden we hartstikke leuk. Een Groningse vrouw. Nadesh, ga je nog iets zeggen over koud of warm?
1: Nou ja, ik denk wel dat we een richting opgaan. We zijn dichter bij het schatje, het geheimpje.
2: We komen een beetje in de buurt. Stoffer.
3: Het is niet zo.
2: Oh, dan ken je ons toch wel weer goed, hè? Nee, het is inderdaad. Maar het is, je zit wel in een richting, hoor ik, van de jury. Dus je helpt mensen misschien weer op weg.
3: Prima, ik zal het doorgeven. En de volgende, heel veel succes.
2: Heel erg bedankt. En veel plezier met de hobby. Groetjes aan de vrouw.
3: Hey, dankjewel.
2: Yo, mooi, hè?
3: Yo, mooi.
2: Niet Fieke Gosselaar dus. Morgen spelen we het weer.

0: okay dan.
1: Hij is zelf benoemd rapper van de Sloeries. Ja, Erwin Vries, Testosteronie. Hoi. Ja, vandaag nog even Gronings Goud. Morgen een nieuwe Hans Waalkens, die is hier om dat bekend te maken. Spannend. Heel spannend. Maar nu eerst even Statenhuizen. Statenhuizen, inderdaad. Het is ligt vlakbij Garsthuizen. En voor de gemeentelijke herindelingen van 1900... hoorden Statenhuizen dan ook bij Garsthuizen. Daarna kreeg het gebied de naam Starthuizen. Er stonden ongeveer 10 huizen. En die naam die wijst dan op het gebied ten westen van het dorp. Daar staan 6 boerderijen. En die naam die verwijst dan ook naar een soort smalle punt land... tussen Maarvliet en Startenhuis de Maar. Mooie tongbreken. Vind je niet? Dat gaat heel goed. Nou, bedankt. Het dorp dat lag vroeger een stukje verder naar het westen toe. Het huidige dorp heeft geen eigen kerk, maar dat oude dorp had er dus wel één. Maar die werd eigenlijk al in 1590 afgebroken. Ja, simpelweg omdat er te weinig inwoners waren. Daarna gingen de inwoners naar de kerk van Eppenhuizen of Garsthuizen. Ja, want Garsthuizen ligt dan bijna tegen Startenhuizen aan. En het plek waar die kerk dan ooit stond, werd lange tijd het Oude Kerkhof genoemd. Die plek is later gedeeltelijk afgegraven en maakt nu deel uit van een groot landbouwperceel. Ja, en in het verleden zijn er dus ook menselijke resten gevonden. Ja, dat is vaak bij een kerk, hoort een kerkhof. Dus worden daar mensen begraven.
2: Zo is dat.
1: Ja.
2: Ik dacht dat jij nog een vraag had. Of ben ik nou helemaal in de warrie? Of is dat straks?
1: Dat is straks.
2: Oh, sorry.
1: Ben jij benieuwd naar mijn vraag?
2: Ja, nou, goede tease dan. Maakt ook niet uit. Zo na 5 uur komt Nadesh nog met een vraag over haar topo. En als jij zonder vraag ook al wat informatie kan sturen, dan kan dat nu, hè. 050-3188-288. Straks na 5 uur ook nog nieuws over de versterkingsoperatie. Verslaggever Daniel Telen is onderweg hier naartoe. En het NOS Journaal van 5 uur na Huey Lewis en de nieuws.

0: zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Jolijn Kruitsberg. Toen haar man een favoriet overhemd helemaal had afgedragen, dacht zij, we maken er een boxershort van. Het was het startpunt van de succesvolle sociale onderneming Van Hully. Kruitsberg vertelt over het ontstaan en wat ze er leerde, maar ook dat ze vroeger zo hard danste dat de platenspeler oversloeg. Jolijn Kruitsberg.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Dag Edwin.
11: Een mooi maatje. Het windschotenbedrijf Campex is failliet. Maakt automatische levelsystemen voor campers. En het lijkt erop dat honderden gedupeerden het geld van een aanbetaling kwijt zijn. Ik kon juist al even horen bij het NOS-journaal. Een spermadonor die doelbewust zeer veel kinderen maakt. En komt volgens Nieuwsuur uit de regio Groningen. Hij heet Simon en is 43 jaar. En Stichting Het Groninger Landschap heeft een boerderij in Wetsingen met 10 hectare grond en een kudde van 18 blaakkoppen en 8 schapen geërfd. Die zijn afkomstig van Weile Cornelis Harm Faber. En die landerijen die sluiten prima aan op de eigendommen van het Groninger Landschap.
10: Dat en meer in Noordnieuws om 17:30.
12: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
13: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkerbijwagenborg.com.
17: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
18: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
10: Ja, je kunt er ook mee bellen, maar mobiele telefoons worden toch vooral voor veel andere dingen gebruikt. Zoals foto's van anderen en van jezelf maken. Wat Vince toe gaat over selfies.

0: Lady Gaga en Pokerface. En ze is op dezelfde dag jarig als Nadesh, hoor ik hier. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: 28 maart.
0: Helemaal top.
1: Leuk, hè?
0: Hoe is het op de weg?
1: De A7 Groningen-Heerenveen tussen Groningen-West richting Leek. Daar staat 4 minuten vertraging, 4 kilometer staat de file daar. Dan nog de N355 Groningen richting Buitenpost. Tussen de N370 Zuidhoorn en afrit Hoogkerk. 3 minuutjes ben je daar langer onderweg.
0: Het valt mee. Toch sterkte als je erin staat. Hou hem vooral op Noord. We hebben straks een hele leuke wat vinds toe.
1: Vooral niet doen in het verkeer trouwens.
0: Nee, het is een onderwerp dat je niet in het verkeer moet doen. Want het gaat over...
1: selfies. Maak jij veel selfies?
0: Oh. Ik heb Edwin hier naartoe gelokt.
2: Ja, ik dacht het gaat om mijn favoriete onderwerp, de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou, toen bleek het over selfies te gaan.
2: Daar heb ik helemaal niks mee.
1: Nee.
0: Edwin twijfelde volgens mij of die weg zou gaan. Ik zei nee, het is echt een leuk onderwerp voor jou.
2: Ik moet trouwens meteen denken aan... vorige week was dat volgens mij was ook nog een herhaling. Maar Nederland op film. Daar kijk ik soms wel, vind ik wel leuk uit. Wat mensen thuis al vroeger allemaal gefilmd hebben. Maar dat de man altijd ontbrak op die film. Want die was aan het filmen natuurlijk.
0: Oh, dat kon alleen mannen doen.
2: Ja. Dat was ook de toon van de uitzending. Hè? Want die moest ook uitleggen hoe dat werkt natuurlijk en zo.
0: En die moest ook dan dus de selfie maken. Zodat hij er dan zelf op kwam. Zo is dat ontstaan, denk jij?
2: Ja, dat zou vast kunnen, ja. Nou,
0: is het toch nog een beetje een oud onderwerp? Want de selfie is... ik denk... met wegwerpcamera's ook wel eens gedaan, maar dan wist je niet echt wat je maakte natuurlijk. Dus de mobiele telefoon heeft er wel voor gezorgd dat het veel opkomt.
1: Ik dacht dat het in de Hives-tijd heel erg opkwam. In mijn idee dacht dat met Hives dat het toen ineens heel opkoming was. Ik heb trouwens even voor je opgezocht. De eerste selfie is gemaakt in 1839.
0: Ja, oké, dat is echt...
2: Zo'n zelfontspanner of zo.
1: Ja, dat denk ik. Ja.
0: Dat was toen nog heel erg moeilijk. Nu is het helemaal niet meer moeilijk. Dus ik ben wel benieuwd of jij thuis ook veel selfies maakt. Henk Wijngaard denk ik trouwens ook wel. En die is trouwens weer aan het revalideren thuis. Die is weer het ziekenhuis uit, gelukkig maar. En dit is hem met Hey Suzie.

0: uiteraard een mooi bruggetje is eigenlijk niet naar het weer. De bui is over en de lucht is alweer blauw. Goedemiddag, Gert.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat is het weer dat we graag willen, hè?
1: Ja, dat snap ik. De lucht is blauw en de bui is dan niet over, want die is nog niet gevallen. Maar wel heel hoge temperaturen. Hè. Voor het uurtje geleden hadden we het al over. Ten Boer zat toen rond de 76 graden. Nu 75,5. Schildwolde net 78. Dus de temperatuur stijgt nog steeds iets. En dan komt dat er steeds warmer en vochtige lucht binnenkomt. Nou, vanavond ook nog lang warm. Ik denk niet meer dat er vanavond een onweersbui ontstaat. Helemaal uitsluiting doe ik het niet. Maar ik verwacht het maar niet meer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maar vannacht gaat het veranderen. Dan komt er een buiencomplex van het zuiden uit opzetten. Ik denk tegen middernacht of na middernacht dat het zuiden van de provincie wordt bereikt. Er is een complex dus met regen en onweersbuien. Sommige buien zijn actief. Er kan wat hagel bij zitten. Windvlaag van 60 km per uur. Lokaal ook veel regen. Op andere plaatsen valt dat mee. In de loop van de nacht wordt het wat droger. Koelt af 18 tot 19 graden. En morgen zitten we iets minder warme lucht. Een zuidwestenwind. Een stevige zuidwestenwind. Er is ruimte voor de zon. Er gaan ook steeds meer stapelwolken ontstaan. En vooral in de middag en avond. En zeker in de middag trekken er weer plaatselijk enkele stevige onweersbuien over. Regen en onweersbuien. Kan weer hagel bij zitten. Windstoten. Misschien wel zware windstoten. Misschien wel zwaarder dan de afgelopen nacht. Of de komende nacht, moet ik dan zeggen. En dan ook zaterdag nog een paar buien. Maar die zijn minder zwaar met temperaturen van 22 graden. En zondag ook nog een paar buien met 22 graden. Dus die warmte raken we kwijt. En dat gaat met geknetter gepaard op sommige plekken.
0: Laatste warme dag vandaag, voorlopig dan.
1: Ja, voorlopig wel. En dan komt de 31 augustus in zicht. Dus aanstaande maandag dus. Dat is het eind van de meteorologische zomer. De zomer die landelijk gezien de warmste ooit gaat worden. Dat is nu wel duidelijk. En dan gaan we kijken wat september nog kan doen. En ook september heeft in het verleden wel tropische dagen gehad. Niet veel, maar af en toe wel. Dus we weten maar nooit.
0: Hè? Wie weet. Fijne avond, Gert. Dankjewel, hè.
1: Ja, hetzelfde.
0: Joi. Ja, komt er wederom vertraging in de versterkingsoperatie? Dat is de vraag nadat bekend is geworden dat het Nationale Coördinator Groningen mogelijk niet voldoet aan de zelfstandige wet. Bij zo'n 200 ZZP'ers die werken voor de organisatie is mogelijk sprake van schijnzelfstandigheid. En verslaggever Daniel Telen hier in de studio weet er meer over. Dag Daniel.
2: Hoi.
0: Ja, wat is nou precies het probleem met de wet?
2: Ja, nou dat is een ingewikkeld verhaal. Ik ga proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. We hebben een wet in Nederland die ZZP'ers moet beschermen, zelfstandigen. En die wet zegt eigenlijk, als jij ZZP'er bent en wordt ingehuurd door een bedrijf, dan mag de situatie niet zo zijn dat jij precies hetzelfde werk doet als mensen die in loondienst zijn, maar dan wel onder de voorwaarden van een zelfstandige. Dus wel met risico op ziek zijn, met een ander tarief, et cetera. En om dat te voorkomen is er een wet die erop toeziet dat er geen schijnzelfstandigheid mag zijn, wat zegt, je doet eigenlijk hetzelfde werk, maar dan niet voor dezelfde voorwaarden. En dat wordt dus verboden per wet.
0: Ja, en wat kan het NCG dan doen om dit weer op te lossen?
2: Ja, dan moet je dus kijken van oké, hoe kunnen we deze mensen, het gaat er om zo'n 200 waarbij hier mogelijk sprake van is, wat kunnen we dan doen? Kunnen we deze mensen in dienst nemen waardoor ze niet meer zelfstandig zijn? Lost het probleem op? Of kunnen we misschien de voorwaarden bij zijn onderwerken aanpassen of de opdracht die zij van ons krijgen, kunnen we die dan aanpassen om die schijnzelfstandigheid weg te halen? Maar dat is best ingewikkeld in sommige gevallen.
0: Ja, het is dus ingewikkeld. Vertraging, ja, dat is natuurlijk al heel lang met dit dossier.
2: Ja.
0: Wat betekent het hiervoor vertraging?
2: Nou, het gaat bij deze mensen, bij deze ruim 200 medewerkers, dit zijn mensen die heel erg dicht op de zaak zitten, echt in de kern van de NCG, zeggen ze zelf. En dat maakt het best wel ingewikkeld. Deze mensen zijn dus heel erg belangrijk voor de uitvoering van de versterkingsoperatie. Dus de NCG zegt van ja, als het ons niet lukt om die 200 mensen binnen boord te houden, of we moeten echt afscheid nemen van een groot gedeelte, dan kan dat gewoon voor zorgen dat het lopende versterkingsprojecten stil komen te liggen en dat de algehele planning van de versterkingsoperatie vertraging oploopt.
0: Nou kan ik me goed voorstellen, als je zit te luisteren, dat je dan toch denkt, goh, vertraging bij de versterkingsoperatie.
2: Verrassing.
0: Horen natuurlijk echt heel vaak. Het is ontzettend vervelend.
2: Mm-hmm. Nee, het oorspronkelijke idee was ook dat de versterkingsoperatie in 2028, zo voor anderhalf jaar, zou worden afgerond. Dat is nu al uitgesteld naar 2032. En de vraag is, ja, gaan ze dat wel halen? Want ja, iedere paar maanden komt er maar weer iets bij, waardoor het weer over vertraging gaat. Het is natuurlijk te hopen voor alle gedupeerden dat dit niet gaat zorgen voor nog meer vertraging.
0: Nee, dat hopen we. Maar dat moeten we afwachten.
2: Zo is het.
0: Goed, verslaggever Daniel Telen, dankjewel.

0: Ik heb ze...
1: Überhaupt?
0: Alles weer... Oh, in totaal... nou, ja, het zijn natuurlijk alleen maar werkdagen.
1: Ja.
0: Dus dan kom je al... 200, ik denk wel 500 topo's.
1: Nou, ik schat in dat ik zo'n 8% daarvan misschien wel heb aangedragen. Zou dat kunnen of is het overdreven?
2: Er zit al meer dan 500 topo's. Tot 2025 zaten we al op 500. 31 december 2000... Ja, dat was de groene... Ja, het hebben we al 500 gehad.
0: De monden vallen hier gewoon open.
1: Ja. Wat is het vandaag dan?
2: Startenhuizen.
1: Startenhuizen.
0: Wat zou je als allerlaatste nog suggestie doen? Want Nadesh mag natuurlijk kiezen. Maar, ja, maar misschien kun je nog even iets aandragen.
1: Als alles al is geweest...
0: Nee, niet alles. Nee, zeker niet alles is geweest.
2: Startenhuizen is de eerste keer van vandaag.
1: Ja, nee, oké.
0: Maar er zijn heel veel grote plaatsen zijn niet geweest. We hebben nooit Groningen gedaan.
1: Nee, maar dat vind ik niks aan, de grote plaatsen.
0: Nee, dat snap ik. Nee, de buurtschap, er zijn nog wel wat buurtschappen over ook.
1: Dat vind ik het leukst.
0: Ja, dat is ook het leukst.
1: Maar Klein Garnwert of zo, Valkum. Hebben we Valkum al gehad?
0: Ja, weet je, dat is wel leuk dat je die zegt. Want Valkum hadden wij op dag 3 van Topo. En Valkum ligt op de weg naar Winsum.
1: Ja.
0: En daar is maar één boerderij. En dat was vroeger ook al één boerderij. En dat is al die tijd zo geweest. En toen, wij waren net begonnen met die rubriek. En Valkum hebben. En we worden gebeld. Er zit een vrouw in de auto. Ja, ik ben op weg naar Winsum. Ik ben op die boerderij geboren, zei ze.
1: Ah.
0: En toen dacht ik, wow, dit is echt cool. Dat we dan van alle mensen precies die ene bewoonster... en die staan nog steeds in ons systeem als ambassadeur van Valkum.
1: Mooi. Ja. Mooi. Nou ja, ja, jammer. Maar goed, het is niet anders. Want er gaat wel wat nieuws gebeuren dan, begrijp ik.
0: Ja, maar dat gaan we nog niet vertellen.
1: Okay.
0: Ik kan nu gewoon even meeluisteren.
1: Ja, vind ik leuk. Ja,

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zijn.
2: Ja, mooier kon die niet aangekondigd worden. Topo in Startenhuizen vandaag.
3: Ja, het leuke is, Startenhuizen heeft samen met Garsthuizen ook een hele actieve website. Dat is garsthuizen.info. En je kunt er eigenlijk van alles vinden. Wanneer het papier wordt opgehaald, activiteiten in het dorpshuis, maar ook informatie over beide dorpen. En op die site staat ook een ingezonden stuk wat bij mij wat vragen opriep.
2: Oh ja, want daar hadden we het natuurlijk over. Jij zei, ik heb een vraag. En ja, dat had ik te vroeg getypt.
3: Dat had je te vroeg getypt. Want ik zei net, Startenhuizen, dat heeft ooit bij Garsthuizen gewonnen. Nou heeft iemand op de site wat ingezonden en die beweert dat Startenhuizen nooit bij Garsthuizen heeft gehoord. Tot de gemeentelijke indelingen van 1990 hoorden Garsthuizen bij de gemeente Stedum. En Startenhuizen die hoorden bij Kantens. En de Maarvliet die vormde dan een grens tussen die gemeentes.
2: Dus jij hebt het verkeerd gezegd?
3: Nou ja, dat weet ik dus niet. De ene website beweert dit. De andere website die beweert dat. Dus ik ben benieuwd. Heeft Startenhuizen nou bij Garsthuizen gehoord? Of niet?
2: Nou, dat is de vraag. En als jij het thuis weet, dan kun je het laten weten op 050-3188-288. Mag ook een antwoord zijn op een andere vraag of iets anders wat je er nog over kwijt wil. Of misschien wil je gewoon even iets leuks zeggen over Topo, wat je daar gaat missen of wat je hoopt dat we maandag gaan doen. Mag allemaal op ons welbekende nummer. Dit zijn Dion Bouwers en Jolien. We kennen ze nu trouwens als Samsland, maar ooit begonnen ze gewoon als duo met hun eigen namen. Wat zou ik zeggen dan?

0: jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Over 5:30. Tijd voor Noord Nieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Opnieuw duikt een spermadonor op die doelbewust zeer veel kinderen maakt. En hij komt volgens Nieuwsuur uit de regio Groningen. De massazaaddonor heet Simon, is 43 jaar, gebruikt meerdere namen zoals Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. En is nog altijd actief. Simon doneerde aan meerdere spermabanken, maar gaat vooral buiten de klinieken te werk. Via internet contacteert hij wensmoeders. Het is moeilijk vast te stellen hoeveel het er exact zijn, maar uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt het te gaan om minstens 121 kinderen. Nieuwsuur sprak een aantal moeders, onder meer ook uit Groningen, en had ook contact met Simon. Maar hij zegt dat hij na zorgvuldig overleg met betrokkenen heeft besloten geen interview te geven. Deze man moeten we stoppen, zegt Stichting Donorkind. BBB en SP in Provinciale Staten eisen duidelijkheid over de uitstoot van autobandenversnipper naar Sirtec in Farmsum. Inwoners van Farmsum, Delfzijl en omliggende dorpen klagen er al enige tijd over. Peter van Woudenberg in Borgsweer bijvoorbeeld.
9: We hebben al vaak gesprekken gehad met de overheid. En dan hangt het op financiën of het hangt op onwil van partijen die moeten meebetalen. En dat hebben we gewoon nodig, want we kunnen wel ruiken, maar we kunnen niet zien wat er in die lucht zit. Dit is al heel lang een woongebied. En ik vind dat de overheid alles aan moet doen om dit woongebied te beschermen. Om ons inwoners een leefbare en gezonde omgeving te geven. Dat recht hebben we gewoon.
8: Afgelopen januari is het bedrijf nog officieel geopend door koning Willem-Alexander. Het winschotenbedrijf Campex is failliet. Het bedrijf maakte automatische levelsystemen voor campers, waarmee campers waterpas neergezet kunnen worden. Het lijkt erop dat honderden gedupeerden het geld van een aanbetaling kwijt zijn. Campex heeft vestigingen in Winschoten, Duitse Niederlangen en het Belgische Beverenwaas. Het bedrijf werkt vooral met oproepkrachten. Er waren 3 mensen in vaste dienst. De schade na de brand vorige week bij de begraafplaats in Hoge Zand blijkt groter. Bij die brand gingen het poortgebouw en het theehuis van de Stille Hof verloren, maar de schade bleef niet beperkt tot de gebouwen. Ook materialen die waren opgeslagen voor de jaarlijkse herdenking lichten om te gedenken gingen in vlammen op. Hulp is inmiddels onderweg, zegt Judith Kliphuis van de organisatie.
10: Er gebeurt zoveel. Er zijn massaal mensen potjes aan het verzamelen, potjes aan het versieren. Ik krijg een foto van een moeder die een foto stuurt met haar dochter die door de straten loopt om potjes in te zamelen met een kruiwagen. Ja, dus er gebeurt zoveel. Het is tot ontroerend toe. Ik kwam bij Wim Dierenshop. Die heeft zijn locatie te beschikbaar gesteld om daar potjes te brengen. Net zoals Let's Move en een Jeannette's haarstijl. En ja, een oma die heeft echt 2 keer 1000 kaarsjes gebracht. Want haar kleinzoon ligt begraven op de begraafplaats.
11: Een zware opgave voor FC Groningen. Morgenavond tegen Fortuna Sittard. Een dergelijk team dat zich ingraaft en de ruimtes klein houdt, is moeilijk te bespelen. Zo bleek vorig seizoen al. Tot irritatie van keeper Etienne Vaassen. Die zei dat hij nooit in zo'n elftal zou willen spelen.
12: Ik vind er nog steeds wat van. Alleen na die wedstrijd was het ook wel een beetje een emotie. Uiteindelijk. Ik denk dat ik en Danny Buijs daar nu wel om kunnen lachen. En dat is het eigenlijk.
13: Hoort er ook een beetje bij, toch? Een beetje klieren?
12: Ja, sowieso. En ik kan sowieso niet tegen mijn verlies. Dus misschien had ik misschien 10 minuten moeten wachten voordat ik bij jou kwam. Uiteindelijk is het een goed recht hoe we spelen. Dus ik heb daar een mening over en die blijf ik ook altijd geven. Dus alleen hoe het naar buiten kwam was misschien iets minder. Maar dat begrijpt Danny vast ook wel.
11: Morgenavond 8:00 in de Euroborg te volgen in ons liveblog.
14: Ja, dankjewel. Fijne avond.
11: Ja, zo.
14: Joi. Ja, zometeen horen we Shakira. Ze heeft natuurlijk ongelooflijk veel hits. Ook dit jaar hit na hit die we draaien. Maar we gaan zometeen luisteren naar die ene hit waar ze wereldwijd mee doorbrak. Eerst Gert Voerman met het weer.
15: Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de middag, eind van de middag, zou er lokale regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Dat kan een stevige bui zijn. Dat is dus een kans. Temperaturen 26 tot 28 graden. Vanavond tussen die enkele buien. De loop van de nacht neemt de onweerskansen verder toe. Met minima van 18 tot 19 graden.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: Fijne muziek uit de jaren 80 van Prince, When Doves Cry. We hadden het net al even over selfies. Ja, je mobiele telefoon, waar gebruik je hem allemaal wel niet voor? Echt voor alles. En je maakt vaak foto's van, nou ja, dingen die je onderweg ziet. Maar sommige mensen maken vooral heel veel selfies. En daarvoor hebben we de koning van de selfie op pad gestuurd. Verslaggever Ronald Niemeyer in het Noorderplantsoen.
1: Wat vindst u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Maak je vaak selfies?
4: Ja, soms wel. Nou, ligt eraan hoe ik eruit zie die dag.
5: Ja, wij maken wel veel selfies hoor.
3: En waar maak je die selfies aan?
4: Maar wel vaker met mensen, denk ik. Ja, wel met vakantie of zo.
5: Gewoon als je er leuk uitziet. En ja, dan maak je gewoon een foto. Bijvoorbeeld als je met vriendinnen bent of zo, dan maak je meestal selfies en zo. Ja. En dan ja, gewoon om later terug te kijken en zo. En soms voor TikTok of zo. Ja, dan stuurt iemand je foto en dan maak je zo een selfie terug.
3: Hoe belangrijk is de mobiele telefoon voor jou?
4: Redelijk belangrijk. Maar contact met echte mensen is belangrijker.
6: Ik maak nooit een selfie.
3: Nooit?
6: Nooit. Dat hoeft niet van mij.
3: Dat is omdat je dan jezelf ziet, terugziet.
6: Nee, dat is het niet. Ik vind het gewoon niet nodig dat mijn gezicht overal op Instagram en weet ik veel moet. Dus ik heb ook geen social media verder. Nee. En ja, ik hoef mezelf ook niet constant te zien op mijn vakantiekiekjes, want ik weet dat ik daar geweest ben.
3: Heb je dan wel een band met de mobiele telefoon of vind je dat ook niks?
6: Nou ja, ik bedoel, het is handig. Want dit is het verkort al die lijntjes met al je familieleden en dergelijke. Je kunt iedereen bereiken. En dat vind ik heel nuttig. En dat je ook alles, op alles een antwoord kunt krijgen wat je wilt. Maar verder, ik heb geen data. Dus als ik onderweg ben, dan kun je me niet bereiken. Want dan heb ik aandacht voor andere dingen, zoals de natuur.
3: Maak jij vaak selfies?
7: Jawel, tijdens het werk, hier.
3: Tijdens het werk hier op Noorderzon?
7: Ja, in mijn pauze, als ik achter de schermen ben, maak ik wel zelf foto's van selfies. En dan ga ik dan oversnel op middel mijn computer en dan gaat hij weer naar online.
3: En waarom wil je daar zelf bij opstaan?
7: Promotie voor Noorderzon. Hoe meer mensen hier komen, hoe beter het is voor Noorderzon.
3: Maak jij vaak selfies?
8: Ik maak nooit selfies.
3: Ik kan bijna niet gelopen.
8: Nee, het is echt zo, ik maak nooit selfies. Maar ik moet zeggen, de camera op deze telefoon is ook niet bepaald heel selfie-waardig.
3: Want?
8: Want het is gewoon een hele slechte kwaliteit.
3: Dat ziet eruit als een vooroorlogsmodelletje.
8: Ja, zo lijkt het, hè. Het is een dumb phone. Het is een telefoon die gemaakt is om je eigenlijk minder op je telefoon te laten zijn. Dus het is...
3: Allemaal zwart-wit, zie ik.
8: Allemaal zwart-wit. Ja. En het gaat ook allemaal wat trager.
3: En dit is voor je eigen bescherming?
8: Dit is voor mijn eigen bescherming, ja. Tegen mijn verslaving. Ja.
3: Want jij was verslaafd aan die telefoon.
8: Nou ja, ik denk dat over het algemeen dat wel de grootste verslaving van deze tijd is, ja.
3: Dus dan is het antwoord een dump phone.
8: Een dump phone.
3: Een dumb phone. Ja. Een domme telefoon.
8: Een domme telefoon.

0: Dolly Parton hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over een nieuwe generatie country muziek. Want dat zit met Ella Langley wel goed. Zij kiest voor Texas en wij kiezen voor Startenhuizen. En dat is precies even mooi.
1: Dat dacht ik.
0: In ieder geval mooier.
1: Wij hadden natuurlijk de vraag opgeworpen van Startenhuizen. Heeft dat ooit bij Garsthuizen gehoord? Ja of nee? B. de Winter die heeft mij een appje gestuurd. Die dacht, ik help die meiden eens even uit de brand. Het zit zo. Startenhuizen hoorde het noordelijke gedeelte bij de gemeente Kantens en het zuidelijke gedeelte tot Stedum-Loppersum. Dus waarschijnlijk een deel wel en een deel niet.
0: Opgelost. En daardoor waren ook verwarrende berichten natuurlijk.
1: Nou ja, inderdaad.
0: Dan gaan wij nu Startenhuizen afsluiten. Bedankt voor deze mooie topo.
1: Graag gedaan.
0: Ik heb er erg van genoten. En zet hem op morgen. Ja, morgen trouwens ook de absolute nummer 1 van de jaren 90... door Klaas-Jan Terveen, onze Klaasie Classic, uitgekozen. En dat betekent dat we vandaag jouw één na meest favoriete liedje uit de jaren 90 gaan draaien.
2: Ja, het is misschien
0: niet een persoonlijke favoriet.
2: Nou, ook wel, want Ik weet nog wat voor impact deze plaat had toen die uitkwam. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Wij hebben hem al eerder besproken een keer, want het is zo'n knijter van een hit. We kunnen er gewoon niet omheen. Het is een iconische song.
0: Ja, we hebben wel een beetje over gehad. Hè? Van kunnen we dan eigenlijk moeten drie nieuwe, maar dit kan je niet overslaan.
2: Nee, als je toch, ik twijfelde en misschien dat we kunnen wel een soort van polletje doen even onder de luisteraars van wat is nou de ultieme Nederlandstalige hit uit de jaren 90. En ik kwam op twee nummers uit. Marco Borsato aan de ene kant, Dromen zijn bedrog. Aan de andere kant, Guus Meeuwers. Het is een nacht is natuurlijk ook zo'n nummer die eigenlijk in het collectief geheugen van Nederland zit. Hè?
0: Ik zou dat ook echt even zo niet weten, want het is allebei, als je het in een kroeg zou draaien, kent iedereen het.
2: Iedereen schreeuwt het mee, inderdaad. Het is eigenlijk een beetje het begin ook van de Nederpop-meezinger geweest.
0: Ik zou dan eigenlijk denken, omdat Guus, die was eigenlijk, nou, ik weet niet of hij succesvoller was, maar die heeft natuurlijk ook nog Per Spoor, die is net zo groot voor mijn gevoel.
2: Ja, is ook een hele grote hit geweest, inderdaad.
0: Ja, en dan Marco had wel ook wel veel meer grote hits, maar dit is toch wel.
2: Maar kunnen we dan zeggen dat misschien de twee artiesten van de jaren 90 uit Nederland zijn?
0: Ja.
2: Kunnen we dat vaststellen?
1: Dat is prima. Daar kan ik mee leven.
2: Ja, het grappige was, het was ook de grote doorbraak van Marco Borsato zelf. Want hij probeerde, nadat hij in 1990 de Soundmix Show won, probeerde hij met zijn Italiaanse muziek probeerde die Nederland te veroveren. Maar dat ging voor geen meter. Hij heeft jarenlang tientallen platen uitgebracht in het Italiaans. Werkte niet. Totdat deze plaat uitkwam. Vertaald. Ja. Uit het Italiaans.
1: Ik wou zeggen, met al zijn nummers bijna gedaan. Het zijn toch bijna allemaal vertalingen of hertalingen geweest vanuit het Italiaans.
0: Ja, maar dan zijn dat daar grote hits. Jeroen van der Boom heeft dat natuurlijk ook met Jij bent zo. Dat was eigenlijk Silencio. Dat was een Spaanse hit.
1: Vet.
0: Ja. Kan ook wel een rubriekje doen.
2: Nou is de quizvraag natuurlijk. Hoe heet het oorspronkelijke nummer in het Italiaans?
1: De meeste dromen zijn bedrogi.
2: Ja. Was dat? Nee, dat klopt niet.
0: Oh, heb jij toch een talenknobbel? Ja, geweldig, hè?
2: Staat niet bij de keuzes. Maar goed dat je bij de radio werkt.
0: Nou.
2: Is dat antwoord A, Story di tutti i giorni? Is dat B, Di notte dorme bene? Of is het C, Cli uccelli cantano di prima mattina?
0: Oh, die is heel lang, die laatste.
1: Heel lang.
0: En daar, die notte di bene. Was dat B?
2: Ja, die notte dormo bene.
0: Die notte bero bene.
1: Nou, die eerste klonk een beetje. Wil je die nog eens uitspreken? Nummer A. Nummer A.
2: Story di tutti i giorni.
1: Ja, en giorni klinkt een beetje als een reis.
0: Bedrog. Oh, ja, maar ik denk meer dat je moet kijken naar past het in het.
2: Nou, dames, zeg het maar.
0: Ja, B.
1: A.
2: A is het goede antwoord.
0: Het is je gegund. Het maakt me ook helemaal niet uit als we maar gaan draaien. En als ik een antwoord niet goed heb, dan maakt het me sowieso niet uit de uitslag. Dan praten we er gauw overheen. Klaas-Jan, dankjewel. Zet hem op morgen.
2: Tot mijn
0: allerlaatste. En dit is Marco Borsato, de artiest uit de jaren 90 met Dromen zijn bedrog. Mooi, fijne avond.

0: wat is dat?
1: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
1: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
0: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
17: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Radio Noord. Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, morgen. Bommenberend. Groningen zontzet. Beetje vreemde naam, Bommenberend. Maar dat is de bijnaam van de bisschop van Münster, zeg maar, de vijand. En was er wel sprake van een beleg of een ontzet? En was het wel op 28 augustus? Reiner Smit komt het feestje een beetje verpesten.
3: Maar, ja, dankjewel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja.
2: Eerst maar eens even, Groningens. Wij zeggen altijd Groningens ontzet.
3: Ja, ik ook, ja. Ja. Dat heb ik mij aangeleerd. Dat op de website van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken, die het feest organiseert, staat Groningens ontzet.
2: En dat is ook juist, toch?
3: Taalkundig ik denk gezien, het wel, denk maar als je op de Wikipedia-pagina van het Gronings ontzet krijgt, dan is het Gronings ontzet. En dat zeggen heel veel mensen, Groningers natuurlijk. Wij halen wat klinkers weg. Gronings ontzet.
2: Ja. Maar het is het ontzet van Groningen.
3: Ja, ze kunnen ook zeggen, wat je ook af en toe hoort is Groninger ontzet. Maar dat is hetzelfde als Groninger koek eigenlijk. Oh, ja. Dan gaat het eigenlijk ontzet op een Groningse wijze is dat weer meer. Dat is dan eerst de verwarring.
2: En laten we dan nog even goed uitleggen wie Bommenberend ook alweer was. Ik heb mensen zien proosten op Bommenberend. Dat is een beetje raar.
3: Ja, dat zou een beetje zijn als 4 en 5 mei Adolf Hitlerdag noemen. Ja. Om het maar te chargeren en duidelijk te maken. Want Bommenberend was de vijand. Hij was degene die in 1672 de stad in Nederland aanviel. Dus hij was absoluut niet de held. Hij was de schurk. Maar desondanks noemen we het feest Bommenberend. En ik denk dat dat komt omdat dat bekt gewoon lekker. Ja. Bommenberend. Zeker in het Gronings.
2: Want waarom viel hij Groningen destijds aan?
3: Dat was is een lang ingewikkeld verhaal, maar 1672, toen dat gebeurde, was het rampjaar. We werden op zee aangevallen door de Engelsen, in het zuiden door de Fransen. En vanuit het oosten door de bisschoppen van Münster en Keulen. De bisschop van Münster vond dat het noorden en het oosten van Nederland eigenlijk zijn eigendom was. Wij waren bovendien protestants geworden en hij was katholiek. Dus hij wilde dat ons terugbrengen in de schoot van de Rooms-Katholieke Moederkerk. En ook zijn bisdom weer herstellen. Stellen. Hij wou eigenlijk de baas zijn hier in dit gebied. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
2: hij was dan de schurk. Wie was de held?
3: Dat was Carlo von Rabenhaupt. Het is een straat naar hem genoemd. Hij heeft een buste sinds enkele tientallen jaren. Daar zo'n stukje van de grote markt. Maar dat was eigenlijk de held. Dat was een boheem. Tegenwoordig zouden we zeggen een Tsjechische edelman. Hij was al op leeftijd ervaren militair. En die is door de stad ingehuurd om de verdediging te organiseren. En dat heeft hij op een geweldig goede manier gedaan. Waardoor Bommenberend zeg maar, de stad niet veroverd heeft. Ja.
2: Dan een paar dingen die ik net opwierp in de inleiding van dit gesprek. En ik zei bijvoorbeeld, was het wel een beleg?
3: Nee, het was eigenlijk geen beleg. Een beleg, dan sluit je een stad, omsingel je een stad helemaal. En dat is nooit gebeurd. Want die von Rabenhaupt die zette alle landerijen ten oosten, westen en noorden van de stad onder water. Hoef je alleen maar een dijk door te steken, het loopt gewoon vol. En daardoor had Bommenberend alleen maar een kort stukje aan de zuidkant, links en rechts van de Herenweg, waar nou de Vermestdagkliniek staat. Daar kon hij met zijn kanonnen staan en schieten. Maar hij had de stad niet ingesloten. En via het Rijndiep bijvoorbeeld kon je gewoon schepen met soldaten en munitie en voedsel de stad binnenbrengen.
2: Maar was er dan ook geen sprake van een ontzet van Groningen?
3: Nee, eigenlijk ook niet. Want een ontzet betekent dat er iets belegerd is en dat je een tweede leger stuurt om de stad zeg maar te ontzetten en die belegerende partij Bommenberend dus weg te jagen. Dat is nooit gebeurd. Hij is uit zichzelf vertrokken.
2: Maar het was toch wel op 28 augustus?
3: Nee, eigenlijk ook niet. Ja, er blijft weinig van over op deze manier. Nee, we hadden toen nog een andere kalender. De Juliaanse kalender, ingevoerd door Julius Caesar. En die was een beetje onhandig. Had je meer schrikkeljaren, schrikkeldragen. En op den duur ging dat een beetje. De seizoenen begonnen wat te verschuiven. Dus toen hebben ze in, volgens mij, 1701. Hebben ze in Nederland, in Groningen, een nieuwe kalender ingevoerd. De Gregoriaanse, volgens mij. En ja, daar zouden gat van meer dan 10 dagen in. En toen hebben ze. Want het was eigenlijk op 17 augustus op die oude kalender.
2: Ja.
3: En toen hebben ze alles maar overgezet. En toen kwam ook 28. Bommenberend kwam van 17 op 28 augustus terecht.
2: Nou ja, zwaar.
3: Ja, dat is de details.
2: Ja, maar waarom noemen we het dan allemaal zo? En waarom is het dan toch inderdaad op die dag geworden?
3: Ja, dat is, zeg maar, het was toch echt wel belangrijk. Ik bagatelliseer het nu wat, want het is geen beleg en al dat soort dingen. Maar als Bommen Berend Groningen veroverd had, was het voor die oorlog in 1672 voor Nederland heel slecht afgelopen. Want dan had hij in feite gewoon heel Noord- en Oost-Nederland in handen. En dat Groningen stand hield, dat was wel echt een hele grote opsteker. Een hele strategisch belangrijk iets in die oorlog. Dus het was wel belangrijk. Waarom noemen we dat zo? De 80-jarige oorlog duurt eigenlijk ook geen 80 jaar. Er waren ook alleen vredes en dat soort dingen tussen. En op een gegeven ogenblik vatten historici dingen toch een beetje kort, compact en bondig samen. We noemen dat gewoon maar het ontzet van Groningen. Als van ja, Bommen. Anders moet je zeggen van ja, Bommen Berend kwam en die maakte een fout en die pakte het niet handig aan en die deed alleen. Dan krijg je van ingewikkelde, lange, genuanceerde verhalen worden het dat. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil het bondig samenvatten. Het ontzet van Groningen, hopsakee. En dat was 28 augustus. En Bommen Berend is ook een mooie naam. En we vieren al jarenlang feest en dan blijven we gewoon mee doorgaan.
2: En dat doen we morgen
3: deze
2: ook.
3: Nuance is voor historici.
2: Dankjewel, Rijn de Smit.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: En we beginnen vandaag met die rechtszaak tegen twee moeders uit Stadskanaal die ervan worden verdacht hun jonge kinderen zwaar te hebben mishandeld, vernederd en verwaarloosd. Het gaat om een meisje van 6 en een jongetje van 7 jaar. Deze zaak kwam rond Hemelvaartsdag naar buiten. Veel onrust ook in Stadskanaal op dat moment, waar de beide vrouwen hun woningen hebben. Collega Goos de Boer is bij de rechtszaak vandaag. Maar dat was een korte zitting, Goos. Hoe lang heeft het geduurd?
3: Ja, een kwartiertje ongeveer. Dat was het eigenlijk wel. Ja. En dat het zo kort was, heeft er alles mee te maken dat beide verdachten niet aanwezig waren. Want normaal gesproken krijgen zij ook het woord, wordt hen toch wat gevraagd. Ja, dat is toch anders. En nu is eigenlijk de zitting zo dat de officier van justitie komt aan het woord. Die vertelt waar ze van worden verdacht. Ja, en de verdere omstandigheden. Die vertelt ook hoe het met het onderzoek staat. Ja, en daarna moet er een beslissing worden genomen of ze vast blijven zitten. Maar de verdachten hadden zelf al gezegd dat ze begrijpen dat ze langer vast blijven zitten. Dus ook die angel was eruit, want hun advocaten melden dat ze niet zullen vragen om hen vrij te laten. Want ja, dat geeft ook wel aan dat ze zichzelf ook wel beseffen hoe ernstig het allemaal is. Maar goed, ze zijn er niet bij, dus we hebben hun niet kunnen zien en we hebben hun verhaal in openbaarheid ook niet kunnen horen. Dat maakt het toch een beetje anders. Hoe dan ook, ja, die zaak, dat wisten we allemaal wel, was ernstig en dat werd nu ook wel weer duidelijk dat daar vreselijke dingen zijn gebeurd.
2: Ja, nog even, waarom waren die vrouwen er niet bij?
3: Ja, dat heeft ermee te maken met de aandacht, de media-aandacht. Die zijn bijvoorbeeld nu bij deze zitting, bij deze hele korte zitting, zijn 22 verslaggevers. En ik heb even geteld, een stuk of 8, 9 cameraploegen ook nog. Ja, dat is toch een bepaalde druk. Bovendien, het onderzoek loopt nog. En ja, dat heeft de officier aangekondigd. Ze worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dus met andere woorden, het belang is niet zo groot om hier nu bij te zijn. Dat komt later allemaal, als de definitieve zitting is. En dus dat zal de reden zijn. Die is niet genoemd tijdens deze zitting, maar je kunt het eigenlijk wel invullen.
2: Ja, nog even terug naar die periode rond Hemelvaartsdag. Toen was het kwaad al geschied, om het zo maar te zeggen. Maar wat is dit precies voor zaak? Wat speelt hier?
3: Nou ja, het is gewoon iets wat achter voordeuren gebeurt. En waar eerlijk gezegd hulpverlenende instanties vooraf al heel veel signalen van hebben gekregen. En er zijn mensen die hebben daar aan de bel getrokken. Bij Veilig Thuis bijvoorbeeld, uit hun omgeving. Er is twee keer, met name bij het meisje, is twee keer een ziekenhuisopname geweest. Kwam ze zelfs op een intensive care. Toen bleek dat ze zwaar onder voet was. Dus een uitdrogingsverschijnsel had. Niet gealarmeerd. De school heeft ook een keer aan de bel getrokken, omdat ze met een snee in haar gezicht op school kwam. Met het meisje van 6 jaar. Hè, vertelde dat ze met een bezemsteel door haar moeder was geslagen. Ook toen is er een melding gemaakt. Ja, en er is heel lang niks gebeurd. En als je dan even boven deze zaak gaat hangen. Ja, dan betekent het ook dat de hulpverlenende instanties. En we kennen dat ook van andere zaken. Hè, Vlaardingen bijvoorbeeld, dat pleegkind. Dat die op een of andere manier ook in deze zaak behoorlijk hebben gefaald. Dat wordt nu nog wel onderzocht door de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. Maar ja, dat hangt wel boven deze zaken. En iedereen vraagt zich toch af, dat is nu niet aan de orde gekomen, maar hoe lang heeft dit zo kunnen voortduren? Ja, en deze zaak gaat ook, en daar hebben we vandaag wel ietsjes meer over te horen gekregen, over de rolverdeling tussen beide dames die ooit gezworen vriendinnen waren. Nou ja, het blijkt wel dat de moeder van het 6-jarige meisje, die heeft echt de handelingen verricht eigenlijk. Dat bestaat uit slaan, schoppen, in een kelder opsluiten, geen eten en drinken geven, vernederen, haren afknippen bijvoorbeeld. Ja, en dat heeft die moeder gedaan. Alleen hier blijkt ook wel dat de rol dan van die andere moeder is, dat ze er iedere keer bij was. Dus ook helemaal niet geen actie heeft ondernomen. En dat blijkbaar op een of andere manier dat normaal vond. En als je dan inzoomt op die verdachte, dan...

0: werd zij, ja, zij zou ook haar zelf, haar eigen zoontje van 7 jaar, zou ze mishandeld hebben. Nou, daar is nog geen bewijs voor, maar het is wel zo dat het onderzoek nog steeds loopt. En ja, als je dan kijkt wat hun verweten wordt, dat in vereniging noemen ze dat. Dus dat betekent eigenlijk dat de ene moeder van de meisje heeft het dan gedaan. Mm-hmm. Maar goed, zij is ook mede verantwoordelijk, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, nou worden zij dus onderzocht in dat Pieter Baan Centrum. Wat gaan ze onderzoeken en hoe lang duurt dat?
0: Nou ja, wat is er met deze mensen aan de hand? Hebben ze een ziekte? Hebben ze een afwijking? Hoe is het met de geestelijke vermogens? Schieten die tekort? Allemaal dat soort zaken. Ja, eigenlijk worden ze binnenstebuiten gekeerd. En ja, dat is dan weer van belang voor het vervolg van de rechtszaak. En dat gaat gebeuren in november. Er is op 17 november staat er weer een pro forma gepland hier. En dan gaat men kijken, want het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Is het onderzoek dan afgerond? Hoe zit het met dat onderzoek in Pieter Baan? Centrum, hoe gaat het verder? En ja, dat is een tweede pro forma, soms komt er nog een derde. Ja, dat betekent dat we al ruim in het volgende jaar zitten als echt de rechtszitting komt. En dan schat ik zo dat de dames er hoe dan ook de verdachten bij zullen zijn.
1: Ja, en dan gaat het uiteindelijk ook om die kinderen. Hebben wij enig idee hoe het daarmee is?
0: Ja, nou ja, ze zijn ondergebracht, ze krijgen professionele hulp, ze krijgen therapie. En de officier van justitie zei daar ook nog iets over. Die zei van onrust, er is veel onrust geweest, daar wees ze op. En ze zegt ook, die onrust en ook nu weer alle media-aandacht is absoluut niet in het belang van met name het meisje, had ze dan over, van het slachtoffer. Dus eigenlijk zei ze daar ook mee van, ja, laat die kinderen vooral met rust. Want ja, die hebben natuurlijk iets vreselijks meegemaakt, wat ze hun hele leven met zich meegemaakt.
1: Dankjewel, Goos de Boer, over die zaak in Stadskanaal.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Je hebt het vast meegekregen. Vorige week heeft er brand gewoed bij de begraafplaats in Hoge Zand. En bij die brand gingen dat prachtige monumentale poortgebouw, maar ook het theehuis van de Stille Hof verloren. De schade bleef niet beperkt tot de gebouwen. Ook materialen die daar waren opgeslagen voor de jaarlijkse herdenking Licht om te gedenken gingen in vlammen op. Judith Kliphuis is van Licht om te herdenken. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Even om een beeld te krijgen. Wat voor organisatie zijn jullie?
3: Ja, we zijn eigenlijk twee vrouwen, zeg maar, die als organisatie alles organiseren en regelen. En daarnaast hebben we nog 30 vrijwilligers die echt op de avond zelf zorgen dat alles staat en klaargezet wordt. En daarnaast nog heel veel muzikanten en een koor. En ja, dus nog daarnaast nog veel meer vrijwilligers.
2: Ja, en dat nieuws van die brand, dat was natuurlijk groot nieuws. En iedereen had het over dat poortgebouw. En het is natuurlijk zonde dat het gebouw verloren gaat. Maar dat ja. van jullie materialen, dat is natuurlijk best wel heftig. Hoe reageerden jullie daarop?
3: Ja, nou, ik lag nog te slapen en mijn man die had het nieuws al gezien. En die maakte mij wakker om 7:30. Die zei, nou, moet je dit eens horen. Ja, dus ik heb mijn kleren aangetrokken en ik ben gelijk heen gereden. En ja, toen wij daar aankwamen was het al vrij snel duidelijk dat er gewoon niks meer van ons materiaal over was. Ja. En dat het poortgebouw verwoest was en het theehuis natuurlijk ook.
2: En wat denk je dan als je daar staat?
3: Ja, het huilen. Ja, ik heb vreselijk gehuild. Nadine die was er ook al, waar ik het samen mee organiseer. En ja, het is gewoon verschrikkelijk. Er zijn geen woorden voor. Ja. Het is echt, ja. Je hebt zoveel jaren liefde en ingestoken om alles te realiseren. Ook zowel in het theehuis als Licht om te gedenken. Alle spullen hebben we in de loop der jaren bij elkaar verzameld. En alles is weg.
2: Ja. En nou is over twee maanden staat de jaarlijkse herdenkingsavond op het programma. Kan dat wel doorgaan?
3: Ja, nou zoals het nu lijkt. Er gebeurt echt online en er gebeurt zoveel. Er zijn massaal mensen potjes aan het verzamelen. Potjes aan het versieren. Ik krijg een foto van een moeder die een foto stuurt met haar dochter die door de straten loopt om potjes in te zamelen met een kruiwagen. Ja, dus gebeurt zoveel. Dat is, ja, het is tot ontroerend toe. Ik kwam bij Wim Dierenshop. Die heeft zijn locatie te beschikbaar gesteld om daar potjes te brengen. Net zoals Let's Move en Ashenet's haarstijl. En ja, dat was een oma die heeft echt 2 keer 1000 kaarsjes gebracht, want haar kleinzoon ligt begraven op de begraafplaats. Ja, dan kwam er weer een vrouw met een envelop binnen en die zei van, hier kunnen jullie nog spullen verkopen. Dus heb ik gelijk allemaal parapluutjes voor besteld. Ja, het leeft enorm. Ja.
2: En wat zegt dat over jullie herdenking die jij jaarlijks organiseert, dat jullie zo warm gesteund worden?
3: Ja, ik denk dat het toch heel erg belangrijk is voor heel veel mensen in de gemeente Midden-Groningen. Dat het toch doorgaat, zeg maar. Ja, ik denk dat heel veel mensen de steun aan hebben. Ik vind het zelf ook altijd een hele bijzondere sfeer zo'n avond. Dus ja, ik denk dat het gewoon toch heel belangrijk is. We hebben ongeveer jaarlijks, afgelopen jaar hadden we 854 bezoekers. Maar toen was het echt regen, was het geen goed weer. Ja, en we hebben ook wel eens veel meer bezoekers gehad. Dus het is toch wel heel bekend.
2: En dat geeft denk ik ook wel kracht om door te zetten, Judith. Want volgens mij laten jullie je niet uit het veld slaan, hè?
3: Nee, het was voor mij eigenlijk 1,5 uur na die tijd was het al duidelijk. Dit moet doorgaan, dus we zetten ons daarvoor in. En als organisatie en vrijwilligers zijn we echt ontzettend dankbaar voor alle inzet van alle mensen die ons helpen. Echt heel bijzonder.
2: Geweldig. Judith Kliphuis, succes weer met de organisatie van 25 oktober. Licht om te gedenken. Als jij dit hoort en denkt, ik wil ook wat voor ze doen, dan kan dat uiteraard. Zoek eventjes online op Licht om te gedenken.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Inwoners van Farmsum, Delfzijl en omliggende dorpen ondervinden flink veel overlast van de industrie. Een opstart in de chemische fabriek in de buurt, Sirctec. En er zijn ook zorgen, niet alleen om die stank, maar zeker ook om wat er in die uitstoot zit. Verslaggever Dimitri van Tijl die ging op onderzoek uit.
3: Akkelien de Leeuw, we staan hier in Termuntenzijl, vlakbij jouw woning. Ja, de wind staat nu voor jullie gelukkig gunstig, maar heel vaak is dat niet zo en daardoor ervaren jullie veel stankoverlast. Kun je eens vertellen, hoe is dat voor jullie?
4: Nou, die stankoverlast die brengt problemen aan onze luchtwegen, luchtweginfectie en prikkel in de neus en alles wat erbij komt kijken voor je neus en longen. Maar Sirctec heeft een soort van chemische prikkelende, irritante lucht. Een zoetige lucht soms ook. En dat maakt dat je niet meer in je tuin kan zitten. En dat je dan maar naar binnen toe verhuist. Ja. Of de rondjes met de hond korter worden in plaats van langer worden.
3: Want je refereert al even aan Sirctec, het bedrijf, de autobandenversnipperaar. Ja. Die hier verderop 3,5 kilometer zit. Ja. Wat doet dat met jou?
4: Nou, ik ben er wel een beetje gevoelig voor. En dat ik hier 3 jaar geleden kwam wonen, dacht ik van, nou ja, wat er aan industrie is, dat is... Dat kan, ten opzichte van Noord-Holland, zoals je hoort. Maar nu is het is een beetje een valse voorwendsel. Want nu is wel die Sirctec gekomen die in Polen verboden was. Dus dat baart zeer veel zorgen. Bovendien komt er een uitbreiding van 400 hectare. Zware industrie, dat baart nog veel meer zorgen.
3: Peter van Woudenberg, inwoner van Borsweer. Jullie zitten hier 2 kilometer ongeveer van Sirctec af. Ja, hoe ruikt het hier dan?
5: Nou, dan ruikt het hier naar verbrande autobanden. Het geeft soms een hele prikkelende geur. Of het ruikt naar rotte eieren. Het is echt wekelijks en soms dagelijks dat we dat ruiken. Ja. En dat is niet de afgelopen weken, nee, dat is al heel lang zo.
3: Wat kunnen jullie hier aan doen?
5: Klachten indienen natuurlijk. Hè. Dat doen we dagelijks, dat doen we elke keer. Met z'n allen, dat doen we massaal. En als je op die Hinder-app kijkt, dan zie je ook echt van boven zie je dus een kaartje. En dan zie je overal dat iedereen dat doet. Maar er gebeurt niks.
3: Maak je je zorgen om de toekomst?
5: Ik maak me echt zorgen. Niet alleen zorgen over wat ik ruik, maar ook om wat er in je lucht zit. Qua zorgwekkende stoffen.
3: Jullie willen kunnen meten, want dat kan hier nog niet.
5: Nee, we hebben al vaak gesprekken gehad met de overheid. En dan hangt het op financiën of het hangt op onwil van partijen die moeten meebetalen. En dat hebben we gewoon nodig, want we kunnen wel ruiken, maar we kunnen niet zien wat er in die lucht zit. Dit is al heel lang een woongebied. En ik vind dat de overheid alles aan moet doen om dit woongebied te beschermen. Om ons inwoners een leefbare en gezonde omgeving te geven. Dat recht hebben we gewoon.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hé, hey, wat is dat?
0: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
0: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Daar kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
16: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft ze gewoon voorgelogen.
15: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord. De avond van Noord.
18: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien al klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
3: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
2: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400.